0: om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Ik ben Johnny, ambulance cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 4:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtballen en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 5:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: ben Sarah Billy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Zes uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Voor de vierde nacht op reis slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel teruggebracht. Er gloort wat hoop voor de zeven mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van zeven te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer, opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer.
5: De ontbijttafel.
6: Met Pieter Kok.

0: John Anderson met Surrender. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom, ook al is het pas 6 minuutjes over 6... op die vroege woensdagochtend. En ik zag een paar wolkjes hier naartoe, maar het was droog. En dat is toch wel weer lekker, hè? 27 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dus Lisa er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nieuwe blouse aan?
2: Ja.
0: Heb ik gezien.
2: Ja.
0: Wauw, dat komt nooit voor.
2: Nee, hè?
0: Dat ik iets doorheb als het om kleding gaat. Enige blouse.
2: Ja, vind je het leuk?
0: Ja, absoluut. Ja, echt leuk.
2: Je mag ook zeggen als je het niet leuk vindt.
0: Nee, ik vind het gewoon leuk.
2: Oké.
0: Ja, dat gaat helemaal mis natuurlijk. Ja, ik vind een vlek. Ik zag dat je een nieuwe blouse had. Dat is gewoon al heel wat. Laten we daar gewoon stoppen.
2: Oké.
0: En daar tevreden mee zijn. Of althans, ik.
2: Nou, waarvan akte?
0: Ja.
2: Hey jongens, dat zijn we lekker blauw ook, hè, vandaag.
0: Oh, dat is wel waar, ja.
2: We hebben allemaal een beetje een dresscode aangetrokken vandaag.
0: Ja, we zijn, kijk, natuurlijk ook een beetje beïnvloed door het decor hier van de studio. Ja. Mocht je dat een keer willen zien en een heel blauwe televisiescherm achter het toestandenfras willen meemaken, dan moet je gewoon eventjes de televisie aanzetten op kanaaltje 30 van Ziggo of 509 van KPN. Of je gaat naar de website, dat is nanieuws.nl. En daar kun je ook kijken naar de radio.
2: Zou er ook nog mensen zijn met echt zwart-wit tv?
0: Poeh, dat denk ik niet. Dat denk ik nog niet. Mensen met zwart-wit tv?
2: Ja, nee.
0: Zo. Nee, want dan moet je ook. Nee, want dat ging alleen maar via een analoge kabel. Volgens mij kan dat helemaal niet meer. Volgens mij doet die analoge kabel helemaal niks meer.
2: Jammer.
0: Toch? Ja,
2: dan
0: jammer.
2: Dan zie je ons in kleur,
0: oh,
2: hè?
0: Dat is
2: balen.
0: Echt balen. Ik zie wel overigens dat Anne een klein beetje een kleur van de zon heeft gekregen, volgens mij.
2: Is
0: dat
2: daar?
0: Heb ik echt al lang niet meegemaakt bij jou.
2: Kan ook make-up zijn, hè?
0: Ja, ik denk dat make-up is. Ook wel. Dan heeft het een hoop geld gekost.
2: Ja hoor, dat is duur.
0: Het werkt wel.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, goed, bedankt.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, koud, dat was het zeker niet vannacht.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezellig.
0: Het was bokheet.
3: Goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen een lekker krantenkopquiz. Na Max & Andy Grammer met The Thing I Love.

0: ABBA met Knowing Me, Knowing You.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Zo makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om je woensdag daarmee te beginnen, dacht ik zo.
1: Kop 1.
0: Geruchtmakende inbraak in Louvre wordt verfilmd.
1: Kop 2.
0: Bizar record, meer dan 33.000 drones vormen gigantische lichtshow in China.
1: Kop 3.
0: Meer West-Friezen kunnen goed West-Fries lezen en schrijven, mogelijk door sociale media. Nou, één van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag is eventjes, welke is dat? Is dat vandaag kop 1, geruchtmakende inbraak in Louvre wordt verfilmd? Is het kop 2, bizar record, meer dan 33.000 drones vormen gigantische lichtshow in China? Of is het kop 3, meer West-Friezen kunnen goed West-Fries lezen en schrijven, mogelijk door sociale media? 088-850-51-52, daar laat je het weten voor de eer van de ontbijttafel.
1: De krantenkopquiz.
0: Kopie 1, kopie 2, of is het kopie 3?

0: Supertramp met Give a Little Bit.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je daarna 3 krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog geen keertje voor je op. Voor mij ook woensdag hoor, maak je geen zorgen.
1: Kop 1.
0: Geruchtmakende inbraak in Louvre wordt verfilmd.
1: Kop 2.
0: Bizar record. Meer dan 33.000 drones vormen een gigantische lichtshow in China.
1: Kop 3.
0: Meer West-Friezen kunnen goed West-Fries lezen en schrijven. Mogelijk door sociale media. Nou. Een van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag is eventjes welke is dat precies? Ik begin bij Christian, Frank, Ans en Ricky. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Geruchtmakende inbraak in Louvre wordt verfilmd. Maar dit klopt gewoon hoor. Schrijven de Franse media, kon ook niet missen toch al.
2: Nee, wel cool.
0: Zo'n spannende inbraak.
2: Wel snel al.
0: Romain Gavra zal de film regisseren.
2: En Mewi.
0: Ja, ja. De film wordt gebaseerd op een boek van 3 journalisten dat vandaag weer verschijnt. Want die hebben daar van alles over geschreven.
2: Oh.
0: Heb ik nog niet gelezen. Kan ook niet. Komt vandaag pas uit. En in het Frans. Dus, nou ja, goed.
2: Had jij nog even geen persexemplaar?
0: Nee, even niet. Oh, nou, helemaal niet. Mijn Frans is ook niet dusdanig goed dat ik daar in één keer doorheen
2: kom. Nee, geen roman Frans.
0: Nee, absoluut niet.
2: Oké. Okay.
0: Maar ik zit wel te denken, hoe lang is dit dan geleden, deze hele toestanden?
2: Vorig jaar.
0: Vorig jaar, echt waar?
2: Oktober, ja. Best wel snel.
0: Oh, ik had het idee dat het veel langer geleden was. Maar goed. Prima, lekker veel bekijken binnenkort. En niet in Frans of met ondertiteling. Komt helemaal goed. Gaan we door naar kop 2. Helaas voor Els, John, Rodi, Annette, Nico en Paul. Die dachten dat die niet waar was. Bizar record. Meer dan 33.000 drones vormen gigantische lichtshow in China. Ja, tuurlijk. Only in China, zou ik willen zeggen. Daar is dit echt gebeurd. Het is een wereldrecord. Vorig record was ook van China. En dat waren slechts 22.500 drones ongeveer. Oh. Dankzij algoritme weet de drone waar die moet zijn. En vervolgens hebben ze een soort van heel 3D-achtige ingewikkelde toestanden maken ze daar dan van. Het ziet er prachtig uit. Ik kan het niet anders zeggen.
2: Ja?
0: Ja, ik vind het te gek eruit zien. Dat het kan. Dat je het kunt maken. Je ziet hele soort van steden in de lucht geprojecteerd. En nou, het is echt bijzonder, vind ik. Toch? Wat, waarom doe jij hier zo negatief over?
2: Ja, nou ja, als ik het dan zie, dan denk ik, ja, ik weet niet of ik hier nou echt geroerd door zou zijn.
0: Nou,
2: ik denk
0: het niet. Gewoon vuurwerk 2.0.
2: Ja.
0: Nou, geloof mij, als je daar met Koningsdag zo'n show ziet en je ziet Willem, Alexander en Maxima samen
2: Ik weet niet of ik daar een gevoel bij zou hebben.
0: Ik denk dat jij daar wel een gevoel bij zou hebben. Je hebt al een gevoel als je een kind ziet vallen. Weet ik veel. Daar heb ik ook wel gevoel bij trouwens. Dat terzijde. Ik denk dat je hier best wel goed op gaat. Alleen dat je de Chinese inzet van de afbeeldingen die ze tot nu toe hebben geprojecteerd nog niet zo interessant.
2: De sterrenbeelden, nee.
0: Ja, dat boeit je inderdaad
2: niet. Dat raakt mij niet.
0: Nee, snap ik wel. Gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Dat is kop 3 natuurlijk. Meer West-Friezen kunnen goed West-Fries lezen en schrijven. Mogelijk door sociale media. Nee, het gaat om de rest van Friesland, om het zo maar te noemen.
2: Aha.
0: Gewoon Friesland. De provincie daar deed er onderzoek naar. Vooral Friezen tussen de 18 en 29 jaar kunnen het beter lezen. En dat is echt een heel stuk meer dan eerst. Dat is toch geweldig.
2: Wel cool.
0: Ja, zouden we voor de West-Friese ook moeten doen. En voor het Zaans, voor het accent alleen al.
2: Ja, een Zaanse influencer.
0: Ja, een Zaanfluencer.
2: Zaanfluencer?
0: Oh nee, liever niet. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een mooi rijtje, hoor. Het applaus is voor Arnold, Joke, Nataralda, Simon, Bert, Frederik, Gerrit, Cynthia, Henny en Renny. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: uit het mooie Horen.
1: Ik ben Els uit Hoofddorp.
2: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché Macho. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is ruim 6:30. In Alkmaar is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Honderden bewoners van appartementen in Haarlem en Amstelveen zijn ten einde raad door aanhoudende problemen met hun warmtelevering. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Het gaat om woningen die zijn aangesloten op een zogenoemde warmte-koude opslag. Het is een gasloos bodemenergiesysteem dat in Nederland sterk in opkomst is. Een bewoner uit Amstelveen vertelt dat zijn pasgeboren dochter niet op haar kamer kon slapen vanwege de kou. En in Haarlem zaten bewoners in de winter zelfs bijna 3 dagen zonder verwarming. Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk en zegt niet eerder op de hoogte te zijn geweest van de problemen. Ondertussen groeit de frustratie onder bewoners. Sommigen zeggen zelfs te willen verhuizen vanwege de voortdurende overlast. Straks in de ontbijttafel vertelt onze onderzoeksjournalist Thomas Brood meer over de situatie. De politie onderzoekt de dood van een 53-jarige man uit de gemeente Koggenland. De man werd dinsdagavond aangetroffen in een sloot in Avenhoorn. Van de man ontbreken onder meer zijn portemonnee, telefoon en sleutelbos. De politie is op zoek naar de spullen en roept mensen die mogelijk iets gezien hebben op om zich te melden. Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Bij een steekpartij rond station Amsterdam Sloterdijk zijn dinsdagavond 3 mensen gewond geraakt. Een van de slachtoffers is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er nog niemand officieel aangehouden. Het onderzoek is nog gaande. Een vlucht van KLM die onderweg was van Paramaribo naar Amsterdam heeft moeten uitwijken naar Frans-Guyana. Volgens een Surinaamse nieuwssite gebeurde dat omdat er minder brandstof beschikbaar was dan verwacht. Door de onverwachte tussenstop liep de vlucht vertraging op. Hoe het precies kon gebeuren dat het toestel moest bijtanken is nog niet duidelijk. Studenten op campus Uilenstede in Amstelveen liepen gisteren in de bloedhitte af en aan met emmers en flessen water, omdat ze de hele dag zonder stromend water zaten. Het is al de zoveelste keer dat er problemen zijn, maar op een hete dag als gisteren viel dat extra zwaar. Voor de studenten werd daarom een tijdelijk tappunt ingericht en werden flessen water uitgedeeld. Op de warmste 26 mei ooit gemeten was het flink afzien, vertelt een bewoner.
5: Het is voor mij zeker met trappen bij wel weer 5 minuutjes lopen voor een flesje water is niet nice.
4: Ja, dit keer werd de storing niet veroorzaakt door een defect, maar door een verouderd watersysteem. Dat systeem wordt momenteel vervangen, maar de werkzaamheden waren nog niet afgerond.
3: Oh, potverdorie. Niet echt de beste dag om zonder water te zitten.
4: Nee, bloedheet.
3: Ach, vreselijk.
4: Trapje op, trapje af voor een flesje water.
3: Ja, dat is niet te doen. Misschien even een grotere fles meenemen volgende keer.
4: Precies.
3: Probleem opgelost.
4: Of gewoon inderdaad het watersysteem vervangen.
3: Ja, dat is sowieso heel verstandig, ja. En harder doorwerken. Maar goed, die mensen hebben het dan ook hartstikke warm, hè? Ja. Moet je ook niet vergeten.
4: Het zou vandaag aan het einde van de dag zijn afgerond, allemaal de werkzaamheden.
3: Fijn zo.
4: Ja. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan krijg je nog het weer. De zon laat zich ook vandaag weer zien, al wordt het wel iets frisser dan de afgelopen dagen. De temperaturen liggen tussen de 20 en 23 graden. Met zoals gezegd een zonnetje en af en toe wat bewolking. Het blijft droog, dus vergeet je plantjes buiten geen extra water te geven.
3: Nou, die kunnen ze wel hebben inderdaad. Dat kan helemaal geen kwaad. Mijn violen die staan helemaal slap. Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
6: 3 files, de langste op de A7 van Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, 10 minuten. Ook op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Daar sta je bijna 10 minuten vast. En op de N244 van Alkmaar richting Edam, tussen Alkmaar en Westgrafdijk, net iets meer dan 5 minuten vertraging.

0: Kiki D met I've Got The Music In Me.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 en misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Eindelijk wat frisser in die slaapkamer met het raam open. Want ja, potverdorie, wat is het een plaknacht geweest, hè? Toestanden allemaal. Maar ja, er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk moeten. Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag namen we naar zwembad Het Zwet in Wormer. Erna gooit daar straks de deuren open. Erna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe laat gaan de deuren open eigenlijk van het zwembad?
2: Om 7:00.
0: Om 7:00. En dan staan er ook echt al mensen klaar om te gaan zwemmen?
2: Ja hoor, er staan al mensen klaar om te gaan zwemmen inderdaad.
0: Ja, ja, hartstikke goed. Het is een buitenbad toch?
2: Het is alleen een buitenbad. Ja,
0: ja. Precies. En is het een verwarmd buitenbad of is het eigenlijk gewoon alleen maar buitentemperatuur bad?
2: Nee, wij verwarmen, maar op dit moment doet de zon dat voor ons.
0: Ja, dat scheelt natuurlijk wel. Want hoe warm is het water dan?
2: Het is op het moment bijna 25 graden.
0: Potverdorie, wat heerlijk.
2: Dat is heel lekker.
0: Dat is toch gewoon chic, helemaal. Want nu is het nog een beetje relatief frisjes buiten. Een graadje op 16, 17. En als je dan in dat warme water springt, is het verrukkelijk, toch?
2: Ja, dat is heerlijk. Ja. Ik wordt zou zeggen, probeer het een keer.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik zit te denken, wordt dat bad eigenlijk afgedekt, 's nachts?
2: Nee, wordt niet afgedekt, 's nachts.
0: Oké, dus gewoon helemaal, staat helemaal open.
2: Het staat helemaal open.
0: Weet je wel, een hoop gedoe qua onderhoud dan toch, of niet?
2: Dat is het sowieso bij een buitenbad, een hoop gedoe in onderhoud.
0: Ben je daar ook mee bezig eigenlijk met het onderhoud? Of ben je echt voornamelijk van de bezoekersstromen bijvoorbeeld?
2: Nee hoor, nee. Iedereen die er werkt, doet alles. Dus ik doe ook het onderhoud. Ja,
0: oké.
2: Dat doen we met z'n allen.
0: Is dat lastig? Je zei al, het is een hoop werk bij een buitenbad, het onderhoud. Wat moet je allemaal doen?
2: Nou ja, het begint natuurlijk met groen onderhoud. We hebben heel veel bomen, gras en plantjes. Technisch onderhoud, waterkwaliteit, hè, dat is heel belangrijk tegenwoordig.
0: Ja.
2: En we besteden natuurlijk ook wel wat uit, hè, schilderwerk of zo. Daar beginnen we zelf niet aan.
0: Nee, het moet wel leuk blijven allemaal, toch?
2: Het moet wel leuk blijven.
0: Of doen jullie dit soort dingen ook samen met vrijwilligers bijvoorbeeld?
2: Ja, het groen onderhoud wordt zeker gedaan met een hele leuke groep vrijwilligers die altijd paraat staan.
0: Oké, en heb je daar nog meer van nodig? Of zeg je, we zijn wel rond qua vrijwilligers?
2: Nou, vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken.
0: Ja, toch? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Mochten mensen er zin in hebben, ga eens een keer naar de website van Het Zwet in Wormer. Met Pinksteren, zijn jullie dan de hele tijd open geweest ook?
2: Ja, wij zijn de Pinksterdagen open geweest en we kregen een cadeautje met het weer.
0: Nou, ongelooflijk. En dan mocht ik wel naar Hemelvaart, want dat was een beetje afzien. Maar met Pinksteren kregen we dat driedubbel en dwars terug. Zit ik wel te denken, zijn er dan ook momenten dat het eigenlijk een beetje te druk wordt bij het bad of dat niet?
2: Nee, we hebben een hele grote buitenruimte. Dus wij hebben onze poorten niet hoeven te sluiten. Iedereen was welkom.
0: En wat goed. En hoe werkt het dan met kaartjes? Kun je gewoon een kaartje voor de hele dag kopen of hoe gaat zoiets?
2: Ja, het is een dagticket, dus het is een kaartje voor de hele dag. Ja. En dan mag je heerlijk van genieten voor slechts €7.
0: Voor maar €7?
2: Voor maar €7,
0: dat is geen geld. Hoe kan dat dan? Betaalt de gemeente een beetje mee?
2: We krijgen inderdaad ook subsidie van de gemeente. Ja,
0: dat moet toch ook wel. En is er dan ook wel nog wat lekkers te eten en te drinken te krijgen bij jullie?
2: Ja, we hebben een heerlijke horeca-kiosk. Niet groot, maar wel voorzien van alles lekkers wat je nodig hebt op zo'n dag.
0: Ja, zit daar ook een frietje bij of zo?
2: Snackje, wat drinken, ijsjes, snoepjes. Ja.
0: Ja, dat maakt het wel extra feestelijk nu natuurlijk, hè, zoiets.
2: Ja,
0: en hoeveel
2: zeker.
0: Dagen in de week zijn jullie open dan, doorgaans?
2: Wij zijn 7 dagen in de week open.
0: Meen je dat nou?
2: Dat meen ik.
0: Ja, dat is best wel pittig. Oké, en dan dus drukkere en rustigere dagen erbij.
2: Ja, precies.
0: Ja, zo simpel gaat het.
2: Vandaag kunnen we weer een klein beetje bijkomen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoeveel mensen heb je dan langs op zo'n weet ik veel, afgelopen maandag was het natuurlijk vrije dag en was het prachtig mooi weer. Hoeveel mensen zijn er dan?
2: Dan zitten er wel tussen de 1500 en 2000 bezoekers.
0: Hallo, hey, dat is nogal wat. Maar die komen niet allemaal de hele dag natuurlijk, hè?
2: Nee, niet allemaal, maar veel wel hoor.
0: Oké, en als je een beetje in de rust wil zwemmen, moet je dan juist 's ochtends vroeg of een beetje aan het eind van de dag gaan?
2: Nee, dan moet je in de ochtend vroeg komen, ja.
0: Ja, dat is wel een goede tip voor de mensen die het een beetje rustiger willen hebben. Maar als je de gezelligheid op wil zoeken, dan moet je gewoon lekker in de middag gaan, toch? Goed smeren,
2: precies,
0: want er is er wel een beetje schaduw, hè, met die bomen dan.
2: Nou, er is wel wat schaduw, maar het is een parasolenparade hoor, bij ons op het veld.
0: Oh, een van mensen die gewoon een parasolletje meenemen, of kun je die huren of zo?
2: Ja, nee hoor, iedereen neemt dat lekker zelf mee.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Heel gezellig om te zien, al die kleurtjes.
0: Potverdorie, het is gek dat ik nog nooit geweest ben als ik je zo hoor. Ik moet een keertje proberen.
2: Nou. Ik wou net zeggen, bij deze ben je van harte uitgenodigd.
0: Nou,
2: dat
0: ga ik zeker doen, Erna. Dankjewel. Kijken of ik Anne ook zo gek krijg. En dan gaan we gezellig. Ben jij een beetje een zwemmer, Anne, eigenlijk?
3: Nee, precies. Wel, maar dacht nu ik niet al. Echt.
0: Maar onder een parasolletje een frietje eten zal wel gaan, toch?
4: Dat kan ik.
0: Hebben
4: wel.
0: Jullie ook rosé daar toevallig?
2: Ja, ook.
0: Nou,
3: daar komen we.
0: Ja, precies. Ik doe de muziek uit en we komen jouw kant op, Erna. Erna, fijn dat we even mochten bellen deze ochtend. Heel veel succes daar. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Brian Bennett met The Endless Road. Anne.
1: Ja?
0: Ik heb iets opgemaakt in de keuken wat ik volgens mij in mijn hele leven nog nooit opgemaakt heb.
1: Opgemaakt in de keuken?
0: Ja, het is op. En wat het is, vertel ik je na.

0: Dit is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Ik ben Lissie uit Assendelft.
5: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
6: Ik ben Isabel uit Haarlem.
7: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
8: Ik ben Hoek uit Schermhoren.
9: Ik ben Milou uit Amsterdam.
10: Ik ben Kegodien uit Wisp.
11: Thuis in heel
12: de 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Honderden bewoners in Haarlem en Amstelveen kampen met grote problemen met hun warmtelevering. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Sommige huishoudens zaten dagenlang in de kou. En de frustratie loopt zo hoog op dat bewoners zelfs verhuizen door de problemen. De politie onderzoekt de dood van een 53-jarige man uit Koggenland. Hij werd dinsdagavond gevonden in de sloot in Avenhoorn. En ondanks een negatief zwemadvies wordt er nog altijd gezwommen in vervuild water bij de Westereinderplas in Kudelstaart. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
15: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
14: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
16: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
14: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Andy, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
13: 1 file en die staat op de A7 van Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Net iets meer dan 5 minuten.
0: Dit is een uittip.
17: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
18: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
0: Dit is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: De ontbijttafel
25: met Pieter Kok.

0: Years and Years met King. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege woensdagochtend. Het is woensdag, kan niet vaak genoeg zeggen. De week doormidden, of eigenlijk is dat dan pas aan het eind van de dag. Ja, goed. Het is in ieder geval 27 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Lisa er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. En ja, jongens, het is gebeurd. Hij is op. Ik wist niet dat het ooit echt kon. Maar het is gebeurd. En ik moet het nieuwe gaan kopen. Nog niet gedaan. Ook gek.
1: Het is op.
0: Mijn flesje Tabasco.
1: Oh.
0: Ja.
1: Zit daar geen houdbaarheidsdatum aan?
0: Vast wel, maar daar moet je niks van aantrekken.
1: Nee?
0: Nee.
1: Mannen, hoe lang heb je erover gedaan dan?
0: Een jaar of 12.
1: Nee,
0: dat weet ik niet, maar echt lang. Want dat, ja, ik gebruik best wel regelmatig nog ergens in een pasta sausie en dat soort dingen.
1: Oh ja? Heus, maar zo'n flesje is toch niet zo groot? Het is toch best klein?
0: Nee, helemaal mee eens. Maar ik bedoel, je moet er ook geen liter in gooien, hè? Want dat is niet lekker, hoor.
1: Drupje.
0: Ja, het is altijd met drupjes.
1: Ja, doe je het ook niet in je Bloody Mary?
0: En nou, die drinkt te weinig eigenlijk. Ja. Er zijn echt behoorlijk wat tijden geweest dat ik die dronk, maar dan zonder alcohol. Dus inderdaad wel met een beetje Tabasco en een beetje zout en peper. Gewoon in je tomatensap. Is lekker. Wat is er?
1: Gewoon in je tomatensap.
0: Ja, dat is lekker.
1: Jij drinkt gewoon tomatensap.
0: Nou, niet gewoon. Ik doe er een beetje Tabasco in. Wat is er? Wat kijk je nou raar?
1: Een hele rare drankkeuze.
0: Hoezo? Tomatensap? Dat is verrukkelijk.
1: Het is een heel rare drankkeuze. Ik werkte in de horeca en er was één keer in het jaar iemand die tomatensap bestelde. En dan moest je vragen of die er Tabasco bij wilde. Vond ik een hele rare situatie.
0: Is dus heel logisch.
1: Maar jij bent dus degene die één keer in het jaar tomatensap misschien
0: wel besteld. Ik had misschien wel besteld en ik had zeker op de vraag bij Tabasco ja gezegd. Als er al wel peper en zout op tafel zouden staan. Want anders had ik daar ook nog om gevraagd.
2: Ik zie dat nooit meer op de kaart staan.
1: Nee, omdat het heel raar is.
0: Wat
1: is
0: er uit die muziek. Wat?
1: Ja.
0: Sorry, tomatensap is een prima, heel normaal, gewoon tomatensap. Doe eens even niet zo gek.
1: Gadverdamme.
2: Ik vind het ook raar. Ik ben 10 mannen.
1: Ik ook.
0: Ja. Maar tomatensap is toch gewoon een prima drankje? Je kunt toch gewoon prima tomatensap drinken?
1: Wat
0: is
1: nou maar ik ken gewoon appelsap of zo.
0: Je kunt ook appelsap drinken. Je kunt zeg maar een appel kapot maken en dan komt sap uit. Je kunt ook tomaat kapot maken, komt veel meer sap uit.
2: Ja, maar dat doe je dan toch in de pastasaus?
1: Ja.
0: Ja, kijk, als je hem echt goed op smaak gemaakt hebt, een tomatensap, dan denk je ook wel eens, dit had ook over de pasta gekund.
1: Gadverdamme.
0: Wat nee, dat is hartstikke lekker.
1: Nee, eeuw.
0: Nou, okay.
1: Zou ik morgen voor jou pasta-saus meenemen?
0: Ik ga morgen voor jou een fles tomatensap meenemen. En dan ga ik zorgen dat ik hier een prachtige mooie, koop ik nieuwe Tabasco. En dan komen we er wel uit, toch?
1: Gadverdamme.
0: Kijk hier, Margriet, die appt al. Goedemorgen, heerlijk hoor, tomatensap. Tomatensap is toch niet zo gek, jongens?
1: Ja, allebei. Is het een generatiedingetje misschien?
0: Wat?
1: Ja, dat denk ik
0: Lisa,
1: wel.
0: Net zo

0: nog een appje. Hier vooral in de zomer is tomatensap zo lekker. Ja. Oké, nou, het is duidelijk. Jullie zijn gek en ik niet.
1: Ja, dat weet ik nog even niet.
0: Heerlijk. Wat een geruststelling.

0: Rod Stewart en Maggie May.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Nou, terwijl er veel verdeeldheid is in het asielzoekersdebat, schuift Amsterdam vanavond letterlijk dichter naar elkaar toe. Aan de Oosterdokskade komen meer dan 1500 mensen samen voor de langste tafel om samen te eten en juist de verbinding op te zoeken. Fleur Bakker is een van de initiatiefnemers en heb ik aan de lijn. Fleur, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zijn er veel stoelen om aan te schuiven? Want ik kan me voorstellen dat het best een beetje een volle bak is dan.
3: Ja, het wordt zeker een volle bak. Ja, we hebben genoeg plek hoor. 1500 mensen, dus het wordt hartstikke leuk.
0: En dus voor iedereen een tafel en een stoel?
3: Ja, zeker.
0: Dat is knap. Vertel eens eventjes, dat initiatief is natuurlijk niet voor niks, hè? Waarom moet dat nou nu juist gebeuren?
3: Nou, wij werken met de Beautiful Mess & Refugee Company al meer dan 11 jaar in asielzoekerscentra. We hebben cafés en restaurants en we merken eigenlijk elke dag hoe leuk en verbindend ons werk is en hoeveel positieve dingen we meemaken. En dat zie je eigenlijk bijna niet terug in de media, zeker nu de laatste weken niet. Het is echt grimmig en we willen laten zien, ja, eigenlijk een positief geluid laten horen. Vooral voor al die bewoners in asielzoekerscentra die hier niet om gevraagd hebben.
0: Ja, als je samen eet, maak je ook geen ruzie meer samen, hè, over het algemeen?
3: Nee, het is verbindend, samen eten, zeker. Ja.
0: Wie schuiven er allemaal aan? Kun je gewoon langskomen of zijn dit speciale uitnodigingen geweest? Hoe is zoiets gegaan?
3: Nou, we doen eigenlijk elk jaar een benefietdiner. Dus we hebben als eerste veel bedrijven gevraagd om meters tafel te kopen. En later ook mensen, particulieren die konden inschrijven via de website. En uiteindelijk hebben we ontzettend veel plekken ook gedoneerd gekregen. Dus er was ook een gratis wachtlijst. En we hebben bijvoorbeeld een aantal bussen ook uit verschillende AZC's die komen. En het wordt een heel divers gezelschap. Van allemaal mensen, van organisaties, maar ook Amsterdammers. Maar mensen uit het hele land. Dus dat is hartstikke leuk.
0: En is er nog een soort van programma dat je op tafel legt? Want niet iedereen kan elkaar verstaan als je aan zo'n lange tafel zit, volgens mij.
3: We hebben muzikanten van Orkest Repertoire die langs de tafels, als een soort van straatmuzikant langs de tafels gaan spelen. En we hebben, wat ontzettend bijzonder is, zijn allemaal ondernemers uit onze buurt die hebben gezegd, we gaan jullie helpen. Dus er is eten van Sea Palace, van Double Tree Hilton, Sushi Time, die maakt een sushirol van 27 meter.
0: Sorry.
3: Er komen echt hele leuke verschillende gerechten voorbij.
0: Ja, en dat is dus ook wat er op het menu staat. Gewoon alles wat daar in de omgeving eigenlijk te vinden is.
3: Ja, klopt.
0: Ja, charmant. Hoe lang wordt de tafel, alles bij elkaar, als je 1500 mensen eraan wil hebben zitten?
3: Ja, we hebben 907 meter verkocht, maar letterlijk. Maar er passen iets meer mensen op een meter. Dus ik denk na ruim 500 meter wordt de tafel zeker.
0: Ja, dat wordt echt een gigantisch ding, dus alles bij elkaar. Kan die daar gewoon in één stuk staan? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja, we hebben een vergunning van de gemeente. Er zal misschien hier en daar een klein stukje tussen moeten, zodat je ook naar de andere kant kan komen. Maar hij gaat helemaal aan één stuk slingeren door de stad.
0: Ah, bijzonder. Ja. En zijn jullie er ook al klaar voor? Of moet je straks nog allemaal tafels en stoelen neer gaan zetten? Hoe moet ik dat zien?
3: Nou, we hebben een hele groep vrijwilligers en een heel leuk evenementenbureau wat ons erbij gaat helpen. En er gaat vandaag ontzettend veel nog opgebouwd worden en eten afgemaakt worden. Maar,
0: en dus ook nog live muziek en allemaal van dat soort fratsen.
3: Ja,
0: daar gebeurt een hele hoop omheen, kan ik me zomaar voorstellen.
3: Ja.
0: Maar met wat voor gevoel hoop je nou dat mensen iedereen weer van tafel gaan aan het eind van de dag?
3: Nou, ik hoop gewoon dat mensen zien dat we echt veel een verwelkomender land zijn dan dat nu overkomt in alle media. Ik vind het zelf heel heftig hoe het er nu voor staat. Ik zie ook dat het extreemrechts gedachtegoed steeds verder groeit. En dat het voor veel mensen die in AZC's verblijven helemaal niet fijn is. En ik hoop juist dat we kunnen laten zien dat die beweging van positiviteit veel groter is.
0: Ja, merkte je ook toen je dit initiatief hebt uitgerold de afgelopen tijd, dat er ook negatieve reacties kwamen, bijvoorbeeld bij bedrijven die erom vroegen? Oh,
3: zeker.
0: Vertel, kun je daar een voorbeeld van noemen?
3: Nou ja, mensen die het is vooral online, hè. Mensen vinden het heel makkelijk om online iets te zeggen. Dus dat je gewoon daar reacties op krijgt. Maar ja, als ik kijk naar alle reacties van de afgelopen tijd, is het toch overwegend positief. En mensen die zeggen, ja, hier hebben we juist behoefte aan om te laten zien dat we er echt anders in staan. En ik denk dat nu vooral gehoord moet worden.
0: Ja, verstandig en mooi dat het initiatief er is. Dank dat we even mochten bellen. Fleur Bakker, initiatiefnemer van De Langste Tafel. En ja, mocht je nou daar in de buurt zijn, is er dan nog kans om een vorkje mee te prikken? Of moet je dat echt
3: uitzetten? Nee, we zijn echt meer dan vol. Ja. Maar je kan natuurlijk wel komen kijken hoe tof dat eruit ziet.
0: Kan me voorstellen. Zeker. Goed, ja. Veel plezier vanavond. Zij is de initiatiefnemer van De Langste Tafel.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybrid techniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
3: Hey Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou,

0: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
2: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 19:30, in Den Helder is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Honderden bewoners van appartementen in Haarlem en Amstelveen zijn ten einde raad door aanhoudende problemen met hun warmtelevering. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Het gaat om woningen die zijn aangesloten op een zogenoemde warmte-koude opslag. Dat is een gasloos bodemenergiesysteem dat in Nederland sterk in opkomst is. Een bewoner uit Amstelveen vertelt ons dat zijn pasgeboren dochter niet op haar kamer kon slapen vanwege de kou. En in Haarlem zaten bewoners in de winter zelfs bijna 3 dagen zonder verwarming door een falend systeem.
6: In de zomer kan het oplopen tot 35 graden. En in de winter zit ze gewoon te bibberen op de bank met een dekentje eroverheen.
5: Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk en zegt niet eerder op de hoogte te zijn geweest van de problemen. Ondertussen groeit de frustratie onder bewoners. Sommigen zeggen zelfs te willen verhuizen vanwege de voortdurende overlast. Straks in de ontbijttafel vertelt onze onderzoeksjournalist Thomas Brood meer over de situatie. De politie onderzoekt de dood van een 53-jarige man uit de gemeente Koggeland. De man werd dinsdagavond aangetroffen in een sloot in Avenhoorn. Van de man ontbreken onder meer zijn portemonnee, telefoon en sleutelbos. De politie is op zoek naar de spullen. Er roept mensen die mogelijk iets hebben gezien op om zich te melden. Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Ondanks een waarschuwing en een negatief zwemadvies nemen buurtbewoners bij de Westereinderplassen in Kudelstaart nog altijd een duik in vervuild water. Zwemmen daar kan ziekmakend zijn doordat het water vervuild is met ganzenpoep. In het water is de poepbacterie E. coli aangetroffen. Die bacterie kan leiden tot maag- en darmklachten. Daarom geldt sinds begin mei een negatief zwemadvies voor deze plek. Toch lijken veel bezoekers weinig van het advies aan te trekken. Er wordt nog volop gezwommen en gespeeld in het water. Studenten van Campus Uilenstede in Amstelveen liepen gisteren in de bloedhitte af en aan met emmers en flessen water, omdat ze de hele dag zonder stromend water zaten. Het is al de zoveelste keer dat er problemen zijn, maar op een hete dag als gisteren viel dat extra zwaar. Voor de studenten werd daarom een tijdelijk tappunt ingericht en werden flessen water uitgedeeld. De warmste 26 mei ooit gemeten was het flink afzien, vertelt een bewoner.
7: Het is voor mij zeker met trappen bij wel weer 5 minuutjes lopen voor een flesje water is niet nice.
5: Dit keer werd de storing niet veroorzaakt door een defect, maar door een verouderd watersysteem. Dat systeem wordt momenteel vervangen, maar de werkzaamheden waren nog niet afgerond. Voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs breken de laatste loodjes aan. Vandaag is namelijk de laatste dag van de eindexamens. Daarna volgt een spannende periode, want pas op donderdag 11 juni horen de leerlingen of ze geslaagd zijn. Wie nog een herkansing moet maken, krijgt daar in de week erna de kans voor.
4: Dat is wel een spannende periode, jongens. Het is toch zo verschrikkelijk allemaal.
5: Ja, beentjes weten, toch?
4: Ja, het was een afschuwelijke tijd, kan ik wel melden. Wie had er allemaal herexamen? Ik.
5: Ik.
8: Oh, echt?
4: Jij ook?
5: Ja.
4: Oh, daar vind ik je helemaal geen type voor.
5: Ja, nee, ik heb mijn eindexamenjaar ook opnieuw moeten doen.
4: Nee!
5: Ja, het hele jaar.
4: Heb je je herexamen niet gehaald?
5: Nee, ik kwam door het vak Latijn.
4: Echt waar?
5: Ja.
4: Marcus et Cornelia, ambulant in Hortus.
5: Hou op, hou op. Ik heb er nog steeds nachtmerries van.
4: Oh. Potverdorie, maar jij hebt het gymnasium gedaan.
5: Ja.
4: Ja, heb je het uiteindelijk wel gehaald?
5: Ja, ik heb het gehaald.
4: Wat goed zeg.
5: Ja.
4: En hoe vaak gebruik je Latijn nog?
5: Nooit.
4: Nee.
5: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
4: Gaan we naar Jan Visser. Jan, goedemorgen voor het weer natuurlijk.
9: Ja, Pieter, goedemorgen.
4: Jij gebruikt natuurlijk wel vaak Latijn, hè? Als het om al die weertermen en de cumulus stratosferen gaat.
9: Ja, altocumulus, stratocumulus, ja. Altocumulus floccus, cumulonimbus.
4: Nou, hier, kijk. Nou, jij weer, Lisa. Ja. Goed, Jan, laten we het over het weer hebben. Want er zijn wel wat verschillende wolkennamen die we op kunnen dissen deze ochtend, volgens mij.
9: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja.
4: Misschien
9: absoluut.
4: Eerst nog hebben over de ongelofelijke hitte gisteren.
9: Ja, inderdaad. Nou ja, gisteren was een zeer warme dag met tropische temperaturen. Ook in onze provincie, Schiphol bijvoorbeeld, Purmerend, boven de 30 graden. En de beeld een datumrecord. Dat op zich natuurlijk iets zegt over die warmte op die dag. Maar we hebben dat in het verleden, in 1998 bijvoorbeeld, hadden we op 12 mei ook boven de 30 graden. Dus echt uniek is dat natuurlijk niet, hè. 30ers in de maand mei. Het komt niet vaak voor, maar het is wel het beeld van de, nou ja, waar we het gisteren ook al over hadden. Heel West-Europa zit in een enorme hittebel. Met gisteren in Kew Gardens 35,1 graad.
4: Ongelooflijk, ja.
9: Dat is echt voor de tweede opeenvolgende dag een Brits record voor de maand mei.
4: Ik zou willen zeggen die arme rozenstruiken, maar die kunnen hoop hebben. Hè?
9: Die kunnen wel hoop hebben, ja. Ja. Maar goed, vandaag is het allemaal wel wat minder. Op dit moment hebben we te maken met bewolking inderdaad. En die bewolking hangt samen met een zwakke front. Er zit ook enige activiteit in de bewolking. Dat zou gisteravond in Engeland al gebeuren. Waar plaatselijk flinke buien tot ontwikkeling zijn gekomen met onweer. Nou, zo is het bij ons niet. Maar er zijn wel een paar buien actief boven de provincie Zuid-Holland. Er wordt er ook onweer gemeld en Voorschoten had 4 mm. Nou, dat verdwijnt de komende uren. En bij ons is het wat bewolkt en die bewolking, die wolkenvelden, die zullen in de loop van de ochtend geleidelijk ook plaatsmaken voor zon. En dan vanmiddag flink wat zonneschijn. Maar duidelijk minder warm. Het wordt op Texel 16 graden, 16 tot 17. En in de Haarlemmermeer, Amsterdam en het Gooi 22 graden. Dus dat scheelt wel even.
4: Nou, dat mag je zeggen, ja.
9: En de wind die neemt ook toe. Die staat nu inmiddels een matige noordoostenwind. En die wordt aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, de komende nacht koelt het flink af. Hoewel bij ons 9 tot 10 graden op veel plaatsen. Het noordoosten van het land 5 graden. En dan morgen overdag veel zon en weer wat hogere temperaturen. Het wordt dan op veel plaatsen zo'n 23 tot 25 graden.
4: Oh, kijk eens eventjes. Dan hebben we dat zomerse gevoel gewoon snel weer terug.
9: Ja, zeker. Ja.
4: Goed, en zometeen gaan we wat verder vooruit kijken met z'n tweetjes, goed?
9: Ja, gaan we doen. Tot zo.
4: Zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Bij Dingen met Dario na Michael Jackson.
8: Goedemorgen.

0: maakte meer dan alleen maar I'm Yours. Jason Mraz met Make It Mine.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen. Dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is helemaal precies bijna 7:45 en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat iets voor jou op cryptische wijze omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is een lichtshow in de Noorderkerk. Die kaarten kunnen van jou zijn als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft. Ik zou zeggen, handen aan het telefoontoestel. Want deze is echt te doen. Als deze niet in één keer geraden wordt, dan ben ik eigenlijk, lekker naar huis.
4: Deze man of vrouw is de baas van jouw plaats.
0: Deze man of vrouw is de baas van jouw plaats. Nou, god, wie zou dat nou zijn? Even bellen met 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk.
4: Deze man of vrouw is de baas van jouw plaats.
0: Ja, wie is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hoi, goedemorgen. Het is de burgemeester.
0: Ik wil eerst je naam. Ho, rustig aan.
5: De mama van Mila, die gisteren ook...
0: De mama van Mila.
5: Die wil heel graag de kaartjes.
0: Ach, jeetje. En waar is Mila nu zelf dan?
5: Die durft vandaag niet.
0: Oh, die durft vandaag niet. Mila, kom op. Kom dan gewoon even lekker aan de telefoon, joh. Ik ben niet eng, hoor.
5: Maar Mila, misschien is het het wel.
0: Ja, die wil die teleurstelling niet nog een keer verwerken. Dat snap ik wel.
5: Ze hoort je wel.
0: Ook ze hoort me wel, oké. Mila, dan zou ik tegen je moeder willen zeggen... ik denk dat jullie binnenkort wat leuks gaan doen, want...
4: Burgemeester.
0: Is het goede antwoord! Ja! Mila, je hebt de kaartjes. Je mag met mama samen naar een heel mooie lichtshow van Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Ik ga jullie veel plezier wensen, maar volgens mij gaat dat goed komen, toch of niet?
5: Zeker weten.
0: Mooi zo.
5: Dankjewel.
0: Maak er een mooie dag van vandaag en veel plezier voor Mila ook, hè?
5: Dankjewel.

0: You're My Best Friend.
1: En H.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Zeg ik ook tegen Sjoerd natuurlijk. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, wederzijds hoor.
0: We hadden het vanochtend vroeg even over tomatensap. Dat ik dat drink. En ik word hier aan tafel beticht van dat een generatieding is. Maar ik kreeg gelukkig van jou een appje dat jij altijd wortelsap kreeg vroeger.
4: Ik kreeg iedere dag, standaard, van mijn moeder, wortelsap.
0: Echt?
4: En want die zei van, dat is goed voor je ogen. Nou ja, ik ben nu een bril verder met plus 3. Dus het heeft weinig geholpen.
0: Ja, misschien had je anders plus 6 of min 2 gehad of zo.
4: Goor, jongen.
0: Ja,
4: goor.
0: Dat is wel vies, hè. Ik kreeg sinaasappelsap altijd van mijn moeder vroeger.
4: Ja, dat is een stuk lekkerder natuurlijk.
0: Vers geperst.
4: Maar tomatensap is inderdaad volgens mij wel een generatiedingetje. Want mijn oma dronk het vroeger altijd. Altijd tomaten. Maar als je in de winkel bent, dan is dat gewoon nog een hele normale verpakking, hoor. Ja. Tomatensap. Die kan je gewoon nog overal kopen, inderdaad. Ja. Maar het is inderdaad wel een, volgens mij... Nou. Ja, denk jij niet?
0: Nee, ja, you're my best friend. Trek even in. Maar dat maakt het niet uit.
4: Daar gaan we het trouwens niet over hebben.
0: Nee, daar gaan we niet over hebben. Jij mag weer naar buiten,
4: gek. Ja, ik mag weer naar buiten. Wat is wel leuk, want ik zat eens even te denken, waar lig ik nou onder? En ik lig onder een wollen dekbed. Lamswol eerste schering. Vraag me niet waarom en wat dat allemaal doet, maar ik heb dat ooit gekocht. Omdat erop stond, Pieter, lekker koel in de zomer en warm in de winter. Nou, kan je één ding verklappen vannacht? Het was absoluut niet koel onder mijn wollen dek.
0: En toen dacht
4: ik bij mezelf, die arme schapen. Hè?
0: Ja.
4: Die arme schapen gisteren, die lagen echt op apengapen, denk ik. En toen dacht ik van, nou, misschien is het een mooi moment eens even kijken hoe het met Marijke Dirksson en de schapen gaat. En, nou, wat is het geval, Pieter? Ze gaan vandaag geschoren worden.
0: Dat meen je toch niet?
4: Ja.
0: Mag je helpen?
4: Nou, ik heb al, als ik met een scheermesje langs me uit ga, dan heb ik al een klein, dan haak ik mezelf al open. Ik ben hartstikke bang dat ik, als ik met zo'n tondeuze eroverheen ga, over zo'n schaap, dat ik een hele rits erin maak.
0: Ah, gadverdarrie. Oké.
4: Nee,
0: laten we lekker iemand anders over, maar je gaat wel eventjes loeren om te kijken hoe het allemaal moet. Goed?
4: Zo is dat.
0: Tot straks.
4: Hoi.
2: De ontbijttafel.

0: Ruth en Meghan Trainor met Marvin Gaye. Annie.
1: Pietie.
0: Ik ben gisteren iets gaan kopen, of althans getracht iets te kopen. Ik heb ben nog nooit in zo'n hel terechtgekomen.
1: Wat heb je gekocht?
0: Het was een elektronisch apparaat.
1: Oké. Okay.
0: En ik ben niet degene die het meest gaat gebruiken in huis.
1: Wat betekent dat?
0: Ja, dat ik niet degene ben die het meest gaat gebruiken in huis. Dat betekent ook dat ik zo meteen ga vertellen wat het is. Ja. Nou, Julian Lennon.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
10: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
11: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
14: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
15: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Te koud of juist te warm? Honderden bewoners in Haarlem en Amstelveen kampen met grote problemen met hun warmtelevering. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk. Straks vertelt onze onderzoeksjournalist Thomas Brood waar bewoners precies tegenaan lopen. Wees voorzichtig met open vuur in natuurgebieden. In heel Noord-Holland geldt een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende droogte. En is je huis bloedheet na de warme dagen? Met een paar simpele trucs krijg je het snel weer koeler. Straks, daarover straks meer in het uitgebreide nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uitten hun zorgen over de situatie.
20: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
21: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
19: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
1: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
19: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren, met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
22: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
23: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
24: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
25: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
26: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
25: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
29: De ontbijttafel
30: met Pieter Kok.

0: Amy MacDonald. Met This Is The Life. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuten over 8 op die vroege woensdagochtend. Iets meer bewolking dan de afgelopen dagen en ietsje minder warm. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is 27 mei. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En dus Lisa er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, gisteren is het moment aangebroken. Mijn vrouw kwam naar beneden na een rondje zwetend strijken. En zei, Piet, het is nu echt klaar met de strijkbout.
2: Ah.
0: Hij is kapot.
2: Oh.
0: Er moet een nieuwe komen.
2: Een nieuwe strijkbout?
0: Er moest een nieuwe strijkbout komen.
2: Oh, ik dacht je een kledingstomer zou kopen dan.
0: Nee, dat ga ik niet doen.
2: Dat heb ik, hartstikke fijn.
0: Wat zeg je?
2: Dat heb ik.
0: Een kledingstomer?
2: Een kledingstomer, ja.
0: Is dat hartstikke fijn?
2: Ja, hoef je niet helemaal een strijkbout neer te zetten, gedoe.
0: Ja, maar ja. Het is er ook voor eventjes, een kledingstomer kun je niet voor je beddengoed gebruiken, toch? Ant, strijk jij je beddengoed niet?
2: Wat? Wie strijkt er nou zijn beddengoed?
0: Mijn vrouw.
2: Waarom?
0: Omdat het dan lekker mooi strak is. Waar lig jij altijd onder die gekreukelde zooi? Waarom altijd als ik een normaal onderwerp begin, doe jij iets heel geks?
2: Maar waarom zou je de moeite nemen om je bed te strijken?
0: Kun je heel even stil zijn? Ik moest een strijkbout kopen. Daar wil ik even naar terug. Ik ging een strijkbout.
2: Ik weet niet of ik terug kan.
0: Ik ook niet.

0: Ik jawel, ken niemand wel. Die dat doet.
1: Oké, okay. Gelukkig is daar de app die mij nu gaat vertellen dat er allemaal mensen zijn die wel gewoon hun beddengoed ook strijken.
0: Ik strijk mijn beddengoed nooit. Nooit gedaan. Anti-kreukspray. Ja. Iemand met ook een kledingstomer? Nooit gedaan.
1: Zelfs Ronald, die een hekel heeft aan mij, dat is niet waar, maar wel altijd grapjes maakt. Die appt en die zegt, nou, ik ben nooit met Piet eens, maar nu wel. Zie je wel?
0: Dat is de enige Piet.
1: Om terug te komen op die klote strijkbout. Ik ging dus een strijkbout kopen. Dat is niet te doen, daar kom je niet doorheen. En uiteindelijk heb ik maar gewoon een of andere asbest getest en nog wat klote ding gekocht.
0: Oh, ja. Asbest getest. Oh ja,
1: ja.
0: Er stond asbest.
1: Nee, uiteindelijk asbest strijkbout gekocht. Ik kijk maar waar het schip stond.
0: Mooi ding.
1: Maar goed, hier, zie je, Herbert strijkt dat ook allemaal gewoon.
0: Maarten zegt generatie ding, tomatensap en strijken.
1: Ach jongens, ik heb wat een dag dit vandaag. Echt, ik ga naar huis. Vraag me niet uit. Zometeen serieuze zaken met Thomas Brood over de warmtelevering.

0: Elvis Presley met Return to Sender.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: In verschillende appartementencomplexen in Haarlem en Amstelveen kampen bewoners al jarenlang met ernstige problemen rondom de warmtelevering. Dan heb je het dus over warm water, maar dus ook over je verwarming gewoon thuis. Bewoners zitten soms dagenlang zonder die verwarming of warm water of ook koeling. Onze onderzoeksjournalist Thomas Brood die dook in dit verhaal en is aangeschoven aan de ontbijttafel. Thomas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Wat is er allemaal aan de hand daar in Amstelveen en Haarlem?
3: Nou, een lang verhaal kort. Deze gebouwen draaien op een zogenaamd WKO-systeem. Ik heb lang nagedacht van hoe moet ik dat nou uitleggen aan de luisteraars? Wat is dat? Nou, dat is eigenlijk heel simpel gezegd een vervanger van de cv-ketel. De techneuten onder ons die gaan nu heel erg hard huilen, maar dit is wel...
0: Houden we het hierbij, serieus?
3: We gaan het hierbij houden.
0: Maar WKO gewoon... staat voor warmte-koude opslag.
3: Ja, het is een gasloos alternatief.
0: Ja.
3: Dus hele grote appartementencomplexen, met name in steden, worden daarmee verwarmd. Maar in Haarlem en in Amstelveen en ook nog wel op wat meer plekken in Nederland werkt dat systeem niet zo goed. En dan denk je van ja, een keertje geen warm water.
0: Kan gebeuren, toch?
3: Dat kan gebeuren. Nou, ik heb een ouderwetse cv-ketel. Ik heb even goed nagedacht. En die deed het één keer in de 10 jaar. Dan deed hij het niet. Ja, dat valt te overzien. Dan bel je en dan komt er een meneer en die lost het op. Maar deze mensen die hebben echt na tientallen klachten per jaar. Van warm water of het is super warm in die appartementencomplexen. En dat wordt gewoon niet opgelost. Vanaf 2012 in Haarlem.
0: Precies, dit speelt niet even kort of zo. Hè?
3: 14 jaar, ja. In Amstelveen. En in Haarlem vanaf de opleveringen vanaf 2021.

0: 20. Dus dat is nogal wat. En dan denk je van, ja, waarom wordt dat niet opgelost? Ja, het is een hele ingewikkelde installatie met meerdere bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van die installatie. En die gaan allemaal naar elkaar wijzen. En aan het eind van de rit is de consument de dupe. En die betaalt er ook nog eens een fikse prijs voor. Ja. Dus dat is wel vrij ellendig.
1: Een van die consumenten is bewoner Tijmen. Je hebt hem gesproken. Laten we even luisteren. Hij was er vrij emotioneel onder.
2: Nou, ik voel me gewoon zwaar in de steek gelaten. En het gaat me niet om het geld, maar ons woongenot is gewoon weg. Ze helpen je niet. Niemand helpt je. Eigen haard niet, de gemeente niet, niemand niet. Voor €1.255 is het inmiddels. Nou, ik vind het nogal wat. Dan mag ik wel toch lekker wonen.
1: Ja, en dan mag je zeker lekker wonen natuurlijk. Maar wel verdrietig ook. Hij schiet echt vol. Het heeft hem en zijn vrouw echt geraakt volgens mij.
0: Absoluut. En ja. Hij is ook niet de enige, hoor. Want dat was wel het opvallende. Want het zijn dus meerdere keren naar die appartementencomplexen geweest. Gewoon op de Bonnefoy echt aanbellen van, joh, mogen we jullie wat vragen?
1: Ja.
0: Nou, mensen dachten, ja, wie zijn jullie?
1: Dan moet die hele Thomas voor mijn deur.
0: Ja, maar uiteindelijk echt iedereen die we in Amstelveen, in Haarlem, in die appartementencomplexen spraken, die zeggen allemaal van, het is een ellende, die WKO-systeem. We bellen dan naar het servicebedrijf en dan worden we van het kastje naar de muur gestuurd. Dan komt er een servicebedrijf en die zegt, ja, maar wij mogen hier helemaal niet in het ketelhuis, dus dan wordt de storing niet opgelost.
1: En wat je zei al, dit heeft te maken met verschillende bedrijven die dus verschillende onderdelen van zo'n installatie installeren en dus ook moeten onderhouden.
0: Ja.
1: En het is altijd de vraag waar het probleem zit.
0: Precies. En ik heb hier vanaf begin januari ben ik hier mee aan de slag gegaan. En het is echt best wel droge kost. Kijk, zo'n WKO-installatie, dat ligt onder de grond. Dat wordt door een bepaald bedrijf geïnstalleerd en beheerd. En dan lopen de leidingen richting het gebouw. Dan is het vaak dat vanaf het gebouw dat er weer een ander bedrijf verantwoordelijk is. Oh, soms de gebouweigenaar. Ja. En dan lopen die leidingen naar je woning toe. Daar staat een afleverset. En vanaf die afleverset gaat dan die warmte je woning in. En dan heb je soms nog vloerverwarming of een thermostaat. Andere bedrijven die daarover gaan.
1: Ja, dus ik heb het ronkende artikel staat inmiddels online bij ons, nhnieuws.nl, met daar ook een goede video bij. Daar is ook iemand bij en die zegt van, ja, maar de bedrijven die het aanleggen, het gedeelte buiten de woning, zijn ook daarmee de enige leverancier die je kunt bellen. Je kunt ook niet switchen van leverancier, zoals we gewend zijn bij onze normale gasaansluiting, om het zo maar te noemen. Dat je zegt van, nou, ik wil wel een andere leverancier met een betere helpdesk of nou, noem het allemaal maar, lagere prijs, hogere prijs. Dat kunnen zij ook helemaal niet.
0: Nee, dat is dus ook gewoon een monopoliepositie van die bedrijven. Je hebt gewoon een contract voor 30 jaar. En als je ontevreden bent over een bepaalde service, dan gaan jij en ik en dan bellen we een keer. En dan uiteindelijk zeggen we, nou, we zijn hier niet tevreden mee en we gaan naar dat andere bedrijf. Maar dat kan dus niet als je aangesloten zit op zo'n WKO-systeem. Nou, opvallend wel is dat we natuurlijk de betrokken bedrijven, in dit geval BAM Energy Systems en woningcorporatie Eigen Haard, hiermee hebben geconfronteerd. En wat ik het meest pijnlijke vond, is dat zij zich totaal niet herkennen in de problemen. Met name BAM Energy Systems, die zegt echt zonder
1: gaat hartstikke goed hier.
0: Zonder blikken of blozen, ja, we hadden wat opstartproblemen. Het is natuurlijk een nieuwe techniek, maar die zijn allemaal verholpen. Bij onze gedeelte, bij onze installaties zit geen probleem. Dus die herkennen zich totaal niet. Eigen Haard, die is wel wat schappelijker. Die zegt, nou, we hebben wel wat problemen gehad en we zijn ermee bezig. Maar ik denk dan bij mezelf, die mensen die wij ook spreken, die het maakt hun niet uit of Eigen Haard of BAM Energy Systems of de woning.
1: En waarom zou je dat als klant nou moeten doen? Ja, waarom zou je dat als klant moeten doen, kun je afvragen. Tegelijkertijd, klagen mensen dan niet genoeg misschien? Zou het kunnen zijn dat ze daardoor bij al die bedrijven denken van, nou ja, volgens mij gaat het wel lekker, want we horen niks.
0: Ja, nou ja, we hebben ook de ACM benaderd. Dat is de toezichthouder. Dat is uit ook een orgaan wat je zou kunnen helpen. Maar die zeggen ook, wij zijn niet op de hoogte van deze problematiek. De mensen die wij spreken, die hebben gezegd van, bijvoorbeeld Tijmen, die zegt van, ja, ik heb zo'n dik papier, nou, echt stapels dik papier met al die keren dat ik gebeld heb. Maar we worden niet geholpen, we worden niet gehoord. Dus zij geven het ook op. En ze bellen niet eens meer. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Want dan denken inderdaad die bedrijven van, joh, we hebben helemaal geen, het gaat lekker.
1: Het loopt gewoon, ja.
0: Maar dat komt eigenlijk een beetje omdat die mensen echt gewoon wanhopig zijn. En zelfs zo erg, Tijmer die we net hoorden, die heeft na 14 jaar de strijd gestaakt. En die zegt, ik ga verhuizen. En hij is niet de enige. We hebben ook in Haarlem een vrouw gesproken die zegt van, ik heb jarenlang geklaagd, een logboek bijgehouden. Joh, hoe kan het nou zijn dat ik om de zoveel maanden gedoe heb met mijn warmtevoorziening? Ja. Ik ga terug naar een tochtig huis. Ja. Dat draait op gas.
1: Ja. Je haalde Tijmer nog even aan, die gaat verhuizen. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Want iemand anders gaat die woning weer huren, waarschijnlijk voor heel veel meer geld dan wat hij ervoor betaalde. En die heeft zakjes ook geen betrouwbare warmwatervoorziening.
0: Nee, en dat is ook wel heel schrijnend. Want het wordt verkocht als van, joh, WKO, dat is een gasloos alternatief.
1: En lekker goed voor het milieu. En ja, noem het allemaal maar.
0: Laat duidelijk zijn dat een groot deel van deze systemen gewoon prima werkt. Maar als je dus op een WKO-systeem bent aangesloten wat niet werkt, nou, dan ben je als bewoner consument echt wel in de aap gelogeerd.
1: Hoe nu verder is de grote vraag tot slot?
0: Nou, ik mag hopen dat deze reportage die online te zien is een beetje voor reuring gaat zorgen. Ik zag zojuist ook al dat het ANP het heeft overgenomen. Dus ik hoop echt dat die bedrijven die gewoon onderdeel uitmaken van zo'n WKO-installatie in de spiegel gaan kijken en nu echt denken van deze mensen die klagen al 14 jaar in Amstelveen, al 5 jaar in Haarlem, dit moeten we gaan oplossen. Dit kan toch niet dat je al jarenlang gedoe hebt met je warmtevoorziening?
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Dankjewel Thomas Brood, onderzoeksjournalist bij NH over die problemen met de warmtekoude opslag in de appartementen in Haarlem en Amstelveen. En dat hele artikel is dus nu te vinden via nhnieuws.nl.

0: unstoppable. Sonja met Dark Before the Dawn.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 8:58. Zometeen is het tijd voor het nieuws en ook het uitgebreide weerbericht met Jan Visser. Eens even kijken of die warme zomer van de afgelopen dagen snel weer terugkomt. Je hoort het zometeen hier bij de ontbijttafel na Frankie Valli met Green.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Ik ben Cindy en kom uit Haarlem.
10: Ik ben Herman en ik kom uit Lutjebroek.
11: Ik ben Samuel en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 8:30. In Horen is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Honderden bewoners van appartementen in Haarlem en Amstelveen zijn ten einde raad door aanhoudende problemen met hun warmtelevering. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Het gaat om woningen die zijn aangesloten op een zogenoemde warmte-koude opslag. Dat is een gasloos bodemenergiesysteem dat in Nederland sterk in opkomst is. Een bewoner uit Amstelveen vertelt dat zijn pasgeboren dochter niet op haar kamer kon slapen vanwege de kou. En in Haarlem zaten bewoners in de winter zelfs bijna 3 dagen zonder verwarming door een falend systeem.
15: In de zomer kan het oplopen tot 35 graden. En in de winter zit ze gewoon te bibberen op de bank met een dekentje eroverheen.
14: Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk en zegt niet eerder op de hoogte te zijn geweest van de problemen. Ondertussen groeit de frustratie onder bewoners. Sommigen zeggen zelfs te willen verhuizen vanwege de voortdurende overlast. In heel Noord-Holland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Door de aanhoudende droogte kan vuur zich snel verspreiden, vooral bij harde wind. Daarom is in alle veiligheidsregio's fase 2 van kracht. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Natuurbeheerders en hulpdiensten zijn dan extra alert. Ook Defensie is voorlopig gestopt met oefeningen met explosieven en open vuur in natuurgebieden. Bouwbedrijf Heijmans gaat de gevangenis in Heerhugowaard grootschalig verbouwen. De werkzaamheden starten in januari volgend jaar en duren ongeveer 4,5 jaar. Met de klus is ruim €83 miljoen gemoeid. De gevangenis wordt gerenoveerd en gemoderniseerd. Tijdens de verbouwing blijft de gevangenis gewoon open. Niet voor de gevangenen zelf natuurlijk. Terwijl discussies over de opvang van asielzoekers de samenleving soms juist lijken te verdelen, schuiven inwoners vanavond in Amsterdam juist dichter naar elkaar toe. Aan de Oosterdokskade komen ruim 1500 mensen samen voor de langste tafel. De tafel is maar liefst 700 meter lang. Het idee achter het evenement is simpel. Samen eten, elkaar ontmoeten en de verbinding met elkaar opzoeken, zegt de initiatiefnemer.
16: Ik hoop gewoon dat mensen zien dat we echt veel een verwelkomender land zijn dan dat nu overkomt in alle media. Ik vind het zelf heel heftig hoe het er nu voor staat. Ik zie ook dat het extreemrechts gedachtegoed steeds verder groeit en dat het voor veel mensen die in AZC's verblijven helemaal niet fijn is. En ik hoop juist dat we kunnen laten zien dat die beweging van positiviteit vergroter is.
14: Ja, aan tafel zitten onder andere inwoners uit Loosdrecht en asielzoekers uit verschillende AZC's. Is je huis bloedheet na de warme dagen? Met een paar simpele trucs krijg je het snel weer koeler. Je kan natuurlijk de ramen tegen elkaar openzetten of een ventilator gebruiken. Maar wist je dat een koude dweilbeurt op je vloer ook verrassend goed kan helpen? Vloeren houden namelijk lang warmte vast. Ook vochtige lakens in een deuropening kunnen helpen om de temperatuur in huis te verlagen. Op onze site nanieuws.nl vind je nog meer handige tips om je huis koel te krijgen.
13: Vochtige lakens in een deuropening hangen?
14: Ja, en daarna strijken, hè Piet?
13: Ja, dat is.
14: Oh, ruikt wel lekker, hè?
13: Had hij ook nooit over moeten
14: beginnen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Pieter.
13: Jan, ik zit hier even naar buiten te kijken. Het is nog een beetje bewolkt in het Gooi, volgens mij, hè?
17: Ja, dat klopt. Op veel plaatsen in de provincie hangt nog bewolking. Langzamerhand zal de bewolking wel dunner worden en oplossen. En ja, daar komt dus de zon er weer aan te pas. We zien dat in een groot deel van het land trouwens al, het noorden-oosten, is de zon er goed door. En er waren wat buien in Zuid-Holland. Voorschoten 4 mm, echt best wel een pittige bui. Er zou ook nog foto's langskomen, het Zevenhuizen. Daar kon je echt de bellen in de plassen zien. Dus dat was echt wel even flink raakbaar. Ja. Maar die bui, ook met onweer trouwens, is inmiddels opgelost. En bij ons dus vanochtend bewolking, verder wel droog. En later op de ochtend komt er op steeds meer plaatsen zonneschijn. En vanmiddag is het op veel plaatsen tamelijk zonnig. En over afkoeling gesproken, zet de ramen vandaag gewoon open als mogelijk is. Want het is buiten aanmerkelijk minder warm.
13: Ja.
17: Temperaturen graad of 16 tot 17 in het, op Texel. En in het zuiden van Noord-Holland wordt het zo'n 22 graden. Dus dat scheelt. En de wind die is matig en af en toe vrij krachtig aan de kusten op het IJsselmeer uit het noordoosten. Natuurlijke koeling dus, Pieter.
13: Hartstikke lekker eigenlijk, ja. Hè? Dat is de beste koeling die er is, wat mij betreft.
17: Ja, ja. Aan de andere kant, je zag het in het weekend. Hè, met, in veel goed geïsoleerde huizen was het, ondanks het oplopen van de temperatuur in het weekend, helemaal nog niet echt warm.
13: Nee.
17: He, want, die
13: heel fijn voor al die mensen in heel goed geïsoleerde huizen, Jan, zou ik willen zeggen.
17: Ja, maar die warmte die hoopt zich pas na verloop van tijd op. En dat was gisteren dus het geval. Ook niet echt, we moeten dat ook niet echt zwaar overdrijven natuurlijk. En en de dag daarna, dan is de koelte weer terug, zoals vandaag.
13: Ja, inderdaad. Maar om dat dan je huis weer in te krijgen, dan ben je ook wel weer eventjes bezig.
17: Als
13: het zo
17: bezig.
13: Goed geïsoleerd is. Ja.
17: Maar het is niet zo in de zomer, dat je echt wekenlang met die hitte in huis zit.
13: Nee, daar heb je gelijk in.
17: Gewoon mee.
13: Nee, is ook zo.
17: En de komende nacht dan koelt het behoorlijk af, naar een graad of 9 tot 10 op veel plaatsen. Verder morgen, dankzij nieuwe hoge druk boven de Noordzee, droog en zonnig, met temperaturen die toch weer wat hoger zullen uitkomen. Het kan in het zuiden van de provincie morgen alweer zo'n 24 tot 25 graden worden.
13: Oh,
17: en verder een zwakke tot matige wind uit het oosten. Dan vrijdag, dat wordt dan opnieuw een zomerse dag. Temperaturen boven 25 graden. In het binnenland gaan we toch wel weer hier en daar richting de 30.
13: Oh jee.
17: En in het weekeinde wordt de warmte geleidelijk aan wat getemperd. De kans op een enkele regen- of onweersbui is aanwezig. Blijft nog wel in de middag zo'n 24, 25 graden. En met meer vocht wordt het wat drukkender allemaal. Dat wel. En dan na het weekend zien we onder invloed van lage drukgebieden een overgang naar wisselvallig weer. Met ook lagere temperaturen. Vooral vanaf 3 juni.
13: Okay.
17: Dan moet je niet denken dat we terugploffen naar 16, 17 graden. Maar zo rond de 19 tot 20 graden.
13: Oké, is eigenlijk ook nog steeds best een beetje warmer, toch? Of niet? Of is dat helemaal normaal voor de tijd van het jaar?
17: Dat is normaal, ja. Dat is normaal, ja.
13: Okay. Maar wel wisselvalliger. Dus een beetje groeizaam weer, durf ik het wel te noemen tegen die tijd dan. Want
17: ja, zeker. En dat wordt wel weer tijd. Want zoveel regen heeft mij niet gebracht, hoor.
13: Nee, daar heb je gelijk in. Goed. Ja. Betekent dat ik voor die tijd nog even het gras moet maaien, Jan? Ik onthoud dat eventjes, want anders dan is het zeiknat. En dan heeft het allemaal geen zin meer, toch? Ja. Dat moeten we niet hebben. Goed, ik dank je, Jan. En we spreken elkaar later.
17: Ja hoor.

0: Elton John en Dua Lipa met Cold Heart.
1: MH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Nou, scheer je weg, Sjoerd.
4: Ja, ik ben er weer, hoor, jongens. Bij Marijke Dirk Soldenburgweg. Hallo, goedemorgen allemaal. Allemaal, jullie krijgen straks een heerlijke, heerlijke, heerlijke massage. Oh nee, je krijgt geen massage erbij. Maar je wordt wel lekker geschoren. Beetje netjes gemaakt door de barbier straks. Nou, ze kijken je echt letterlijk schaap achteraan. Maar je hoort het al op de achtergrond, Pieter. Er wordt op dit moment druk geschoren van de schapen. Kijk, daar gaat-ie. Hoppa. En dat gaat snel, hoor, hé. Dat gaat echt sneller dan dat ik, als ik in de kapperstoel zit, dan gaat het niet zo snel. Maar dit is echt hop, hop, lange halen. En ja, wordt op zijn billen gezet. En we hebben alvast dit is echt het eerste schaap. Marijke, goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen.
4: Dit is de eerste.
5: Dit is de eerste,
4: wie is dit schaap?
5: Dit is de 85302.
4: De 85302. Is die altijd als eerste?
5: Die is altijd als eerste. Ja. Nee, natuurlijk niet, Sjoerd. Nee, natuurlijk niet.
4: Ja, dat kan toch zeggen. Nee, dat die zegt van, nou, die weet wat er komen gaat.
5: Altijd voor.
4: Ik denk, nou, als ik nu als eerste ga, ben ik er vanaf.
5: Nee, hoor. We scheren nu zeg maar de kudde die straks weer met de vrachtwagen terug kan. Ja. Dus dat is eigenlijk de volgorde.
4: Ik begon een uurtje geleden, dus zei ik van, ja, ik lig onder een lamswol. Eerste schering dekbek. Geen idee waarom ik het gekocht had, maar het klonk heel stoer.
5: Ja, zeker.
4: En het heel fijn dekbek trouwens. Maar dan staat er dus warm in de winter en koel in de zomer. Dan denk ik, hoe zit dat dan bij de schapen? Hebben die dat hetzelfde dan?
5: Kijk, je ziet die schapen wel dat ze best wel warm hebben nu.
4: Ja, vandaag op de helft, ja.
5: Maar ja, gaat daar zo aan.
4: Het lijkt wel een kou geknipte kip.
5: Ja, het is niet normaal.
4: Helemaal geen haartje meer over.
5: Nee, alles eraf. Nee, maar het is lastig, hè. Want die schapen die kunnen maar één ding doen. Een jas uit of een jas aan. En wij kunnen nog zeggen, nou, s'avonds even de jas aan.
4: Ja.
5: Dus het was gisteren overdag best heel warm. Maar ik zat gisteravond al. Nou, ik vond nog een beetje koud.
4: Ja.
5: Dus we scheren nu en dan hoop je gewoon dat het...
4: Maar is dit het al? Is dit één schaap? Nou ja, dit is ongelooflijk. Ik denk, dat doe jij zelf.
5: Dat doe ik ook zelf.
4: Ja?
5: Ja, hij doet het alleen voor de radio.
4: Ja,
5: hij wou niet op de radio.
4: Nee, maar jij haalt ze echt uit België en Frankrijk, deze mannen. Maar die kunnen dat als geen ander. Kijk, daar gaat hij alweer. Die kunnen dit met een snelheid.
5: Je moet goede scheerders hebben. Ik doe even het hek dicht, Sjoerd.
4: Ja, anders loopt het... Nou ja, het voordeel is, dit schaap, dat vind je nog wel terug. Want dat is de enige zonder vachtje. Dus dat is... Ik ga toch even aan die meneer. Hoe lang doe je gemiddeld over één schaap, zeg maar?
6: Anderhalve minuut ongeveer.
4: Ja, en u bent echt de schapenscheerder der schapenscheerders, begreep ik.
6: Nee.
4: U komt helemaal uit België hier naartoe.
6: Ja, ik kom uit België, ja.
4: Ja, ja. Dat vind ik toch... Dat je denkt van, nou, het zijn er best wel veel, hè?
6: Ja, absoluut. Maar wij zijn gespecialiseerd in het scheren van grote koppels. Dus wij gaan naar bedrijven die grote groepen schapen hebben. En daar doen wij ons werk.
4: Doet u ook alleen schapen?
6: Wij doen alleen schapen.
4: Ja, ik vraag het voor een vriend.
6: Nee, we doen alleen schapen. Ja,
4: alleen schapen. En, dan ben je dus echt de hele dag... Want je hangt zelf ook in de touwen, letterlijk, hè?
6: Klopt.
4: Zodat anders gaat je rug eraan, denk ik.
6: Ja, klopt. Alle kleine beetjes helpen. Het is een zwaar beroep. We hangen de hele dag voorover gebogen. We doen 200-300 schapen per dag per man. Dus het is hard werken.
4: Ja, 200. Hoeveel schapen heb je ook alweer?
5: 1500.
4: Sorry! Ik vergeet het altijd.
5: Ja, eigenlijk na het scheren weet ik altijd precies hoeveel we er hebben.
4: Ja, dat is wel waar inderdaad.
5: Dan tellen we het allemaal weer hebben. Nee, 1600 moeten we nu geschoren hebben.
4: Ja. En wat ga je nou met die wol doen eigenlijk?
5: Nou, dat is heel leuk. We gaan zeg maar, we hebben vuile wol. Hè. Daar zitten heel veel strootjes en hootjes in van de schapen die lang binnen hebben gestaan.
4: Ja.
5: Dat gaat bij ons allemaal terug in de stalpot en uiteindelijk mee op het land. En we hebben dit jaar de wolpers. Die staat daar.
4: Oh.
5: En die staat daar.
4: Ja. Oh, ja. Oh, daar. Ja, nu zie ik hem.
5: En dan persen we eigenlijk de goede wol tot pakken.
4: Ja.
5: En die pakken die gaan we dan... we willen eigenlijk kijken wat voor producten we kunnen maken. Dus het zal iets worden van een mulgedoek, weet je, bijvoorbeeld. Dus dat gaan we nog
4: want
5: even...
4: Want wol is helemaal niks. Daar heb je niks meer aan.
5: Nou, wol is fantastisch.
4: Ja.
5: Wol is echt fantastisch. Alleen, ja, het is, weet je, de hele wollijn is verdwenen.
4: Ja.
5: En ook, dus wat wij... En wij willen gewoon een laagdrempelig product waar iedereen wat aan heeft.
4: Ja.
5: Dus daar gaan we dit jaar naar zoeken.
4: Ja, je kan het zelfs voor je tuin gebruiken.
5: Ja, dat doe ik zelf. Maar ik gebruik gewoon de ruwe wol.
4: Dus wat doet het dan in die tuin?
5: Het onderdrukt mijn onkruid. Het houdt mijn vocht vast. Dus ik heb bijvoorbeeld 1200 bomen en struiken geplant. Goed in de wol gelegd. En die zijn allemaal aangeslagen.
4: Lijkt het net alsof gesneeuwd hebben bij jou.
5: Ja, dat was heel veel mensen stopten ook. Die zeiden, wat heb je gedaan?
4: Nou, zullen we nog geen schapen er doorheen laten? Want het is wel leuk, Pieter, om te vertellen. Want een schaap wordt eigenlijk in een soort sluis gebracht met een hekje. Dat hekje gaat open. En dan zit er aan de andere kant zit er een hekje. En dan, dan kan die eigenlijk verder geen kant meer op. Mag ik het hekje open doen? Daar heb ik altijd... Nou, daar komt hij. Nou, dan gaat het hekje open. Dan kan je... Loop maar door. Ga maar. Dan word je lekker geschoren. Ja. Komt de volgende, jongens. Mannen, Opletten. En dan komt de volgende. Ja, deze gaat iets minder rap, want die denkt natuurlijk, ja, wat gebeurt hier allemaal? En wil zelfs terug. Ja, gaat ook blaren, want die denkt, ja, dit wil ik niet.
5: Nee, precies.
4: Nee, maar ja, goed. Het is wel, was mijn kind vroeger ook, toen die 1 en 2 was. Ik ga naar de kapper. Nou, huilen.
5: Oh,
4: maar nu is het inmiddels, zijn we zover, durven ze gewoon.
5: Ja, precies. Ja.
4: Want is dit voor de, zo, is dit voor bepaalde schapen al de zoveelste keer?
5: Dit is, dit is natuurlijk voor de schapen van 1 jaar oud de eerste keer.
4: Ja, snap ik. Ja.
5: En schapen die ouder zijn, nou, die zijn al vaker geworden.
4: Moet het ieder jaar?
5: Ja, natuurlijk, short.
4: Ja, dat weet ik toch niet?
5: Hoe vaak ben je nou geweest?
4: Kapper is duur geworden.
5: Ja. Ja, dan, die Dirkson die slaat ook wel een rondje over.
4: Ja, Marijke die zegt op een gegeven moment, nou, ik heb 1500 schapen, 10 euro per schaap. Ik sla wel een jaartje over. Dat kan toch?
5: Nee, dat kan niet.
4: Wordt het dan anders, wordt het een hele grote, ja?
5: Ja, ja.
4: Blijft het groeien?
5: Nou ja, en plus dat wat je zegt, kijk, straks wordt het echt lekker warm. Dus dan zitten ze gewoon kort in de wol. En dan zeg jij, ja, laat ze maar lopen schapen. Dat kan toch niet?
4: Ja, ik weet het niet. Ik
5: kan gewoon niet.
4: Nee, nou ja, goed. Oké, maar het loopt niet door. Nou, loop maar door. Ik druk je even naar voren. Kom op. Hop, hop. Ja, heel goed. Ja, daar gaat hij. Nou, inderdaad. En dan, dan gaat de schapenscheerder gaan natuurlijk gewoon weer. Krijgt hij dan ook nog een beetje de klonje aan het eind?
5: Jazeker. Ja. Dat doe ik dan.
4: Ja, dat, ja.
5: Ja. Ja. Dat doe ik. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik doe altijd eventjes dan... dat doe ik dus niet.
4: Nee, dat snap ik. Is het voor een schaap fijn? Is dit fijn?
5: Nou, nee, weet je wat het is? Kijk, het mot gebeuren, dus dat is één ding. En vroeger hebben we die schapen natuurlijk echt bewust gehouden voor de wol. Dus ja, daarom hebben ze wol. Want we hebben het er zelf opgefokt 8000 jaar geleden.
4: Ja.
5: En dus het is gewoon super jammer dat die wol niet meer zo gebruikt wordt zoals vroeger.
4: Nee.
5: Maar die schapen die vinden... Wij kiezen er echt voor om de handeling gewoon snel en goed te doen. Dus we hebben goede scheerders.
4: Ja.
5: En we staan goed opgesteld. Nou, dan is het eventjes 1,5 minuut.
4: Ja.
5: Daarna ben je er vanaf.
4: Ja.
5: En eigenlijk zien wij wel dat die schapen daarna ook lekker een beetje... Ja, wij zeggen altijd uitbreken, weet je wel. Dan worden ze weer dikker en zo. En dus ja.
4: Ja.
5: Het is gewoon goed voor die dieren.
4: Dat is het.
5: Maar je moet er wel even doorheen. Ja. Maar het is net zoals met jouw kinderen met de kapper. Zei je ook, jongens,
4: ja,
5: we gaan
4: je
5: er
4: moet
5: gewoon
4: even,
5: heen.
4: Ja,
5: we gaan niet dat haar laten
4: doen. Ja, nee, ik heb. Maar het is inderdaad, hij wordt op zijn kont gezet. En dan wordt er het scheerapparaat erover.
5: Ja, daarna mag je met de glijbaan.
4: En dan de glijbaan naar beneden. Pieter, ik tel er nog, want hoeveel dan we dan moeten. Ik tel er nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
0: hij wordt al moe.
4: 9, 10,
0: Short.
4: 11.
0: Short. Ja, even een kopje erbij nog.
4: Ja,
0: ik kreeg een appje binnen van Anja. Die zegt, wat gebeurt er eigenlijk als een schaap niet geschoren wordt? Verliest hij dan zijn vacht op een natuurlijke wijze?
4: Ja, dat vroeg ik natuurlijk net. Want wat gebeurt er als je het schaap niet scheert?
5: Ja, dan, er zijn ooit wel bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland en Australië schapen gevonden met 35 kilo wol.
0: Oh.
5: Ja, die schapen lopen natuurlijk zeg maar gigantisch in de wildernis. En dan, die moet je bij elkaar halen. En op een gegeven moment...
4: Dat is wel lekker. Ben je dus ineens 35 kilo kwijt?
5: Ja.
4: Ik ga ook naar de kapper. Nee, oké. Maar goed, dat heeft geen nut meer. Jongens! We gaan weer door met schapen scheren.
0: Succes, zet hem op daar. Doei, short.

0: De 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is een uittip.
4: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
12: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
13: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
14: Ik ben Annie uit Volendam.
15: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
16: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
17: Thuis in heel
18: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Dagenlang zonder warm water of zonder verwarming in de kou. Honderden bewoners van appartementen in Haarlem en Amstelveen zijn ten einde raad door aanhoudende problemen met hun warmtelevering. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Wees voorzichtig met open vuur in natuurgebieden. In heel Noord-Holland geldt een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende droogte. En in Amsterdam schuiven vanavond ruim 1500 mensen aan bij de langste tafel. Het 700 meter lange diner brengt inwoners en asielzoekers samen om elkaar te ontmoeten en de verbinding op te zoeken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
21: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000... dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
20: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
1: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
20: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: Twee files, eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum sta je een kwartier vast. Komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je vast tussen Heerhugowaard en industriegebied Boekelemeer. Ook bijna een kwartier vertraging.
3: Dit is een uittip.
0: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa.
25: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: Paul Young met The Love of the Common People. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht hoor. Want dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuten over 9 op die vroege woensdagochtend. Een beetje frisser dan de afgelopen dagen, maar dat kan ook geen kwaad hè. Het is 27 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Lisa er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, het is best een beetje beladen ochtend geworden wat mij betreft.
2: Ja, want, voor jou wel, ja.
0: Nou ja, jullie hebben mij in een bepaalde generatiehoek geduwd. Dat heb ik maar nergens voor nodig.

0: Maar nee, moeten we er even bellen anders? Ik weet niet of ze dit leuk vindt, maar... Poeh, ik weet echt niet of ze dit leuk vindt. Heb je haar nummer toevallig nog, Anne?
1: Ja, toch?
0: Gaan we er maar bellen en kijken of ze... Is ze mij al boos geappt? Nee, ik denk niet dat ze aan het luisteren is. Dat is ook wel eens relaxed. Gaan we kijken of we te pakken krijgen. Ze neemt trouwens nooit op, überhaupt. Dus waarschijnlijk ook nu niet. Maar we gaan het merken.
2: Hallo?
0: Hey, Essie.
2: Hey,
0: hey, je bent in de uitzending, hou het netjes.
2: Oh, ja, hallo.
0: Es, we hebben een ding. Ik wilde een verhaal vertellen over dat het zo lastig was om een goede strijkbout te kopen. Toen zei Annie, je moet eigenlijk een kledingstomer kopen. En toen zei ik, maar hoe doe je dan je bedden goed? En vanaf daar ging het helemaal mis.
2: Ja.
0: Want wat blijkt, niemand in Noord-Holland strijkt zijn bedden goed, alleen jij.
2: Oh.
0: Iedereen, ja, ik heb al jaren geroepen dat ik het ook vreemd vond. Maar ik ben er wel aan gewend zo langzamerhand.
2: Ja.
0: Maar waarom doe je het?
2: Dat vragen vriendinnen mij ook altijd. Van, strijk jij je bedden goed?
0: Ja.
2: Maar ik ben gewoon iemand... Ik vind het lekker om in strakke lakens te liggen.
0: Ja.
2: Strak gestreken lakens. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja,
0: maar dat is niet het enige wat jij strijkt. Want jij strijkt echt alles. Jij strijkt ook de theedoeken en de handdoeken en de onderbroeken.
2: Nee, de onderbroeken strijk ik niet.
0: Hoezo
2: niet?
0: Strijk je mijn onderbroeken niet? Wat krijg je nu?
2: Nee, ik strijk alles, maar de onderbroeken strijk ik niet.
0: Maar wel mijn hemden bijvoorbeeld strijk je ook, toch?
2: Ja. Ik ben gewoon een hele goede huisvrouw.
0: Is dat het? Oké.
2: Okay. Nee, dat is het.
0: We krijgen nu een appje van Wil, die zegt ik strijk ook alles. Nu begint iedereen een beetje te ontdooien. Want in de app, Essie, je had het niet makkelijk, zal ik eerlijk zeggen. Want... Iedereen zei, je bent goed strijken, die is niet wijs.
2: Nee, ik weet het, ik hoor het ook altijd. Maar goed, ik hou gewoon van...
0: Van een strak beddengoedje.
3: Ik vind het wel ziek.
2: En van strakke kleding.
0: Ja.
2: Moet gewoon goed zitten.
0: Ja.
2: En zo ben ik.
0: Nou, hartstikke goed, schat. Ik kijk nog heel eventjes in de app. Want wat dat betreft heb ik op zich goed nieuws. Ik zie dat... dan moet ik even goed kijken. Tussen 3:30 en 5:00 komt je nieuwe strijkbout binnen. Dus kun je weer helemaal los vandaag.
2: Nou,
0: veel plezier ermee, hè?
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.

0: Eentje kreetje samen met Martin Garrix. Dit was Repeated.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, maar sommige mensen dromen van een all-inclusive vakantie. Leeft Steve Duin voor avontuur, een beetje chaos en ook het onbekende. De Amsterdammer bezocht al 106 van de 195 landen op de wereld. En vanavond vertrekt hij voor zijn volgende avontuur. Ik heb hem aan de lijn. Steve, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar gaat de reis naartoe eigenlijk?
3: Waar niet? Ik start in China.
0: Ja.
3: En vanuit China ga ik een volledig rondom de wereld maken. Dus dat zal langs een stuk of 50 nieuwe landen zijn.
0: Oké. Is het ook het idee dan om alle 195 landen op de wereld aan te doen een keertje?
3: Dat is wel het.
0: Oeh, de verbinding is een klein beetje slecht. Waar ben je op dit moment eigenlijk? Oeh, verbinding is een beetje karig.
3: Oh, nu hoor ik je weer.
0: Ah ja, daar ben je weer. Ja, nee, dat kan gebeuren. Waar ben je nu? Ben je al heel ver weg of zo?
3: Nee, ik ben nu nog in Nederland, maar ik ben alles aan het afronden.
0: Ja. Hoe lang ga je weg dan?
3: Meer dan een jaar.
0: Oké. En hoe bereid je je voor op deze reis? Is het gewoon een kwestie van heel hard werken en sparen? Of ben je ook echt een, zeg maar, als een eigen reisbureau je vlucht aan het plannen en dergelijke al?
3: Ja, leuk dat je het vraagt. Nee, in principe is het nu inderdaad echt voornamelijk sparen. Slimme keuzes maken ook voornamelijk. Ik reis natuurlijk al jaren de wereld over. En door al die jaren kan ik het ook best wel slim indelen op budget. Kan ik het allemaal wel regelen. Dat kost ook wel minder dan iedereen ook wel denkt. Ik moet het niet meer bijna. Maar ik ben achter de schermen. Ik weet het echt wel even.
0: De verbinding wordt weer een klein beetje minder. Als je op dezelfde plek kunt blijven staan. Steve, ben je er nog? Ja, jij bent er wel, maar je hoort mij volgens mij niet. Steve die denkt, ik lul maar gewoon door, want hij praat niet tegen mij. Steve? Ja, precies. Hallo? Vindt lastig. Vindt tot nu toe moeizaam gaan qua verbinding. Steve? Nou, we bellen nog een keertje terug. Ik denk dat dat het beste is ook, inderdaad. Gaan we er eens even achter komen hoe die dat doet. Want hij had het over zijn budget. Want het lijkt me toch best een beetje een prijzige hobby om zo'n rondje te doen. Met een beetje mazzel kan hij daar wat meer over vertellen. Steve, ben je er weer?
3: Ja, ik ben er weer. Excuus. Ja.
0: Nee, maakt niet uit. Kan gebeuren. Je bent nog in Nederland, maar het klinkt alsof je al halverwege China bent. Maar vertel eens, je had het even over budget. Lijkt me best wel lastig om dit voor elkaar te boksen. Maar ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen, reizen is eigenlijk goedkoper dan thuisblijven.
3: Dat is echt letterlijk zo, ja.
0: Ja, hoezo is dat dan? Kun je dat uitleggen?
3: Ik woon nu zelf in Amsterdam. Daar betaal ik huur. Dagelijkse uitgeven levert Nederland natuurlijk ook vrij duur. En kijk, als je nou bijvoorbeeld in Azië reist en je leeft als een backpacker, je eet streetfood, je slaat bij een hostel, nou, dan ben je nog geen eens 1000 euro per maand kwijt.
0: Oh ja, dat is wel
3: goedkoper. Al neem je genoeg met het minste.
0: Ja.
3: Dus het is oprecht, is het goedkoper om te gaan reizen. Maar goed, daar heb je natuurlijk wel geld voor nodig.
0: Ja.
3: En daar heb je dan een spaarpotje voor nodig. En dat heb ik heel lange tijd op die manier gedaan. Maar nu ben ik echt druk bezig om het echt duurzaam te maken voor de lange termijn. Eigenlijk altijd op pad te kunnen zijn. En echt van mijn passie mijn werk te maken.
0: En hoe doe je dat dan? Is dat dan, ga je via YouTube proberen geld binnen te halen met vlogs die je gemaakt? Of ga je voor reisbureaus dingen schrijven? Wat ben je aan het doen?
3: Ja, dus ik ga starten met YouTube. Ik zit op TikTok.
0: Okay.
3: Dus daar ben ik al heel actief en dat gaat op zich wel lekker. Dus ik krijg al wat samenwerkingen. Dus op die manier kan je natuurlijk wat geld verdienen.
0: Ja.
3: Maar ik heb nu ook een website, zo goed als live. Dus er zitten wel wat kinderziektes in. En daar geef ik alle tips en tricks van, hoe hou je een simkaart in Pakistan? De mooiste reisroute in Zeeland. Waar moet je overnachten in Costa Rica?
0: Want jij bent daar allemaal geweest ook natuurlijk, hè?
3: Ja,
0: ongelooflijk. Waar komt die passie vandaan voor reizen? Hoe kom je daar nou bij?
3: Ik moet zeggen dat ik vroeger niet echt met mijn ouders naar hele exotische landen ging. Dat was dan echt een Egypte of een Turkije, echt zo'n all-inclusive vakantie.
0: Ja.
3: En toen ooit op een dag, toen was er een broer van een maat van me. En die was er in Australië geweest en in Azië. En die kwam toen terug met zulke mooie foto's en verhalen. En toen dacht ik van, dit moet ik ook doen.
0: Ja.
3: En dan praat je wel echt al over 9 jaar geleden. En toen ging ik voor een bepaalde tijd naar Australië en toen naar Azië. En sindsdien ben ik eigenlijk een beetje verpest.
0: Helemaal verslaafd aan het reizen, ja.
3: Ja.
0: Maar dat de landen die je nu opnoemt, dat is allemaal nog wel enigszins te overzien qua veiligheid bijvoorbeeld. Maar je bezoekt ook wel plekken die wat minder safe zijn volgens mij, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, het afgelopen jaar ben ik in Afghanistan, Syrië, Irak geweest.
0: Ja, lijkt me toch best een beetje spannend, of niet?
3: Ja, ja zeker. Nou goed, ja, mijn grens is misschien al een beetje vervaagd. En uiteindelijk ging het een beetje van... Ik ging van een hele veilige vakantie van een Thailand... ging bijvoorbeeld naar een India, wat al uitdagender is... en dan naar een Pakistan. En uiteindelijk bouw je dat een beetje op.
0: Ja.
3: En dan merk je ook wat er voor nodig is om in zo'n land te reizen.
0: En maar waar komt die drive dan vandaan? Is het omdat je in elk land geweest wil zijn? Of is dat ook omdat je...
3: Nee, helemaal niets. Nee, ik vind het gewoon dusdanig interessant. En ook omdat er gewoon zo vertekend beeld er zo over is. Bijvoorbeeld in Pakistan, dat staat volgens mij nog echt bekend als bijna een terroriststaat hier. Terwijl het superveilig nu is. De mensen zijn zo vriendelijk. Dat heb je sowieso in dat soort gebieden.
0: Ja.
3: Ik weet niet waar de link eraan ligt. Maar juist de landen waar de oorlog is, daar zijn de mensen het meest hartelijk. Je komt daar, je krijgt thee. Ik word bij mensen thuis uitgenodigd om te slapen. Ik zit op de kapperstoel. Ik wil betalen. Dat mag gewoon niet.
0: Nee, ze laten je echt niet betalen. Ach jeetje.
3: Nee, daar doe ik er dus echt voor. Hè.
0: Ja, het gaat eigenlijk om de ontmoetingen met de mensen die je tegenkomt.
3: Ja, het gaat heel soms ook wel om de mooiste berg of de mooiste zee. Maar het gaat me nog meer om de mensen die ik ontmoet. En die ontmoet ik toevallig juist in de landen waar er heel veel ellende is.
0: Ja. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd. Als je die 106 landen, die heb je al afgevinkt natuurlijk. Zijn er ook landen bij waarvan je zegt... Van, daar zou ik ook heel graag weer eens terug willen... maar dat zit er voorlopig niet in misschien? Of heb je nog een tip waarvan je zegt, probeer dit eens?
3: Ja, Nieuw-Zeeland staat bij mij gestipt op nummer 1... qua hoe mooi en veelzijdig het land is. Dus daar wil ik mee graag terug. Maar goed, dat is natuurlijk wel weer een uithoek.
0: Ja.
3: En voor mij is het nu echt gewoon de voorkeur om nieuwe landen te bezoeken. Want dan is het des te leuker als ik daar eenmaal weer terug ben.
0: Ja.
3: Maar ook in Canada en IJsland. IJsland is zo dichtbij. Het is zo mooi. Ook een van mijn favoriete landen.
0: Ja. Hou je ook wel contact met de mensen die je ontmoet onderweg?
3: Zeker, ja. Ja, dat is geen makkelijkere tijd als 2026, denk ik. Met alle socials en ik voeg iedereen eigenlijk wel toe. En dan FaceTime ik weer ineens met een Pakistan of een Afghaan. Of...
0: Oh, dat is wel echt leuk, zeg.
3: Ja, mooi. Ja. Ja, zij vinden dat ook leuk. Zeker in dat soort landen waar gewoon geen toeristen komen.
0: Nee. Oh, geweldig.
3: Dan word ik soms gebeld en dan spreek ze alleen Arabisch en ik spreek geen Arabisch. Ja. En dan is het gewoon een beetje gebarentaal.
0: Ach, mooi. Ja, en ben je nou ook, want dat zie je dan wel eens in films en zo, dat mensen een wereldkaart hebben hangen waarbij ze alle landen inkleuren waar ze geweest zijn. Ben je ook zo'n romanticus of doe je dat dan weer net niet?
3: Ja, die heb ik wel gehad. Alleen die is toen na een verhuizing is dat een propje geworden.
0: Ach jee.
3: En toen dacht ik van, ik moet nu zoveel landen, moet ik uitkrassen.
0: Nee, laat
3: ik
0: daar maar
3: niet aan beginnen. ja, nee, dat niet. Ik heb ook niet per se echt bepaalde souvenirs dat ik spaar. Het zijn voornamelijk gewoon echt de herinneringen. En zoveel mogelijk foto's maken en daar fotoboeken van maken. Mooie verhalen schrijven op mijn polenstaps en daarop terugblikken.
0: Ja. Leuk zeg. En dan vandaag is het weer zover. Je mag de hoort waarop. Ben je dan wel nog een klein beetje gespannen? Of je paspoort wel goed is en dat soort dingen? Of
3: gewoon
0: zin om te gaan waarschijnlijk?
3: Ja, dat zeker. Maar ook wel een dubbel gevoel. Want het blijft ook wel afscheid nemen van iedereen. En ik heb hier ook gewoon een superleuk bestaan. Een zeer grote sociale cirkel. En je gaat je vrienden en familie wel missen.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Maar verder qua voorbereiding, dat is voor mij gewoon echt een... Dat klinkt heel raar, maar gewoon helemaal niet spannend. Ik weet wat ik moet pakken. Het is natuurlijk iets mega groots wat ik vanavond ga doen. Dus dat ik echt een volledige cirkel om de aarde ga proberen te liften. Goed, wat neem je mee? Ik kijk nu naar mijn tassen. Ik heb 3 tassen mee. Ik denk wel dat het echt een kilo of 45 is.
0: Ja, zo.
3: En hier en daar zoeken vrienden mij wel op. Dus mocht ik wat vergeten zijn...
0: Kan er altijd iemand nog iets meenemen voor
3: je? Kunnen ze wat meenemen. Ik heb mijn creditcards mee. Ik heb mijn paspoort mee, dus dat komt vast goed.
0: Nou, dat klinkt goed. Ik ga je heel veel plezier wensen. Steve Duin, zijn volgende avontuur is aanstaande. Goede vlucht vanavond. En ik ben benieuwd of het allemaal weer op zijn pootjes terecht komt. En horen we dat natuurlijk ook weer graag. Veel plezier.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Vandaag is de laatste dag van de Musical Tiendaagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
4: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9:30, in Weesp is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Dagenlang zonder warm water of zonder verwarming in de kou. Honderden bewoners van appartementen in Haarlem en Amstelveen zijn ten einde raad door aanhoudende problemen met hun warmtelevering. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Het gaat om woningen die zijn aangesloten op een zogenoemd warmte-koude opslag. Dat is een gasloos energiesysteem dat in Nederland sterk een opkomst is, maar ook voor veel problemen zorgt. NH-journalist Thomas Brood dook in de problemen en vertelt erover.
7: Het is een hele ingewikkelde installatie met meerdere bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van die installatie. En die gaan allemaal naar elkaar wijzen. En aan het eind van de rit is de consument de dupe. En die betaalt er ook nog eens een fikse prijs voor. Ja. Dus dat is wel vrij ellendig.
6: Zo zegt een bewoner uit Amstelveen tegen ons dat zijn pasgeboren dochter niet op haar kamer kon slapen vanwege de kou. En in Haarlem zaten bewoners in de winter zelfs bijna 3 dagen zonder verwarming.
8: In de zomer kan het oplopen tot 35 graden. En in de winter zit ze gewoon te bibberen op de bank met een dekentje eroverheen.
6: Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk en zegt niet eerder op de hoogte te zijn geweest van de problemen. In de Tweede Kamer is fel gedebatteerd over de asielrellen in Loosdrecht, waar signalen zijn van betrokkenheid van extreemrechtse groepen. Meerdere partijen namen Forum voor Democratie-leider Lodewijk de Vos tijdens het debat stevig onder vuur. Ook premier Rob Jetten vroeg haar om afstand te nemen van het geweld bij de asielzoekerscentra en van extreem rechts gedachtegoed. Maar dat deed ze niet.
9: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
6: De Vos zegt het geweld te verwerpen, maar stelt dat het een gevolg is van het asielbeleid. Premier Jetten benadrukte in het debat dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 24-jarige vrachtmedewerker aangehouden die mogelijk gegevens uit bedrijfssystemen heeft gedeeld met criminelen. Die informatie kon vervolgens worden gebruikt om drugs via de luchthaven te smokkelen. De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij vond de politie een vuurwapen, meer dan 10.000 euro contant geld en illegaal vuurwerk. In heel Noord-Holland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Door de aanhoudende droogte kan vuur zich snel verspreiden, vooral bij harde wind. Daarom is in alle veiligheidsregio's fase 2 van kracht. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Natuurbeheerders en hulpdiensten zijn dan extra alert. Ook Defensie is voorlopig gestopt met oefeningen met explosieven en open vuur in natuurgebieden. Terwijl discussies over de opvang van asielzoekers de samenleving juist lijken te verdelen, schuiven mensen vanavond in Amsterdam juist dichter naar elkaar toe. Aan de Oosterdokskade komen ruim 1500 mensen samen voor de langste tafel. Het 700 meter lange diner brengt inwoners en asielzoekers samen om elkaar te ontmoeten en de verbinding op te zoeken. En dat is volgens de initiatiefnemer heel belangrijk in deze tijd.
10: Ik hoop gewoon dat mensen zien dat we echt veel een verwelkomender land zijn dan dat nu overkomt in alle media. Ik vind het zelf heel heftig hoe het er nu voor staat. Ik zie ook dat het extreemrechts gedachtegoed steeds verder groeit. En dat het voor veel mensen die in AZC's verblijven helemaal niet fijn is. En ik hoop juist dat we kunnen laten zien dat die beweging van positiviteit veel groter is.
6: Aan tafel zitten vanavond onder andere inwoners uit Loosdrecht en asielzoekers uit verschillende AZC's.
5: Als je gewoon lekker met elkaar aan tafel gaat zitten eten, dan ga je ook geen ruzie meer maken. Jongens, luister naar elkaars verhaal en kom een beetje dichter tot elkaar. Hè?
6: Ja, precies. Omdat
5: iemand slechter van geworden.
6: Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
5: Dankjewel Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
11: De nog aanwezige bewolking lost vanochtend grotendeels op en het blijft nagenoeg overal droog. Vanmiddag en vanavond zijn er weer flinke perioden met zon. Maar het is minder warm. Op Texel wordt het maximaal van 16 tot 17 graden. Elders in de provincie zijn de maximumtemperaturen tot tussen 20 en 22 graden mogelijk. De wind waait meest matig uit het noordoosten. Aan de kusten op het IJsselmeer en op het Markermeer is de wind af en toe vrij krachtig. Morgen, donderdag, is het droog, er is flink wat zon en de temperatuur komt weer wat hoger uit. In zuidelijk Noord-Holland kan het plaatselijk zo'n 25 graden worden.
5: Jan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland dan?
6: Nou, één file en best een lange op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Daar sta je vast tussen Herengewaard en industriegebied Boekelemeer. 20 minuten, komt door een kapotte auto.

0: vrolijke jonge gasten van Van Dikhout met Stil in mij. Ann, echt, ik stuur eruit, hoor.
1: Is goed.
0: Ik stuur er echt uit. Als het op deze manier moet, dat hoeft voor mij allemaal niet meer.
1: Prima.
0: Dit is toch verschrikkelijk. En het komt door Lisa. Ja. Lisa, noem je mij nou... Wacht even. Ik baal echt dat Frank er niet is. Noem je mij nou een man van middelbare leeftijd?
1: Ja.
0: Dat is
1: hoe
0: toch...
1: oud ben jij?
0: Heb jij wat is middelbare leeftijd überhaupt?
1: Ja, dat heb ik dus net gegoogeld. Ja. 40 tot 65 jaar. Is dat middelbare leeftijd? Toch,
0: dat vind ik een vrij groot gat.
1: Ja, ook groot.
0: Dat vind ik een vrij groot gat.
1: Maar jij bent toch wel 40?
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ik ga even wat anders doen. Ik ga prachtige mooie kaasschaaf weggeven. Deze man van middelbare leeftijd gaat je een kaasschaaf cadeau doen. God, wat een dag, hé jongens.
1: Steek mij laatste keer op de radio.
0: Ja, mocht je Lisa de komende tijd niet meer horen op de radio... dan weet je dat het haar eigen schuld was. Ze heeft mij beledigd. Nee, nee. Rustig aan. Blijkbaar heb je volgens AI zoekresultaten gelijk. Maar ik voel me toch anders.
1: Wist ik ook niet.
0: Laten we in hemelsnaam naar de kaasschaaf doorgaan. Wil je een kaasschaaf winnen? Dat is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-51-52. Met het woord kaasschaaf erin. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon opneemt... en drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, mijn man van middelbare leeftijd noemen bijvoorbeeld... dan win je helemaal niks.
1: Nee, hoor, staat dat niet op de kaart?
0: Staat niet op de kaart. Of als je opneemt en goede naam zegt, zo kan me niet de bedoeling. Er wordt gewoon alleen maar een kaasschaaf uitgedeeld. Dus je een beetje vlot drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt als je opneemt. 088 850 51 52. Zo simpel is dit hele spelletje. Zo, gaat het weer met je aan?
1: Ja, het gaat super.
0: Ja. Je komt hier niet meer uit.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Ik denk het ook niet. 088 850 51 52. Gewoon dat woord kaasschaaf even appen en wie.

0: Heerlijk, jongens. Earth, Wind and Fire met September.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Maakt in ieder geval een hoop goed, zal ik maar zeggen. Het is tijd om een kaasgaaf weg te geven. Vanaf nu is het No More Mr. Nice Guy. Ik ga nu streng controleren of er op de juiste manier opgenomen wordt. En anders deel ik hem gewoon niet uit.
3: Nee.
0: Ga er maar voor. Let's try this.
4: Kaas.
0: Ja! Hey! Met wie spreek ik?
4: Met Dick Jansen spreek je.
0: Hey Dick, ik dacht bij de kaas schaaf een klein beetje een licht zacht geetje te horen, of niet, Dick?
4: Ja, ik ben 70 jaar geleden geboren in Tilburg.
0: Zo, daar hoor je helemaal niks van, Dick.
4: Nee!
0: En wanneer ben je in Noord-Holland komen wonen?
4: In Amsterdam 700, dus 51
0: jaar geleden. Ongelooflijk. Ja. Dan hebben we al die tijd die zachte G weer te vasthouden. Zo knap eigenlijk ergens, hè?
4: Ja, maar dat komt een beetje als... Jij hebt ook een iets lichter G, denk ik.
0: Sorry?
4: Jij hebt ook een iets zachter G.
0: Heb ik een iets zachter G? Ligt het aan mij?
4: Ja, nee, precies. Als ik met Brabanders praat, dan...
0: Dan ben je vanzelf zo gezellig een beetje mee te doen.
4: Dan ben ik weer terug.
0: Dick, vertel eens eventjes, waar komt bij jou de kaasgaaf te liggen?
4: In de kaasdoos in de koelkast.
0: Hey, ben je toch een koelkastlegger, ja? Echt waar,
4: ja,
0: Dick?
4: Ja, helemaal.
0: Misschien is dat iets Brabants dan, hè? Dat zou kunnen natuurlijk. Was dat vroeger bij jou thuis ook al? Toen je nog in Tilburg woonde?
4: Ja, ook volgens mij.
0: Nou, hier, dat bedoel ik. Dat zal het wel zijn dan. Goed, hij komt jouw kant op. Kunt je er heel veel plezier mee.
4: Heel fijn, dankjewel.
0: En maak je een fijne dag van Dick vandaag. Ja, gaat wel lukken, toch?
4: Gaan we doen.
0: Ja,
4: yo.
0: Precies. Houdoe, hè, Dick?
4: Houdoe.

0: Passenger met Wrong Direction. En daarover gesproken. te makkelijk. Ben je wel eens recht in je gezicht een man van middelbare leeftijd genoemd?
1: Ja, voortdurend. Mijn eigen kinderen.
0: Net nog.
1: Oude man, vanochtend nog.
0: Oude echt, man. Oude man?
1: Nou.
0: Maar jij bent wel grijs ook, dus wat dat betreft.
1: Ik ben ook stokoud.
0: Maar ben jij al 50?
1: Nou, ruim.
0: Ja, hoe lang
1: volgende mijlpaal, ik ben 55.
0: Ja, je bent 55.
1: De volgende mijlpaal is 60,
0: ja.
1: Inshallah.
0: Ja, dan vind ik je ook al een man van middelbare leeftijd.
1: Ja, zeker.
0: Maar heb jij dat gevoel als je mij ziet ook dat ik een man van middelbare leeftijd ben?
1: Oogt beduidend jonger.
0: Ja, toch? Ja,
1: okay, ik kan me voorstellen dat dit jou diep in je hart raakt.
0: Nou, absoluut.
1: En helemaal van je eigen collega's. Ja. Vindt dat als verraad.
0: Ja, precies, weet je wel. En als ik Anne een collega noem, wordt ze al boos. Kun je nagaan? Ja. Want zij denkt dat we vrienden zijn. Nou ja, dat kun je vergeten allemaal.
2: Die leren
0: allemaal
2: zo strikt mogelijk
0: te scheiden. Ja, ja, ik ga dit ook helemaal... Ik ga al deze banden weer verbreken, denk ik, inderdaad.
1: En weer helemaal op nul.
0: Ja. Kan dat? Ja. Hoe moet dat?
1: Ja, aflevering nul.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Morgen. Okay, morgen. Nou,
1: wordt uitdagend.
0: Naast mij zit Anne Brachten. Waar ken ik jou? Of kennen de mensen jou ergens
2: van
0: kennen? Ja, dat denk ik ook.
1: De sfeer wordt meteen grimmig. Ja. Goed.
0: En we gaan het hebben over waar jij het over gaat hebben. Bart, vertel.
1: Nou, ik begin heel toepasselijk met I'm in the Mood for Dancing... van de Nolan Sisters en Damiel de David, Tyla en Nile Rodgers... komen ook maar weer een keer langs met Talk to Me. En ik vond het wel weer eens tijd worden voor een bakje met mijn goede vriendin... Gonny Louie, al in de 90.
0: Dat is pas middelbare leeftijd.
1: Ja, exact. En die voelt zich helemaal niet beledigd als je dat zegt. Nee, het was natuurlijk hartstikke heet de afgelopen dagen... en nou hebben wij hitteplannen, hitteprotocollen, airco's, fans, noem maar op. Ja. Hoe ging dat vroeger, toen je niks had... en hoe moest je er ook met die hitte omgaan... Want ook toen werd het wel eens bloedheet natuurlijk.
0: En Robin gaat dat helemaal in gezeten kleuren vertellen zometeen. Ben ik benieuwd naar. Hoor je zometeen bij Bart Slimmen zijn. Goedemorgen.
3: Dit is een uittip.
4: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
8: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
11: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
14: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoek.
15: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
16: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is precies 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Toezichthouder ACM noemt het zorgelijk dat honderden bewoners in Haarlem en Amstelveen te maken hebben met terugkerende problemen met hun warmtelevering. Ze zitten soms dagenlang in de kou en de problemen blijven aanhouden, blijkt uit onderzoek van onze onderzoeksredactie. Op Schiphol is een 24-jarige vrachtmedewerker aangehouden die gegevens uit bedrijfssystemen zou hebben gedeeld met criminelen. Die informatie kon worden gebruikt om drugs via de luchthaven te smokkelen. En het is de allerlaatste dag van de eindexamens. Na vandaag wachten eindexamenleerlingen in alle spanning op de uitslag die ze op 11 juni krijgen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Marnix Ampersen met het NOS Journaal.
2: Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
19: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
25: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: Nieuws uit Noord-Holland krijg je vandaag van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Groot nieuws op onze site, hè? Een onderzoek van onze eigen onderzoeksredactie.
1: Ja, een onderzoeksverhaal over een warmte-koude systeem. Honderden bewoners zitten zonder warmte of kou.
0: Ja, zitten in de kou met deze warme temperatuur.
1: Ja, precies. Nou ja, in de winter zitten ze met veel problemen. Iemand vertelde aan onze onderzoeksredactie dat zijn pasgeboren dochtertje niet op haar kamertje kon slapen omdat het gewoon te koud is.
0: Kan toch niet? Er is een hoop misgegaan daar. Nou, meer daarover straks in het nieuws rond 22:30. En dan hebben we ook Jan Visser, die weet natuurlijk alles over het weer. Is er sprake van een tijdelijke neerwaartse beweging in temperatuur, of toch niet? En ondertussen zet ik maar weer eens een lekker bakje troost voor mijn goede vriendin Gonnie Louis. Want ja, we hebben het over hitteprotocollen en tropenroosters. En Gonnie heeft in dat lange leven van haar natuurlijk behoorlijk wat zomers meegemaakt. Ja, hoe deden ze dat vroeger? Zonder airco en klimaatbeheersingssystemen en dergelijke. Gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12:00, straks John Mayer en New Light. Eerst de Moody Blues en Ride My Seesaw. En net als voor de voedselredders uit Haarlem, die ervoor zorgen dat jaarlijks ruim 60.000 kilo eten niet wordt weggegooid, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met mijn goede vriendin Gonnie Lobby uit Hoofddorp. Gonnie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Een lekker bakkie en dan melk door een zeefje, hè?
2: Ja, nou, ja. Ik vind nou ook een kopje thee erg lekker, hoor.
1: Ja. Zullen we een kopje thee doen dan?
2: Doe maar lekker een kopje thee.
1: Nou, die komt eraan. Olé, olé. Hey Gonnie, het is al een aantal dagen behoorlijk warm, heet zelfs. Gisteren was echt een tropisch warme dag. En nou ja, goed, als je de televisie aanzet, dan gaat het over hitteprotocollen en hitteplannen. En tropenroosters en airconditionings en zo. Ik vroeg me af, toen jij wat jonger was dan je nu bent, hoe gingen jullie daar destijds met om? Toen de middelen om de hitte buiten de deur te houden beperkt waren, zeg maar.
2: Nou, niks. Er was niks. Wij kwamen vanuit de Haarlemmermeerpolder in 1942 naar Amsterdam. En toen waren we zo gelukkig. We kregen een etagewoning met zowaar een douche.
1: Oh, wauw.
2: Nou, dat was wat. En nou ja, één keer per dag, ja, dat had je gedacht. Want die elektrometer, die bleef draaien. Ja. Dus wat was het? Nou ja, zoals altijd, wassen in de keuken. En ja. Klaar is Kees en één keer in de week onder de douche.
1: Ja.
2: En nou, einde verhaal. Wat ik zo vreemd vind. Ja. Niemand had veel sanitair en noem maar op.
1: Nee.
2: Maar niemand rookt naar zweet.
1: Nee, eigenaardig. Maar dan toch even, als je dan echt die felle zon was er vroeger natuurlijk ook al. Ja, tegenwoordig wat vaker dan toen. Maar als het dan echt zo'n hele hete dag was, zette je dan gewoon de ramen tegen elkaar open? Of de gordijnen dicht? Of
2: de gordijnen dicht.
1: Oh ja.
2: Schuiframen naar boven met een zo'n schuifhorretje.
1: Ja.
2: Die je lang en breed kon maken. En nou ja, verder. Mijn moeder, die had dan in huis een gewoon liet ze over haar hemd en haar onderbroek.
1: Ja.
2: Met een hele mooie onderjurk.
1: Ah ja.
2: En dat was het feest. En
1: ja.
2: Nou ja, als er dan gewerkt moest worden, wat is niet veel beter hoor, een schort erover.
1: Ja.
2: En 's morgens hadden we achter op de veranda de zon. Daar werd dan een laken gespannen.
1: Ah ja.
2: Maar wat. De melkboer kwam, 2,5 liter. De melk moest gekookt worden, want die was in zuur.
1: Ja.
2: Die er erg in had. Wat dronken we? Thee.
1: Ja.
2: En in de oorlog ook niet. Surga-thee.
1: Ja.
2: En koffie van gemalen groene erwten.
1: Ja.
2: Je deed het ermee.
1: Ja.
2: Mijn grootmoeder kwam bij ons in huis wonen in 1945, na de bevrijding.
1: Ja.
2: En opa was nog nooit onder de douche geweest. Die schreeuwde alles bij elkaar. Gewoon, dit doe je me niet. Gewoon, nee. Die zat 's morgens en 's middags met haar voeten in een afwasbakje met wat water.
1: Ja.
2: Met haar hielen erin.
1: Ja.
2: Want als je hielen koud waren, dan was je zelf ook.
1: Ja, dan doe je de rest van je lichaam ook. Ja.
2: Het vindingrijke van de mensen. Als het 's middags erg warm was, dat mocht opa even onder de stofzuiger zitten. Want die had zuigen en blazen.
1: Ja.
2: En dan zat opa met de slang van de stofzuiger even onder de armen.
1: Ja, en even
2: bovenin het hemd.
1: Ja.
2: Maar als de motor warm werd, dan werd de warmte ook van. Dus dan ging je maar weer.
1: Ja, precies. Hey, en als je dan. Want je ging ook gewoon naar school toe. Hè? Ik kan me nog wel herinneren dat wij dan wel eens een tropenrooster hadden. En dan begon je een uurtje eerder. En dan kon je ook een uurtje eerder naar huis. Maar, en sprongen jullie ook wel eens gewoon met z'n allen lekker in de plomp zo aan het eind van de dag?
2: Zeker weten. In de Amstel.
1: Ja.
2: Wij woonden in Amsterdam-Oost. En dan gingen we bij de boten, de vlotten van, of waar de roeiapparaten lagen van de studenten. Ik heb het dus kort na de oorlog, hè.
1: Ja.
2: En dan mochten wij op die vlonder, mochten wij lekker in de Amstel zwemmen.
1: Heerlijk.
2: Maar op die vlonder, daar stond ook een houten wc. Dus als het een poosje niet zo druk was geweest in de scheepvaart, gingen wij daar niet zwemmen.
1: Nee.
2: Want je zwom tussen de rollen door. Ja, echt waar hoor. Ja. En dan hadden we een zandstrandje bij de omval.
1: Ja.
2: Dat is tegenover Zorgvliet aan de andere kant. Zie. En dat was een zandstrandje en daar gingen we zwemmen.
1: Ach, wat een tijd, hè. Wat heerlijk. Ja. Ja. Hey, tot slot gewoon iemand. Het is tegenwoordig wat gebruikelijker, hè? Die hete zomers. Dat heeft al allerlei oorzaken en zo. Maar ook vroeger had je natuurlijk wel eens zomers die er echt uitsprongen qua hitte. Kun jij je nou nog een zomer herinneren waarvan je dacht, nou, dat toen was het echt weken aan een stuk bloedheet?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
2: Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel, mijn zuster is in 1945 augustus getrouwd.
1: Ja.
2: En toen zijn we verzopen. Echt. Daar was zo'n onvoorstelbare regen.
1: Ja.
2: Dat we zijn in de kerk in Renkum, bij Arnhem, zijn we drie keer moeten verplaatsen. Zoveel water als er door het dak heen kwam.
1: Ongelooflijk.
2: Dus ik weet wel, een zomerse verzopen zomer.
1: Ja.
2: Maar ja, het was zo. Het was zomerdag.
1: Ja.
2: En het was niet anders. We mopperden niet. Niks.
1: Nee,
2: maar
1: nee.
2: Het was wel. Niemand had een koelkast.
1: Nee.
2: Wat werd er gedronken? Nou ja, gezeuzen.
1: Ja, precies.
2: Van dat priklimonade.
1: Ja.
2: En als het omhoog rifte, dan had je een prikkelneus. En verder koffie en thee. En toen later kwamen er flesjes Perl van Hero. Dat was een soort appelsap. Maar het was niet koud.
1: Nee.
2: Niemand had een koelkast.
1: Nee.
2: En er was wel een vorm van koeling. En dat was een koelkast, een houten kist met een zinkbak bovenop.
1: Ja.
2: En daar gingen dan staven ijs
1: in.
2: Van die werden ook gebruikt in de cafés om de boel koel te houden.
1: Ja.
2: Maar dan vielen er van die stukjes af. Die werden gewoon rondgebracht naar de winkels die dat nodig hadden. Wij mochten dat nooit opeten, want er waren altijd van die schaafselstukjes.
1: Ja,
2: dat
1: precies.
2: Was water uit de Amstel.
1: Oké, okay. Ja, dat kan je beter niet drinken inderdaad.
2: Nee, dat wisten wij niet.
1: Nee.
2: Dus, dus dat was de koeling, zo'n houten kist met een zinkenbak. Daar gingen staven ijs in en die ontdooide langzaam. En nou ja, twee of drie keer in de week kwam die ijsboer met zo'n staaf ijs. En dat was stuvee op de Amstel en het industriegebied bij de Wieboudstraat.
1: Ja.
2: En nou, dat was het.
1: Dat was het, ja. Je deed het er maar mee, hè?
2: Niemand. En toen was het in 1967 of 66. Toen kwam Albert Heijn met de premie van de maand een koelkast.
1: Oh, okay.
2: En die kon je bij elkaar sparen met zegeltjes.
1: Okay.
2: En een boekie met zegels had je 49 gulden gespaard. En kreeg je 52 terug.
1: Ja.
2: En met die boekies kon je dan het premie van de maand koelkastje kopen via Albert Heijn.
1: Okay.
2: En ik weet niet meer welk merk, maar het was Italiaans.
1: Okay. Nou, zullen we het daar dan de volgende keer over hebben, over de komst van de koelkast?
2: Niet meer weg te denken.
1: Nee, kan ik me voorstellen. Gonnie, dank voor je verhaal. Ik hing weer aan je lippen. Erg mooi om dat te horen hoe dat er aan vroeger aan toe.
2: Hou het hoofd koel.
1: Ja, dat wens ik jou ook toe. Een koel hoofd en een warm hart. Gonnie, dank je wel. Neem je koffie lekker mee. Een fijne dag. Groetjes. Doei.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
9: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
10: Ik ben Henk Hagemeijer uit Sparendam. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 11:30. In Heemstede is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Toezichthouder ACM noemt het zorgelijk dat honderden bewoners van appartementen in Haarlem en Amstelveen soms dagenlang zonder warm water of verwarming zitten. Sommige bewoners zijn ten einde raad, blijkt uit onderzoek van NH. Een bewoner uit Amstelveen vertelt ons dat zijn pasgeboren dochter niet op haar kamer kon slapen vanwege de kou. En in Haarlem zaten bewoners in de winter zelfs bijna 3 dagen zonder verwarming.
13: In de zomer kan het oplopen tot 35 graden. En in de winter zit ze gewoon te bibberen op de bank met een dekentje eroverheen.
12: Het gaat om woningen die zijn aangesloten op een zogenoemde warmte-koude opslag. Dat is een gasloos energiesysteem dat in Nederland sterk in opkomst is, maar ook voor veel problemen zorgt. NH-journalist Thomas Brood dook in het dossier en vertelt erover.
14: Het is een hele ingewikkelde installatie met meerdere bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van die installatie. En die gaan allemaal naar elkaar wijzen. En aan het eind van de rit is de consument de dupe. En die betaalt er ook nog eens een fikse prijs voor. Ja. Dus dat is wel vrij ellendig.
12: De toezichthouder zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de problemen, omdat er nauwelijks meldingen zijn geweest. De koninklijke marechaussee heeft op Schiphol een 24-jarige vrachtmedewerker aangehouden die mogelijk gegevens uit bedrijfssystemen heeft gedeeld met criminelen. Die informatie kon vervolgens gebruikt worden om drugs via de luchthaven te smokkelen. Ook de woning van de verdachte is doorzocht. Daar vond de politie een vuurwapen, meer dan €10.000 contant geld en illegaal vuurwerk. In de Tweede Kamer is fel gedebatteerd over de asielrellen in Loosdrecht. Bij die rellen zouden ook extreemrechtse groepen betrokken zijn geweest. Meerdere partijen namen de leider van Forum voor Democratie, Lodewijk de Vos, stevig onder vuur. Ook premier Rob Jetten vroeg haar om afstand te nemen van het geweld bij de asielzoekerscentra en van extreemrechts gedachtegoed. Maar dat deed ze niet.
15: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
12: De Vos zegt het geweld te verwerpen, maar stelt dat het een gevolg is van het asielbeleid. Premier Jetten benadrukte in het debat dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. Ondanks een waarschuwing en een negatief zwemadvies nemen buurtbewoners bij de Westeinderplassen in Kudelstaat nog altijd een duik in vervuild water. Zwemmen daar kan ziekmakend zijn omdat het water vervuild is met ganzenpoep. In het water is de poepbacterie E. coli aangetroffen. Daar kan je maag- en darmklachten van krijgen. Daarom geldt sinds begin mei een negatief zwemadvies voor de plas in Kudelstaart. Toch lijken veel bewoners zich er weinig van aan te trekken. Er wordt nog steeds volop gezwommen en gespeeld in het water. En terwijl discussies over de opvang van asielzoekers de samenleving soms juist lijken te verdelen, schuiven mensen vanavond juist dichter naar elkaar toe. Aan de Oosterdokskade in Amsterdam komen ruim 1500 mensen samen voor de langste tafel. Het 700 meter lange diner brengt inwoners en asielzoekers samen om elkaar te ontmoeten en de verbinding op te zoeken. En dat is volgens de initiatiefnemer heel belangrijk in deze tijd.
8: Ik hoop gewoon dat mensen zien dat we echt veel een verwelkomender land zijn dan dat nu overkomt in alle media. Ik vind het zelf heel heftig hoe het er nu voor staat. Ik zie ook dat het extreemrechts gedachtegoed steeds verder groeit. En dat het voor veel mensen die in AZC's verblijven helemaal niet fijn is. En ik hoop juist dat we kunnen laten zien dat die beweging van positiviteit vergroter is.
12: Aan tafel zitten onder andere inwoners uit Loosdrecht en asielzoekers uit verschillende AZC's.
16: Nou, wat een mooi initiatief.
12: Ja, hè?
16: Ja, ik zag lange tafel staan. Ik dacht heel even, misschien gaan ze giraf eten. Maar dat had ik natuurlijk weer verkeerd begrepen. Nee, maar goed dat dit georganiseerd wordt. Eten is een grote verbinder, zeg ik altijd maar.
12: Ja, zeker.
16: En als je met elkaar brood kan breken en een maaltijd kan delen.
12: Met elkaar eten kan altijd.
16: Dat is, daar knapt iedereen van op. En ik kan me voorstellen dat je ook bijzondere verhalen hoort. Want er zullen toch ook heel veel mensen hier terecht zijn gekomen met een reden, denk ik.
12: Ja.
16: En goed dat dit gebeurt. Oosterdokskade in Amsterdam dus.
12: Ja, vanavond.
16: Okay, hartstikke goed.
12: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Lisa. Jan Visser, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Bart.
16: Nou, ik denk dat heel veel mensen vanochtend en misschien vannacht al een kreet van opluchting slaakten toen ze merkten dat het ietsje minder heet was. Althans, vannacht was het nog wel redelijk warm, maar we stonden wel wat frisser op, hè, vandaag.
17: Ja, absoluut. En als we kijken naar het moment nu, op de meeste plaatsen, Bart, is het 17 graden, op Texel 15 graden. Dus we hebben duidelijk al wat ingeleverd. En ja. Vooral van belang is, hoe hoog komt die temperatuur dan uit? Want gisteren, ja, het kan in de ochtend natuurlijk 15, 17 graden zijn. Maar in de middag gaat de temperatuur fors omhoog. Nou, dat valt dus mee, want we hebben dus de passage gehad van een zwak koufrontje. En daarachter stroomt die polaire droge en ook schone lucht ons gebied binnen. Want gisteren hadden we het te maken met smog hier en daar. Maar dat is vandaag niet aan de orde. En de temperatuur komt uiteindelijk vanmiddag uit op 17 graden op Texel. En het wordt in het zuiden van de provincie, zeg maar in Groot-Amsterdam, Haarlem-Meer, wordt het zo'n 22 graden. Dus dat is een veel aangenamere temperatuur, zeker in combinatie met de situatie van gisteren.
16: Ja, he? Dat scheelt toch al, ja.
17: Ja, het was gisteren natuurlijk ook best wel geweldig weer. Hè? Want laten we wel wezen, dat, als je zeg maar vakantie hebt of andere dingen, ja, dat is natuurlijk, het was fantastisch weer.
16: Ja, absoluut. En, geen reden tot klaar, hoor.
17: Nee. Nou, het weerbeeld. Hè? We hebben vanmorgen wat bewolking gehad. Het is er nu nog niet overal verdwenen. Het bleef wel vrijwel overal droog. Er waren wel een paar buien actief in Zuid-Holland. En dat zag je gisteravond al boven Engeland gebeuren. Er ontstonden toch door wat onstabiliteit op wat grotere hoogte een paar forse buien. Lokaal in Engeland 20 mm, zelfs iets meer. Nou, zo'n vaart liep het bij ons niet, maar in Voorschoten viel 4 mm. Was ook onweer, werd hier en daar gerapporteerd. Maar in onze provincie is het dus droog gebleven. En de bewolking die er nu nog hangt, er komt nog wel wat aan vanaf de Noordzee, maar dat is deels ook aan oplossing onderhevig. En het blijft waarschijnlijk vrijwel overal droog. En vanmiddag en vanavond zijn er perioden met zon. En de wind die is meest matig uit het noordoosten aan de kust en op het IJsselmarkermeer, af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Morgen met hoge druk boven de Noordzee, een droge dag, een zonnige dag. De wind gaat uit het oosten waaien, zwak tot matig, niet al te veel wind dus. En dat betekent weer hogere temperaturen. In de Noordkop wordt het zo 19 tot 20 graden. En in het Gooi in Amsterdam en rond Haarlem kan het kwik weer oplopen naar zo rond de 25 graden. En ook in de Zaanstreek trouwens. Dus met andere woorden, de temperatuur gaat weer omhoog. Vrijdag wordt het warm. Echt warm, met temperaturen rond en boven 25 graden. Misschien het noorden van de provincie ietsje lager, vanwege een zuidwest tot westenwind. Het doet een beetje drukkend aan. Blijft waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen droog, ondanks het feit dat er een zwak front arriveert boven onze omgeving. Maar als het tot buien komt, is dat vooral in het warme zuidoosten van het land, waar het boven de 30 graden gaat zijn vrijdag.
16: Wauw.
17: Nou, zaterdag nog steeds zomers warm. Ook nog wel een buienkans, zij het in onze provincie niet al te groot. Het is een beetje een overgangsdag, want vanaf zondag dan moeten de neuzen de andere kant op, want dan komen de lage drukgebieden van de oceaan opzetten. En dat betekent niet dat het nou helemaal slecht gaat worden, maar de neerslagkansen worden zeker met juni op de kalender groter, rond 2, 3 juni met name. En de temperatuur die levert wat in, die gaat terug naar een niveau van 19 tot 20 graden.
16: Oké, dus volgende week wat kouder en tot die tijd een beetje op en neer met die temperatuur.
17: Ja, inderdaad, ja.
16: Oké, nou, dan heb ik dat prima samengevat. Als
17: ja, zeker.
16: Oké, Jan, dankjewel voor nu.
17: Ja, hoor.
16: Tot over een uurtje.
17: Ja, hoor.

Met die historische versprekingen, helemaal in het begin ziet ze het verkeerd. Godness on a mountaintop. En ik doe vandaag... Nee joh, dat wil ik helemaal niet. Godness on a mountaintop. Ja, ze bedoelde natuurlijk een goddess on a mountaintop. Mariska Veres en Shocking Blue, waarin ook Robbie van Leeuwen zat. En Robbie van Leeuwen, ja, die is dan weer goed bevriend met een goede vriend van deze show. Namelijk Rudy Bennett, weet je wel, van The Motions. Daar speelden ze met z'n tweeën in en later ook in Galaxy Lynn. Iets heel anders trouwens. Ik zat vanochtend heel even naar de collega's van Radio 1 te luisteren. Ja, 's ochtends in de auto, dan zap ik altijd zo van station naar station. En op Radio 1 ging het over het verschijnsel synesthesie. Daar heb ik het hier ook wel eens over gehad. Er is namelijk een congres in Amsterdam vandaag over dat verschijnsel. En dat is toch iets heel fascinerends. Vooral ook omdat veel muzikanten het hebben. Maar de mevrouw die vanochtend geïnterviewd werd, die legde heel goed uit wat het is, synesthesie, omdat ze het zelf ook heeft. En het komt er eigenlijk op neer dat je af en toe een extra zintuigelijke impuls krijgt. Dus als wij bijvoorbeeld een woord zien of een geluid horen, nou ja, dan zien of horen we dat. Maar er zijn dus mensen die bijvoorbeeld een woord zien en daarbij ook een kleur. Of een kleur bij een dag van de week. Of een soort ondertitels zien als ze met iemand praten. En er zijn zelfs voorbeelden, vertelde die mevrouw vanochtend, van mensen die een bepaalde smaak in hun mond krijgen bij een bepaalde taal die ze horen. Nou, het is voor mensen die het niet hebben soms heel moeilijk te bevatten. Mensen die het wel hebben, voor hun is het dan volkomen logisch. En wat ik dus zei, er zijn opvallend veel muzikanten die het hebben, die dus klanken en geluiden, maar ook notenschrift zien in een bepaalde kleur. Billie Eilish heeft het bijvoorbeeld. Maar ook Pharrell Williams en Duke Ellington en Stevie Wonder en Billy Joel. En ook de klassieke componist Frans Liszt had het. Synesthesie. Nou, fascinerend. Goed, straks in Goedemorgen Anesthesia. 29 september staat ze in de AFAS in Amsterdam. Eerst iemand die op 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome staat. Eros Ramazzotti is dit en Terra Promessa.

0: Anastasia. En laat ik het nog even herhalen, want er stuurt iemand een appje. Ik kan even niet terugvinden wie. Maar goed, wanneer dan precies speelt ze? Nou, eind dit jaar, 29 september, staat Anastasia dus in de AFAS in Amsterdam. Ik denk dat de kaartverkoop nog niet begonnen is. En die andere, dat was dus... wie was dat ook? Eros Ramazzotti. Die staat dan april volgend jaar, 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome. Nou, ik kan me ook niet voorstellen dat de kaarten voor dat concert al begonnen zijn. Goed, dan gaan we nu op naar het nieuws van 11 uur.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
3: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
2: Zoals deze.

0: 7 tot 9. Hier, bij NH.
1: Och, het is zo prachtig. I will never be
0: with you. Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat... en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit... Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
0: Dit is een uittip.
8: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
9: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
10: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
11: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
13: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is bijna 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In Amstelveen zijn Tijmen en Elone na 14 jaar vertrokken uit hun appartement... na aanhoudende problemen met de warmtelevering. In hun woning zaten ze geregeld zonder verwarming en warm water. Onze onderzoeksredactie dook in de problemen met die behaperende warmtesystemen. Dat verhaal lees je nu op onze site. Op Schiphol is een 24-jarige vrachtmedewerker aangehouden... die gegevens uit bedrijfssystemen zou hebben gedeeld met criminelen. Die informatie kon worden gebruikt om drugs via de luchthaven te smokkelen. En de gevangenis in Heer Hugo Waard gaat verbouwd worden. Prijskaartje 83 miljoen euro. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland... om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen... van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet... Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne... ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan... en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor... van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid... Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de Internationale Veiligheidsconferentie... die vandaag in Den Haag is begonnen... Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren... Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
22: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
25: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: Voor de rest zit ik hier met een nieuwslezer die echt aan het aftellen is, geloof ik. Hè?
1: Goedemorgen.
0: Lisa de Jong.
1: Vandaag nog en morgen en dan lekker met vakantie.
0: Oh, heerlijk. Lekker man, zo vroeg in het seizoen.
1: Ja.
0: Heerlijk, ja, dat is natuurlijk fijn als je geen...
1: Ja, dat is wel een cadeautje.
0: Als je geen kinderen hebt en zo, je hebt allemaal niks...
1: Dan hoef je niet in die drukke zomervakantie te gaan.
0: Oh, man, ik kijk er met
1: een heleboel op terug.
0: Ja, absoluut. Nee, lekker joh. Nou, ik sleep je er doorheen. Dus vandaag en morgen nog en dan lekker koffers pakken en pleiten.
1: Precies.
0: Heerlijk. Nou ja, June doet een beetje hetzelfde. Die is ook al weg. Dus ja, jongens, het is de tijd van het jaar. En het is ook alweer woensdag. En het is 27 mei. En op nhnieuws.nl, daar vind je een verhaal over studentenflats bij Uilensteden. Amstelveen is dat. Daar is al tijden behoorlijk gedoe met de watervoorziening. Ja, met die hitte van de afgelopen dagen is dat natuurlijk extra vervelend.
2: Het is voor mij zeker met trappen bij wel weer 5 minuutjes lopen. Voor een flesje water is niet nice. Het water ligt er weer uit. Maar volgens mij fixen ze het probleem nu wel definitief. Dus dat is fijn. Maar ja, tijdens de hete dag van het jaar tot nu toe geen water is natuurlijk niet ideaal.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
2: Ja, dat is een vraag waar jij hopelijk een antwoord op hebt. En ik ga mezelf er even bestraffend toespreken. Want ik dacht, nou, dat gaan die mensen niet raden. Zo'n kort woord, minder dan een seconde. Wel op een heel bekend liedje. Hij zat namelijk verstopt op Crosby, Stills, Nash en Young. Dat mooie Our House. En dus niet in de Four Tops, hè, met Don't Walk Away, die je net hoorde. Nou, er komt toch een rit goede inzendingen binnen. Saida onder andere, Greet, Jos, Ans, Irene. En zijn er dan nog meer? Jazeker, dit is Willy. Die had het ook bij het rechte eind. Rinette belde als eerste. Linda belde ook en is bovendien ook een liefhebber van het dier in kwestie. Zoveel durf ik dan wel te zeggen natuurlijk. Even kijken. Nou, Erik heeft zijn bericht verwijderd. Ik ga ervan uit dat hij... hij heeft het wel goed natuurlijk. Jeetje, hoe kan ik daar nou aan twijfelen? Jeannette had het ook bij het rechte eind. Potverdorie, ik ben trots op jullie allemaal. Ik vind het echt knap dat jullie het woordje wisten te ontcijferen. Althans, dat jullie wisten welk woord er op de toeter had gemoeten. Ik ga het ook even aan Tineke vragen. Tineke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar bel je vandaan, Tineke?
3: Uit Amsterdam, Nieuwsloten.
2: Oh, Nieuwsloten, oh, dat is bij mij in de buurt. En hoe is het daar op het moment?
3: Heerlijk, eigenlijk. Ja. Ietsje cooler,
2: ja,
3: beter.
2: Ja, dat is wel fijn, want gisteren was het bakken geblazen.
3: Ik ben er niet goed van.
2: Ja, het is, op een gegeven moment denk je wel...
3: Zit je alleen maar binnen, hè?
2: Ja, met dat werk inderdaad. Nee, het is nu goed toeven en dan even die ergste warmte uit de lucht... en dan gewoon dit zo een beetje de rest van de zomer. Dikke prima.
3: Ja, heel fijn.
2: Hadden we het maar voor te zeggen, hè, Tineke?
3: Ja.
2: Zo is dat. Hey, jij zit lekker naar de radio te luisteren. Je hoorde Crosby, Stills, Nash en Young voorbij komen... en je denkt, volgens mij weet ik welk woord er weggetoeterd is.
3: Ja, dacht ik wel.
2: Nou, roept u maar.
3: Kids.
2: Ja, hartstikke goed. Klopt als een bus, Tineke. Cats with two cats in the yard. Dat is de volledige zin. Hartstikke goed, je bent de winnaar van vandaag. Gefeliciteerd, Tineke.
3: Dankjewel.
2: Nou, het is al woensdag, nog 2 dagen geduld... en dan gaat het hele zwikkie op de post. Dus dan heb je hem het weekend. Een klein, maar fijn, goed bedoeld prijsje.
3: Nou, hartstikke leuk.
2: Nou, die komt eraan. Nou, kan hem bijna persoonlijk komen brengen, zo dichtbij.
3: Ga ik even over nadenken. Bakkie koffie erbij,
2: even een bakkie. Ga ik even over nadenken. Tineke, dank voor het meespelen. Maak er een mooie dag van.
3: Ja, dank je hetzelfde.
2: Groetjes. En het antwoord van Tineke en al die andere mensen... en nogmaals, ben trots op jullie... was inderdaad Cats en inderdaad...
0: Dat moet er op de toeter. NH.
2: Straks natuurlijk nog 2 weekbrekers voor je kiezen. Dan mag je even je stem uit gaan brengen. Eerst Bluff en Nielson. Dit is Mannenharten.

0: Die aap. Meneer Nielsson, hè? Van What's Her Face. Pippi Langkous, ja, daar is die naam van. Ik moest even nadenken.
1: De weekbreker van de week.
0: Ja.
1: De weekbreker van de week.
0: Want het is per slot van rekening de woensdag. En dat betekent dat die week al bijna op de helft is. Weekie 22 hebben we het dan over. Ja, de tijd vliegt, lieve mensen. En ik vind het altijd leuk om dat moment in de tijd, want meer is het ook niet, luister bij te zetten door daar een leuk liedje aan te koppelen. En dat liedje beslissen jullie dan, hè? Welke het wordt. Dus ik ga jou gewoon twee platen voorleggen. Eén van die twee moet het worden. Nou, het is allemaal een beetje uit hetzelfde tijdvak. Het zijn van die liedjes waar we, denk ik, nou ja, als je van mijn leeftijd bent, op gedanst hebt, op je klasseavond. Misschien wel met het meisje van je dromen. Hè? Zou zomaar kunnen. Dit is keuze A.

0: About Me kan zomaar de weekbreker van deze week zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je A of Simple Minds of Don't You. Als het voor mij maar duidelijk is. Keuze A is dit dus. Dit is keuze B. Carl Robin. The Promise You Made kan ook zomaar de weekbreker van week 22 zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of Cock Robin of The Promise You Made. Dat zijn de keuzes. De Simple Minds met Don't You Forget About Me. Of Cock Robin met The Promise You Made. Het nummer dat je mag gebruiken is 088-850-5152. Ja.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
11: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Amsterdam is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Amstelveen zijn Tijmen en Elone na 14 jaar vertrokken uit hun appartement na aanhoudende problemen met de warmtelevering. In hun woning zaten ze geregeld zonder verwarming en warm water. Het stel zegt dat ze zich jarenlang machteloos voelden. Volgens hen werden klachten vaak niet opgelost en bleven storingen terugkomen.
14: Maar ze helpen je niet. Niemand helpt je. Eigen haard niet, de gemeente niet, niemand niet. Ze horen je gewoon niet.
13: Inmiddels is het stel verhuisd naar een woning met een cv-ketel waar het probleem is verdwenen. Onze onderzoeksredactie sprak de afgelopen maanden meer bewoners uit Haarlem en Amstelveen die problemen hebben met hun systeem. Toezichthouder ACM zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de problemen, omdat er nauwelijks meldingen zijn geweest. Drie tieners zijn aangehouden voor de steekpartij in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk. De jongens zijn 16, 17 en 18 jaar oud. De steekpartij gebeurde dinsdagavond. Drie mensen raakten daarbij gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Een van de slachtoffers is later aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het steken is nog onduidelijk. In heel Noord-Holland geldt er een verhoogd risico op natuurbranden. Door de aanhoudende droogte kan vuur zich snel verspreiden, vooral bij harde wind. Daarom is in alle veiligheidsregio's fase 2 van kracht. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Natuurbeheerders en hulpdiensten zijn dan extra alert. Ook Defensie is voorlopig gestopt met oefeningen met explosieven en open vuur in natuurgebieden. De gevangenis in Heer Hugo Waard gaat verbouwd worden. De werkzaamheden starten in januari volgend jaar en duren ongeveer 4,5 jaar. Met de klussen is ruim €83 miljoen gemoeid. De gevangenis wordt gerenoveerd en gemoderniseerd. Tijdens de verbouwing blijft de gevangenis gewoon open, voor personeels en bezoekers dan. De gevangene zelf blijft natuurlijk achter slot en grendel zitten. Van studentendisputen tot presentatoren na televisiergala. Iedereen die in Amsterdam even wilde doorzakken kon sinds jaar en dag terecht bij Café de Biecht. Maar na 27 jaren sluit het café de deuren. Het pand is verkocht en daarmee komt er een einde aan de plek die jarenlang een vaste plek was voor studenten, buurtbewoners en BN'ers. Barman Jan bestuurde de kroeg grotendeels alleen en kijkt met heel veel plezier terug op zijn tijd. Er komt een afscheidsfeestje op 31 mei. Daarna gaan definitief de lichten uit.
0: Nou, ik ben daar ook wel eens gesneuveld, hoor.
13: Ja?
0: Ja, en toevallig ook na afloop van de televisiergala. Dus toen zijn we daar beland.
13: Ja.
0: Helemaal op chic. Utrechtse straat zit het, geloof ik. En,
13: klopt, in die buurt,
0: het is een legendarische sneuvelhonk.
13: Ja, was het leuk?
0: Ja, het is mooi. Nou, echt een beetje tussen een klassiek café en een beetje moderne twist.
13: Okay.
0: Maar een goede kastelein. En daar valt of staat een goed café bij. Hè?
13: Ja.
0: En de Utrechtse straat in Amsterdam heb je meerdere van dat soort een beetje ouderwetse cafés. Met gewoon echt nog cafés met een kelner. Waar je gewoon lekker een roerij kan bestellen.
13: Ja, precies.
0: Een bal uit eigen keuken. Het is wel jammer dat dat soort kroegen verdwijnen. Daar hebben wij trouwens van NH ook al eens een mooie serie over gemaakt. Hè?
13: Ja?
0: Over het verdwijnen van de bruine kroegen. Ja,
13: ja.
0: Dat maakt allemaal plaats voor meer van hetzelfde. Of van die hippe tenten met van die vervelende influencers.
13: Ja, dus, hier komen appartementen.
0: Oh,
13: dus.
0: Nou, dat is wel echt het einde van een tijdperk. Dan. Ja. Nou, misschien moeten we er dan toch maar weer een afzakkertje gaan.
13: Ja, precies. Na 31 mei dus kan je de laatste daar drinken.
0: Staat genoteerd.
13: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lisa. Het weer dan. Jan.
5: Na een ochtend met nog wat wolkenvelden is het vanmiddag overal zonnig weer. Het blijft droog en ook vanavond zonnig en droog. Alleen de temperaturen zijn wat lager dan de laatste dagen. Op Texel wordt het 17 graden. Ten zuiden van het Noordzeekanaal op de meeste plaatsen zo'n 22 graden. De wind is meest matig en aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig uit het noordoosten. Donderdag is het droog, zonnig en het wordt weer warmer, met in zuidelijk Noord-Holland alweer een temperatuur van rond 25 graden.
0: De verkeersinformatie van de ANWB dan. De A22, Beverwijk-Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en de Velzertunnel, daar doe je er nu 8 minuten langer over. Nou, er gebeurt er op het moment even helemaal niks. Er zijn technische problemen, de Velzertunnel is dicht. Het gaat om een storing aan de slagboom. Wordt eraan gewerkt, lijkt me zo. Verkeer kan omrijden via de Wijkertunnel. Maak dan gebruik van de A9.

0: Ja, ja. Je hoorde de Fortunes met You've Got Your Troubles, I've Got Mine.
1: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
0: Ja, nou ga ik als de sodemieter even die weekbrekers aan je voorleggen. Want ja, dat moeten we nog wel even bepalen met z'n allen. Niet waar? Welk liedje ga ik straks als laatste draaien? En dan is deze week gewoon ook alweer op 50%. Ja, het gaat een stukje sneller als je die maandag gewoon vrij bent geweest. Hè? Dan lijkt het allemaal gewoon wat korter te duren. Twee liedjes ga ik je voorleggen. Dit is keuze A. Don't you forget about me. Uit de film The Breakfast Club. De Simple Minds en Don't You Forget About Me kan zomaar de laatste plaat van deze woensdag zijn. De woensdageditie van Goedemorgen. Dus wil je die straks als laatste horen, dan heb je A. Of Simple Minds of Don't You. Zie maar, als het voor mij maar duidelijk is. Dit is keuze B. Cock Robin. En The Promise You Made, ja, ik zei het al een klein kwartiertje geleden. Ik vind het allebei een beetje klasseavondplaten. Platen die op de klasseavond werden gedraaid. En dan ging een beetje schuifelen en dansen met het meisje van je dromen. Althans, ik wel. Goed, dit zijn dus de keuzes in de weekbreker van deze week. The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Als je die wil horen, dan heb je A. En ga je toch liever voor Cock Robin. Dan heb je B. 088 850 51 52.

0: Q.
1: Oh, praten met Elske de Waal over haar nieuwe muziek? Ja.
2: Astrid, wat ga je doen?
0: Perfect.
2: Ja. Astrid, wat ga je doen?
0: Was er geen bierveeltje meer tussen?
1: Nee, het was precies goed, hè?
0: Uitstekend, hou dit vast.
1: Ja, precies. Ik ben er nog 2 dagen. Ga ervan genieten. Nee, Elske, ze komt niet langs. We gaan even bellen met haar en dan praat ze ons even bij. En jij kent haar natuurlijk, maar nog steeds. En ik heb vanmorgen weer eens even zitten bladeren wat ze allemaal wel niet gedaan heeft.
0: Ja.
1: Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die haar niet kennen. Dat vind ik altijd heel raar. Dus we gaan
0: na vanmiddag
1: sowieso
0: niet meer, toch?
1: Precies. We praten hier even bij over iemand uit de muziek die je echt wel moet kennen. Sjoerd is er, die gaat naar een bijzonder museum. Daar hoor je straks ook over, alles over. En ik was dus gisteren bij Harry Styles.
0: Ja. Okay.
1: Kijk, het maakt mij niet uit. Ik kan gewoon rustig 2 uur naar Harry Styles kijken.
0: Ja,
1: maar het was wat minder show en omkleden en dansers en mystery dan de vorige. Dus,
0: genoeg om over bij te praten.
1: Ja. Maar na afloop stond ik dus 2 uur in de file.
0: Oh, dat is ook heel fijn.
1: Dat, want dan wil iedereen natuurlijk die arena uit.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan, iedereen werd opgehaald, ook door hun vader. Ik niet, maar de meeste werden opgehaald door hun vader. En toen dacht ik, hoe lang heb jij eigenlijk een keer echt heel lang in de file gestaan?
0: Jeetje, wat een leuke vraag.
1: Weet je dat nog? Want ik zat daar zelf over na te denken en toen kwam ik wel op zeg maar vakanties, dat je pech hebt bij Parijs, dat je daar
0: opeens
1: 3 uur staat.
0: Ja, precies. Ik heb op vakantie naar Italië ook al eens 2 uur in de file.
1: 2 uur, ja, dat is echt
0: raar. Je wordt helemaal gek inderdaad.
1: En ik heb een keer in een trein gezeten die 3 uur stil stond.
0: Oké.
1: 3 uur in een trein.
0: Dat kan geen kant op, hè?
1: Nee, dat kan je echt. Ja, je mag het weiland in.
0: Ja, ja, precies. Nou, met de auto kan je nog even langs die file lopen en een praatje maken of zo naar het station lopen.
1: Als mensen gaan uitstappen, dan weet je dat het mis is, hè?
0: Precies.
1: File. Als je iemand voor je ziet uitstappen, denk je, oh, die staat
0: verder op die deur open ziet gaan, dan denk je, we're gonna be here for a while. Oké.
1: Maar wie heeft er wel eens heel lang in de file gestaan? Wie heeft er wel eens langs de file stiekem gereden? Dat kan ook nog, maar dat moet je misschien niet vertellen op de radio. 088 50 51 52. Deel het even.
0: Ja, uitstekend. Dat dus allemaal zo dadelijk na 12 hier op deze fijne zender. Rest mij nog één ding.
3: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
0: Ja, je kon dus kiezen uit de Simple Minds en Don't You Forget About Me en die andere. Nou, ik zou je maar meteen verklappen. Die andere is het geworden. Ja, ik vond allebei een beetje klasse avondplaatjes. Ik heb erop gedanst. Met leuke meiden. Oh. Lang geleden, zeker. Oh. Cock Robin dus, de weekbreker van deze week. Maak er een mooie dag van, hè. Tot morgen. Toedeloe.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Dit is een uittip.
8: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
7: Dit was een uittip.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
10: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
9: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
11: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
12: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
14: Ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
15: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
16: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
17: Noord-Holland. Het is 11:50. We krijgen de hoogtepunten van... Of de hoofdpunten. Hoogtepunten lijkt me gek. De hoofdpunten van het nieuws van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
18: Goedemiddag. De politie heeft 3 tieners aangehouden voor een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk. Er raakten gisteravond 3 mensen gewond bij de steekpartij. De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen week op Schiphol een vrachtmedewerker aangehouden. Hij wordt verdacht van het lekken van informatie uit computersystemen aan criminelen. En trainer Rick Kruis vertrekt bij FC Volendam. Hij had nog een contract tot in 2028, maar Volendam is gedegradeerd naar de eerste divisie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel, sta je 14 minuten stil, komt door technische problemen. Een storing aan een slagboom, om precies te zijn. En op de A27 Almere richting Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, daar 6 minuten vertraging. Daar zijn ze het asfalt aan het repareren.
7: Dit is een uittip.
8: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
7: Dit was een uittip.
20: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
25: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
26: June top 2.
27: Met Astrid de Jong.

0: Robert De Niro in het Italiaans, is toch mooi, hè? In een droomwereld van Bananarama.
1: Goedemiddag, goedemiddag, hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes, Astrid zit voor je klaar.
0: Met Lotte voor het nieuws en met Maarten voor alles. En ik vroeg net, toen ik bij Bart was, vroeg ik me af... hoe lang heb je ooit in de file gestaan? En dan wordt er niet heel druk geappt, dus ik denk ook... en ik zat zelf ook te denken, je onthoudt het niet eens. Dan sta je heel lang in de file en dan onthoud je het niet eens.
2: Ja, dan moet je snel vergeten weer, toch?
0: Ja, misschien dat het is, inderdaad. Nee, ik was dus gisteren was ik bij Harry Styles. Ik zal het nog een keer vertellen, ik was gisteren bij Harry Styles. En toen we zeg maar weggingen... Dan sta je op die parkeerplaats en ik had echt een hele mooie, leuke, goede parkeerplek. Was helemaal trots. Alleen dan duurt het gewoon nog een uur voordat je van die parkeerplaats af bent.
2: Ja.
0: En dan rij je zo een file in van iedereen die natuurlijk uit die arena komt. En toen dacht ik, ja, hoe lang hou je het vol? Hè? Want ze zeggen altijd, je moet een flesje water en dingen in de auto hebben. Maar ik denk daar eigenlijk nooit zo over na. Maar vanaf welk moment ga je dat flesje water echt nodig hebben?
2: Nou, ligt eraan hoe heet het is natuurlijk. En op welk tijd...
0: Als je gisteren in de file hebt gestaan. Oh.
2: Maar dit was echt een Harry Styles file?
0: Ja.
2: Echt waar? Van
0: ja, maar dat is dat logisch. Er zaten duizenden mensen in die arena die erin hingen. Ja. Hoe zou dat gaan na het voetbal?
2: Ja, ik denk dat er elke week file staat.
0: Ja.
2: Die hooligans tegen elkaar, dat goed gaat.
0: Maar ik zit dat flesje water. Ik had dus flesje water bij me. Want mijn dochter is Harry Styles ervaringsdeskundige. Dus die had mij

0: als op de snelweg aan de ene kant wat gebeurt, dat dan aan de andere kant een file ontstaat omdat mensen aan het kijken zijn. Dat vind ik zo'n raar fenomeen. Nou, dat mensen dat doen.
1: Ik niet. Want ik, de journalist in mij wil natuurlijk weten wat er gebeurd is.
0: Oh, jij bent zo veroorzaker.
1: Ik ga wel kijken. Maar wat er dus gebeurt is, je gaat kijken, je gaat langzamer rijden en er ontstaat een file. Maar zou het nou ook vaak gebeuren dat mensen gaan kijken, te langzaam gaan rijden en dat er dan een ongeluk aan de andere kant ontstaat?
0: Dat denk ik wel. Ja, want het leven is gevaarlijk als je denk ik gaat remmen om even naar dat ongeluk te kijken.
1: Maar jij rijdt het langs zonder te kijken.
0: Ik hoef dat dan überhaupt niet te zien.
1: Oh, ik wil altijd weten wat er gebeurd is.
0: Oh, nee. Ja. Maar ik vind het gewoon een bijzondere vorm van file. Dat dan vaak aan de andere kant dus ook ontstaat. Nou, omdat wij gewoon nieuwsgierig zijn.
1: En ik stel me wel eens voor, wie rijdt er vooraan?
0: Ja, dat denk ik
1: ook. Dus iemand vooraan die denkt, oh, sorry jongens, ik zat even op mijn telefoon. Oh, we rijden je 80. Ja, oké. Nou ja, maar het is niet iets wat je onthoudt dus, of niet echt. Of tenminste, als het wel zo is, laat het even weten. 088-8-50-51-52. Wat was voor jou een hele lange file?

0: Als we zingen, oftewel Sion Jonte, Julien Claire was dat. Ik vroeg om files en ik krijg me toch om verhalen. Ja, verhalen. In ieder geval het verhaal van Henny. Die zat 2 uur in de brandende zon in een vliegtuig te wachten. Mocht niet naar het toilet, kreeg geen drinken. Het was een vliegtuig van Suriname Airways. En dat vliegtuig, zegt Henny, is een week later neergestort met een heel voetbalteam erin. Volgens mij was dat dan de ramp in 89 in Suriname. Dat zou kunnen. Dat je dan ook weet dat je in dat vliegtuig hebt gezeten. En er was dus dan al iets met het vliegtuig. Dat weten we ook. Dankzij Henny. Een goede tip kreeg ik nog van Jos. Want ik had het over als je in de file staat en je moet plassen. Nou, Jos die heeft een keer in een sneeuwstorm heel lang stilgestaan. Uren. En toen hebben ze de voordeur van de auto open gedaan. De achterdeur van de auto, dus de passagiersdeur van de auto. En daartussen is zijn vrouw toen even gaan plassen. Kun je je eigen plashokje creëren? Dat is een heel goed idee. Ankie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, met Ankie.
0: Hi, Ankie, heb je ook in de file gestaan?
1: Dat kan je zeggen.
0: Vertel.
1: Het was juni 2023 en ik moest om 9:15 in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis zijn.
0: Ja.
1: Nou, van Schagen uit, een klein uurtje rijden normaal. Maar we zeiden, ja, misschien drukt op de weg. Dus 8:15 gingen wij van huis.
0: Slim.
1: Het was nog voor Ankersloot. Toen stonden wij 3 rijen dik in de file. Maar wij stonden gelukkig tegen de vangrail. En wat de tip nou is, die portieren open. En als je echt moet plassen, ja, dan er maar tussen.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is dan ook gebeurd. Maar in elk geval, lang verhaal kort. We hebben 3 uur helemaal stilgestaan.
0: Oh.
1: Voor Akersloot. Toen ging het stapvoets een klein stukje vooruit. Nog een klein stukje. Nou, ik zal het verhaal niet te lang en te dramatisch maken. Maar om 3:15 waren wij uiteindelijk in het ziekenhuis in Amsterdam.
0: Dus je bent 7 uur onderweg geweest, 6 uur onderweg geweest.
1: En 8:15 de deur uit en 3:15.
0: 5 uur.
1: En dat AVL, ja, alle lof, ik belde af en toe. Ik zei, ja, nou, het lukt niet meer hoor. Nou, de dokter heeft gezegd, ik ga niet eerder weg voor ik de laatste patiënt heb gezien.
0: Ah, echt? Er stonden er meer in de file natuurlijk.
1: Het was, dat was met dat drama dat al die bomen over de weg gewaaid waren.
0: Oh,
1: hè?
0: Hij dacht ook van ze komen nu toch één voor één langzaam binnen. Ach, wat lief. Dat is toch wel fijn.
1: En ja. Dat was ook een schat.
0: Nou, dat is dan weer een voordeel. Nou, een lang verhaal over een lange file. Toch kort verteld, maar geen korte file. Dankjewel, Ankie.
1: We hadden geen drinken, we hadden geen snoepje, we hadden geen hapje, we hadden niks. Dus we waren uitgedroogd en uitgehongerd.
0: Ik ga voortaan zakje chips in de auto leggen. Nee, appelmoes. Dat is voedzaam en er zitten ook vitamintjes in.
1: Nou, zorg maar dat je genoeg bij je hebt.
0: Ja, en een hele grote handdoek om een plashokje te maken van de deuren van mijn auto. Bedankt voor alle tips.
1: Wij stonden gelukkig tegen de vangrail. En er waren geen tegenleggers. Dus nou, op geen ogenblik dan een motje. Dus dat is ook gelukt. Maar Lux, dat was anders.
0: Lux was anders. Dankjewel, Ankie, voor je verhaal.
1: Oké, succes met alles.
0: Dankjewel. Doeg. Ja, inderdaad, dan ga je nog vroeg van huis. En dan is het dit. Dit is

0: Seventh Wave van Sting was dat. En als ik hem dan hoor zingen over Seventh en ondertussen appjes binnenkrijg van Jan, die heeft mee zitten rekenen hoe lang Ankie in de file heeft gestaan destijds. Dat was 7 uur. 7 uur in de file. Dankjewel Jan voor de rekensom.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
1: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attent. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attent.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attent. Attent met ds.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ik ben Melvin uit Den Helder.
13: Ik ben Sarah, ik kom uit Jordaan.
14: Ik ben Chris uit Kwaardijk.
15: En ik ben Jolande uit Middenbeemster.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is precies 12:30, in Bergen is het 19 graden. Je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Trainer Rick Kruis vertrekt bij FC Volendam. Eigenlijk had hij nog een contract voor 2 seizoenen, maar afgelopen weekend degradeerde de club naar de eerste divisie. De club schrijft dat ze in goed overleg uit elkaar gaan. Wie Kruis gaat opvolgen is nog niet bekend. Vaccinaties tegen meningokokken B hoeven vooralsnog niet te worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan gezondheidsminister Hermans. Ze vinden dat de voordelen van de prik niet opwegen tegen de nadelen. De ziekte komt vooral voor bij kinderen onder de 5 jaar, maar de raad zegt dat ze relatief weinig ziektegevallen zien en dat het niet zeker is hoeveel zieken kunnen worden voorkomen door een vaccinatie. Meningokokken B wordt veroorzaakt door een bacterie die bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking kan veroorzaken. De politie heeft 3 tieners aangehouden voor een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk. Bij de steekpartij raakten gisteravond 3 mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. 1 van de slachtoffers is later aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was van de steekpartij is nog niet duidelijk. Op Schiphol is vorige week een vrachtmedewerker aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld naar criminelen. Die informatie zou mogelijk zijn gebruikt om drugs via het vliegveld te smokkelen. De woning van de verdachte is ook doorzocht. Daar werd een vuurwapen gevonden en ruim 10.000 euro contant geld en illegaal vuurwerk. Dat is allemaal in beslag genomen. En in Amsterdam staan de meeste miljoenen woningen van Nederland. Er zijn zo'n 18.500 huizen meer dan een miljoen euro waard. Is wel iets minder dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De straat met de meeste huizen met een vraagprijs van minimaal 1 miljoen euro is de Keizersgracht. Buiten de stad in Groot-Amsterdam, waar onder andere Diemen, Oudekerk aan de Amstel en Purmerend bij horen, nam het aantal miljoenen woningen toe met ruim 6%. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Mijn vriendin is dus een huis aan het zoeken in Amsterdam. En dan vindt ze iets. En je kunt dus echt dagen zoet brengen op Funda, de site waar je huizen in de verkoop kunt zien. Met kijken wat een huis. Nou, al kost het 7, 8 ton of zo. Dan heb je dus een slaapkamer waar precies een eenpersoonsbed in past. Oh, ja. En daarin. Over dat bed dan een trap nog naar boven. En dat noemen ze dan het terras. En dan zit je gewoon op een leeg dak.
17: Oh, bizar.
0: Ik heb dingen gezien de laatste tijd. Maar dat zal wel niet bij zo'n miljoenenhuis zijn.
17: Dat neem ik aan van niet. Nee.
0: Al wel. Misschien dat je dan ook in de gangkast moet slapen.
17: Ik hoop het niet voor
0: maar
17: dat
0: wel,
17: geld.
0: Wel midden in Amsterdam. Ja. En dan gaan we naar het weer. En dat krijgen we natuurlijk van onze Jan Visser. Jan, goedemiddag.
9: Astrid, goedemiddag.
0: Hallo, heb je wel eens heel lang in de file gestaan?
9: Jawel hoor.
0: Ja, ja. Hè? Ja, ja. Maar dan ging jij natuurlijk gewoon de wolkjes bekijken.
9: Ja, onder meer.
0: Altijd hè? Wat te doen.
9: Ja.
0: En wat heb je vandaag in de wolken gezien?
9: Nou ja, die zijn er wel vandaag. Want ja, gisteren was er geen wolk te bekennen. Maar vandaag hebben we te maken met wel wat bewolking. Bewolking hangt samen met een zwakke storing. En we zagen vanochtend ook een paar buien ontstaan in Zuid-Holland. Het Zevenhuizen, Voorschoten. Er viel toch 3 tot 4 millimeter. Plaatselijk werd er onweer waargenomen. Het ging op hetzelfde buiengebied wat boven Engeland gisteravond forse buien genereerde. Lokaal meer dan 20 millimeter. Waaronder ook onweer. Trouwens, in Zuid-Holland werd vanmorgen ook onweer waargenomen. Nou, die buien zijn verdwenen. Maar een deel van die bewolking hangt nog steeds boven westelijk Nederland. Dus ook boven onze provincie. Die bewolking lost maar langzaam op. Heeft te maken met onstabiliteit op wat grotere hoogte. Het is niet helemaal uitgesloten dat er lokaal een buitje ontstaat. De meeste plaatsen houden het vanmiddag echt te droog. En later in de middag en vanavond komen er meer opklaringen. Temperaturen die zijn duidelijk lager dan gisteren. Een stuk aangenamer voor de meeste mensen. Het is op dit moment is het een graad of 16. In de Noordkop, op Wieringen en op Texel. Elders in de provincie 17 tot 18 graden. Bijna 19 in Purmerend en op Schiphol en in Wijk aan Zee. En uiteindelijk wordt het in zuidelijk Noord-Holland wordt het vanmiddag laat in de middag zo'n 22 graden. En in de Noordkop en op Texel 17. De wind die is noordoostelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Bepalend voor het weerbeeld op de weerkaart is een hoge drukgebied. En dat trekt de komende 24 uur, dat ligt nu bij Schotland, richting de Wadden. Dus ook morgen profiteren we daarvan. Het is dan morgen droog, zonnig. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. En de temperatuur gaat wat meer omhoog opnieuw. Het wordt 20 tot 21 graden op Texel en in de Noordkop. En plaatselijk 25 graden in de regio Amsterdam en het Gooi. En ja, vrijdag dan wordt het opnieuw meer dan 25 graden. Misschien aan de kusten in de Noordkop niet helemaal, maar in de rest van de provincie wel. Warme dag dus ook weer. Lijkt ook een beetje drukker te gaan worden. Zwak front mengt zich ook, bevindt zich ook boven onze omgeving. Maar de activiteit daarvan lijkt voor onze provincie mee te vallen. Of tegen te vallen, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja. In verband met de broodnodige regen. Maar goed, dat is nog niet aan de orde. In het weekend neemt de warmte langzaam af. Er is een kleine buienkans en wat serieuzere buienkansen. Die hebben we volgende week, Astrid, want dan voltrekt zich een overgang naar een meer Atlantisch weertype met storingen en fronten. En dan gaat de temperatuur zakken naar waarde rond normaal.
0: Terwijl Atlantisch klinkt best exotisch, maar nee, dan wordt het weer normaal. Dat
9: ja,
0: is,
9: ja.
0: En doet de barometer ook weer normaal? Staat hij misschien op 1020 of zo?
9: Nee, die staat nog aanhoudend hoog. 1028 tot 1029.
0: Oh, die blijft daar wel nog?
9: Ja.
0: Okay. En een spreuk heb je voor ons?
9: Kwakende kikkers, eensgezind, dan komt er vast weer noordenwind.
0: Kwakende kikkers. En waar, heb jij die voor de deur ook?
9: Nee, hier voor de deur niet, helaas. Nee,
0: oh ja, want als je kwakende kikkers in de buurt hebt, dan hoor je ze echt wel.
9: Ja,
0: kan heel
9: dat
0: hard
9: is luid
0: gaan.
9: En duidelijk, ja.
0: Kwakende kikkers, oh wacht even, kwakende kikkers en dan?
9: Eensgezind komt er vast weer noordenwind.
0: Oké, als mensen even allemaal naar de kikkers willen luisteren of de noordenwind aankomt, zou het fijn zijn. Dankjewel, Jan.
9: Oké, hoi.
0: Doeg. En dan de verkeersinformatie op de A22 Beverwijk richting Velsen bij de Velsertunnel. Daar zijn technische problemen, dus iets met een slagboom. Daar wordt het verkeer een beetje opgehouden, maar niet meer zo heel erg. Op de A27 wel, Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd sta je nu een kwartier stil. En dat komt door een spoedreparatie aan het wegdek.

0: Suddenly I See Katie Tunstall was dat.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de Pim.
3: Bam. June tot 2. Pim. Pim. Pam. Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim. Pam. Pet.
0: Ja, en dat spelen we in June tot 2. Maar jij speelt het natuurlijk als je nu even meedoet met de oefenvraag. En voor de oefenvraag ben ik op zoek naar een bekende Nederlander die ouder is dan 40. Gewoon om Maarten even bezig te houden, want die moet dat dan van iedereen op gaan zoeken. Dus een bekende Nederlander ouder dan 40. En de voor- of de achternaam moet beginnen met een bepaalde letter. Dus even kijken, die letter die draai ik nu natuurlijk. En die letter is de J van Jacco. De J van Jacco. Als je een bekende Nederlander weet die ouder is dan 40... en als je fout zit, moet je een liedje zingen... dan kun je nu bellen of appen naar 088-850-51-52. Mag dus de voornaam of de achternaam zijn. Dat maakt niet uit.

0: Factory, ik moet een beetje lachen, want ik stoot mijn elleboog aan de spijkertjes van het rad van Pim Pam Pet. En het enige wat Maarten gewoon heel droog zegt is... Ja, dat doet pijn, hè, die spijkertjes.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Het gebeurt vaker, hoor.
2: Ja, bijna dagelijks. Ja. Ik ben niet meer onder de indruk.
0: Zeer aan de spijkertjes van Pim Pam Pet rad. Goed, ik zit er ook dichtbij, want we gaan weer Pim Pam Pet spelen. En we vroegen om een bekende Nederlander die ouder was dan 40... en wiens naam, voor- of achternaam, begon met de letter J. En er is een hele kudde bekende Nederlanders met de letter J... die al de 40 gepasseerd is, hè, Maarten?
2: Ja.
0: Ja, heel, echt heel veel. Heb je Jan Dulles ook opgezocht? Is die al 40?
2: Nou, Jan Dulles was hier laatst.
0: Ja.
2: Ik heb hem in de ogen gekeken en die is 40.
0: Echt?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh, ik dacht dat hij jonger was.
2: Of hij
0: dan.
2: Rookt heel veel. Dat kan
0: Jij denkt, die loopt zeker. Die zit zeker in de 60. Nee. Maar, nou, zoek hem even op. Ga je hem even opzoeken? Dan ga ik ondertussen vertellen wie er nog meer allemaal...
2: 51 jaar.
0: Echt waar? Ja. 51?
2: Ja, maar hij ziet er goed uit voor zijn leeftijd. Maar hij is wel ouder dan 40.
0: Ja, jij dacht dat hij zeker 45 was, maar hij is 51. Oh, ja. Eens even kijken, wat komt er nog meer? Jort Kelder, inderdaad. Ja, John de Bever. Het is een enorm...
2: Gerard Joling.
0: Gerard Joling is ook zeker boven de 40. Chantal?
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wie had jij bedacht boven de 40?
3: Jan Smit.
0: Jan Smit. Nou, dat was een randgeval, toch, Maarten?
2: Die is precies 40, maar dus wel boven de 40.
0: Die heeft zijn 40ste verjaardag gehad, dus is boven de 40. Wat dacht jij, Chantal? Dacht je dat hij ouder dan 40 zou zijn?
3: Ja.
0: Ja, nee, ja, 40. Ja, ik denk soms dat het nog steeds een kind is, omdat hij een kindsterretje was natuurlijk ooit.
2: Ja.
0: Maar hij is natuurlijk ook een groot mens. Dat gaat natuurlijk razendsnel. Hoe is het met jou, Chantal?
3: Goed, ik ben thuis. Ik zit buiten in de zon.
0: Ach, lekker, hè? Het is nu lekker weer, toch?
3: Ja, zeker.
0: En waar is jouw buiten? In welke plaats in Noord-Holland?
3: Andijk.
0: Ach, vlakbij Horen.
3: Ja,
0: klopt. Oké, dan gaan we naar Theo Bakker. Theo Bakker, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Met wie kwam jij aan?
4: Ik heb er eentje, die is al 42 mensen. Jan Jansen, oud wielrenner.
0: Jan Jansen, die is toch... Hoe oud zou die zijn inmiddels?
4: In de 80.
0: Nee, zou die al 80 zijn? Ja, nee,
4: ja,
0: ik denk het eigenlijk
4: denk
0: ook
4: ik wel.
0: Wel.
4: Ja.
0: Hij leeft nog wel, toch?
4: Ja, hij leeft nog wel.
2: Hij is 81.
0: 81, wat goed dat je dat weet, Theo.
4: Ja, maar ik ben ook zwart van die leeftijd, dus ja.
0: Oh ja. Ja, dan weet je het nog van als je hem zag fietsen... dat je dacht van, ach, had ik ook kunnen doen als ik had getraind.
4: Ja, nou, heel hard van te trainen.
0: Ja, Theo, zit je ook in de zon of zit je binnen?
4: Nee, ik zit binnen.
0: En waarom?
4: Ja, omdat ik ben eigenlijk net thuis. Ik ben wezen klaverjassen vanmorgen.
0: Echt waar?
4: Ja.
0: Zit je woensdagochtend klaverjassen?
4: Ja.
0: Waar doe je dat dan?
4: In Nieuw-Vennep, bij de Witte Kerk.
0: Oh. En dan komen allemaal mensen klaar voor jassen?
4: Nee. Wij zijn met z'n vieren. Mag ik blij zijn als we de vier hebben. Dan krijgen we een kaart.
0: Heb je wel nodig natuurlijk om te klaar voor
4: jassen?
0: Ja,
4: dat heb je wel nodig, ja.
0: Oh, leuk uitje. En nu weer thuis een ander spelletje, namelijk Pim Pam Pet. We gaan beginnen. Chantal, ben je er ook klaar voor?
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ik heb een hele moeilijke vraag nu. Maarten kijkt mij al licht verontrust aan. Hele moeilijke vraag, want we gaan nu spelen om een bekende Nederlander... onder de 40. En dat is best lastig. Een bekende Nederlander onder de 40... wiens naam begint met de J van Jan Smit.
4: Oh.
0: Ja, die is lastig, hè?
4: Ja.
0: Ik zie zelfs Maarten vastlopen
2: ik
0: nu.
2: Ik zit ook te denken, ik ken alleen maar oude bekende Nederlanders.
0: Ja, gek is dat, hè?
2: Dat zijn wel influencers.
0: Ja, die ken je allemaal niet bij naam. Ik weet er één. Meisje Jamila.
2: Ken ik niet eens.
0: Nee, ja, dat komt omdat mijn kinderen daar dan weer films van keken. Ja, kun je iemand bedenken? Theo, Chantal?
4: Nee,
3: echt niet op dit moment.
0: Oké, dan doen we nog een keer eentje boven de 50. Maar dan wel met een andere letter, want de J hebben we net gehad. Een bekende Nederlander boven de wat zei ik nou? Zeg ik boven de 50?
4: 50.
0: Ja. Oké. Deze is een bekende Nederlander boven de 50, wiens voornaam of achternaam begint met de letter P van potpourri.
4: Piet Paulusma.
0: Piet Paulusma, die is wel dood, maar die is wel. Oh, sorry, dat moet ik met meer gevoel zeggen. Maar die was wel ouder dan 50.
4: Ja, die was wel ouder. Ja.
0: Ja, dat was ook heel snel, hè, Chantal?
3: Ja, klopt.
0: Ja, die kwam er heel rap uit bij Theo. Gaan we heel iets anders doen nu? Want Theo heet Bakker van zachte naam en we spelen nu om een beroep.
4: Oh.
0: Oh, zegt Theo. We spelen om een beroep dat begint met de letter M van...
2: Marie.
0: Marie, dank je.
4: Duurde
0: te lang, Maarten.
4: Mechanicien.
2: Een mechanicien,
0: maar Theo wordt wel geholpen daar, hoorde je dat?
2: Dat mag.
0: Mechanicien. Ja,
2: dat mag. Maar wat is een mechanicien?
0: Ja, dat is iemand die de mechanica beheerst. Ja.
2: Oké, okay. Nou, punt voor Theo.
0: Ja?
4: Vakman.
2: Ja, als jij het zegt.
0: Nou, het staat 2-0 voor Theo. Was je er nog, Chantal?
3: Ja, ik ben nog zeker aanwezig.
0: Heel goed, heel goed. Want je kunt nog terugkomen, het gaat om 3 punten. Dus als je nu sneller bent dan Theo, dan maak je een comeback. We spelen om iets wat je eet bij het avondeten. Iets wat je eet bij het avondeten met de letter N van Natasja.
3: Macaroni.
2: Met de N.
0: Natasja.
3: Oh, sorry.
4: Nachos.
2: Nachos.
0: Dat vind ik een goed avondeten persoonlijk.
2: Mexicaans.
0: Wij vrolijk meteen helemaal op bij het idee dat we vanavond nachos mogen eten.
2: Alsof
0: dat
2: we het ook krijgen gelijk.
0: Ja, alsof dit gevoel geeft. Ja. Het is alleen Chantal die denkt nachos, hè, potdikkie. Ja, die eten de komende tijd geen nachos meer. Chantal, het spijt me, Theo heeft gewonnen.
3: Ja, is goed hoor.
0: Maar het was gezellig dat je erbij was.
3: Ja, ik wil jullie bedanken voor de uitzending en ik vind het geweldig.
0: Nou, wow. Kijk eens, wat een positieve insteek is dat. Dank je wel, Chantal. En Theo, van harte gefeliciteerd. Ik was vergeten te zeggen dat je voor €50 spulletjes mag uitzoeken bij Pluto Sport.
4: Zo? Geweldig.
0: Ja, ja, oh, maak er maar een uitje van. Ja, ik, no. Ik denk niet dat ze klaverjaspullen hebben.
4: Nou, dat ga ik niet.
0: Nee. Nou, veel plezier ervan. Ik geef je even aan Maarten om dat allemaal kort te sluiten. En ik wens jullie nog een fijne dag.
4: Oké, dank.

0: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze.
2: Dit is ook zo mooi.
1: Ja, over schoonheid gesproken. Ja,
0: beautiful. Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Och, het is zo prachtig. I will never be
3: with you. De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Ik ben Geke uit Oudorp.
10: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
11: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
12: Ik ben Marcia uit Haarlem.
13: Ik ben Björn uit Herengewaard.
14: Ik ben Marta uit Het Geest.
15: Ik ben Henk uit Oudesluis. Thuis in heel
16: Noord-Holland. 1-1, we krijgen de hoofdpunten van het regionale nieuws van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
17: Goedemiddag. Trainer Rick Kruis vertrekt bij FC Volendam. Eigenlijk had hij nog een contract voor 2 seizoenen, maar na de degradatie van afgelopen weekend gaan Kruis en Volendam in goed overleg uit elkaar. Op de publieke tribune van de Amsterdamse raadzaal hebben demonstranten een spandoek omhoog gehouden met een Hamas-tekst. Ook zwaaiden ze met Palestijnse vlaggen. Burgemeester Halsema reageert woedend. En de politie heeft herkenbare beelden gedeeld van iemand die een explosief plaatste bij een restaurant in Amsterdam-Oost eerder dit jaar. De politie denkt dat de verdachte een minderjarige jongen is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruijs. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruijs werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
12: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
21: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
21: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: June tot 2.
25: Met Astrid de Jong.

0: Oh, mijn nichtje is net op reis geweest door China. Hij heeft net uitgebreide verhalen zitten vertellen. En dan dit liedje erachteraan. China Girl van David Bowie.
1: Goedemiddag.

0: steeds met Maarten naar mijn rechterhand voor echt maar alles wat ik nodig heb. En links Lotte, die het nieuws leest. En aan de telefoon niemand minder dan Elske de Waal. Hoi Elske, goedemiddag. Oh, het wordt stil aan de andere kant van de lijn.
1: Elske? Oh ja, dat is ook handig als ik mijn geluid aanzet.
0: Oh, wat heb je gedaan?
1: Sorry, excuses. Ik had mezelf gemute. Ja, dat is heel gek.
0: Ja, dat is heel gek. Zeker voor een zangeres van jouw niveau, ja, om jezelf uit te zetten. Dat is valse bescheidenheid, is dit.
1: Ik denk dat iedere... ja, bijna elke creatief persoon ook wel soms een beetje last heeft van imposter syndroom. Tenminste, dat heb ik wel.
0: Dus, nog steeds?
1: Jawel.
0: Oh, ik heb dat ook.
1: Oh ja?
0: Sorry,
1: ja,
0: dat moet ik natuurlijk helemaal niet zeggen op de radio. Maar ik maak al 30 jaar radio. En imposter syndroom is dat je nog steeds bang bent dat iemand je opbelt en zegt, nu gaan we iemand inhuren die het echt kan.
1: Ja, nou, exact. Dat gevoel, nou ja, dat is heel herkenbaar. Maar goed, je leert ook, en dat weet jij dan waarschijnlijk ook, daar natuurlijk wel een beetje mee om te gaan. Ja. Omdat we dit ook al best wel lang doen.
0: Ja.
1: Maar het is best wel, ja, dat is een gek gevoel. En ik denk ook dat mensen die zeg maar dat niet voelen, die zeggen, nou, ik snap dat niet, hoe kan dat nou? Want je doet het al heel lang en het gaat toch hartstikke goed.
0: Maar en ze vragen je steeds. Ja,
1: en daar heeft het niet zo heel veel mee te maken. Dus dat is... maar goed, dat ik mezelf mute, dat is nu niet handig.
0: Nee, maar gelukkig ben je er nu. Maar ik vind het ook wel meteen interessant om te horen. En een beetje troostend, denk ik ook, voor...

0: openen met het volkslied. Dat is natuurlijk in eerste instantie al heel gaaf. En het is dan wel spannend om daadwerkelijk ook dan te doen. Mm-hmm. Maar het was eigenlijk heel bijzonder. En het gaat dan ook heel snel voorbij.
1: Ja.
0: Dus dan sta je daar en dan zie je ze aankomen. En denk je, oh ja, nu is het moment. En dan, nou ja, dan is het volkslied, wat duurt dat, een minuut of zo. En dan zwaaien ze heel lief en dan geven ze een knikje van dankjewel. En toen liepen ze ook gewoon door.
1: En dan moeten ze weer door koekhappen of...
0: Maar
1: dat is dan iets waar je uitgebreid op voorbereidt natuurlijk en naartoe leeft en dan is het voorbij. En wat heb je dan gedaan? Want je hebt een nieuwe single uit, daar was je natuurlijk wel al langer mee bezig.
0: Mm-hmm. Ja, zeker. Wij waren, dat viel eigenlijk wel een beetje samen met het moment dat ik werd gevraagd. En dat ik bezig was met nieuwe muziek schrijven. Dat is ook alweer een tijdje geleden. En ik had in december heb ik mezelf eigenlijk een beetje een schop onder mijn reet gedaan. Om weer liedjes te gaan schrijven. Dus ik had mezelf een challenge gegeven om elke dag een liedje te maken. En dat hoefde niet van A tot Z af. Maar ik moest wel echt een idee hebben en een stuk tekst in ieder geval. En dat is wel gelukt. Waardoor ik eigenlijk ook weer een beetje in die schrijversflow terechtkwam. En Cheap Perfume, wat nu dan de single is geworden, die zat daarbij. Dus dat heeft wel iets opgeleverd.
1: En waarom was je eruit dan?
0: Nou, ik denk ook gewoon door het leven. Ik heb twee kinderen. Dat vraagt ook een hoop aandacht. En ik denk als je een tijdje niet meer schrijft, dan is het net een beetje alsof je naar de sportschool gaat. Dan verlies je een beetje de spieren natuurlijk. En je verliest ook een beetje, tenminste dat herken ik bij mezelf, de motivatie zeg maar om te gaan. Dus als je iets niet doet een tijdje, dan zie je natuurlijk geen vooruitgang. Maar je hebt ook niet, die drempel wordt steeds hoger. En dat ervaarde ik, dat had ik wel echt met schrijven. Dat moest eigenlijk weer geactiveerd worden. En dat heb ik dan eind dit jaar gedaan.
1: Ja, en dan zoveel mogelijk proberen iedere dag iets. En hoeveel heb je er uiteindelijk geschreven?
0: Elke dag.
1: Maar niet tot nu, toch?
0: Nee, ik ben in december. Ja, wie doet dat ook in december? De drukste maand van het jaar.
1: Ja, echt maar, verstandig met kerst
0: tussendoor.
1: Ja,
0: heel slim ook, ja. Ik heb toen een maand gedaan. En toen dacht ik, nou, nu moet ik even een pauze. Maar ik merk wel eigenlijk sinds ik dat heb gedaan, dat ik er makkelijker bij kan of zo.
1: Ja.
0: Omdat je eigenlijk in alles wel een liedje kan zien. En dat was ik een beetje kwijt. Dus nu kon ik eigenlijk gewoon in een gesprek met een vriend of vriendin of als ik een film aan het kijken was of een boek lezen, dan heb je ineens van, oh ja, dit is ook een liedje, dit is een verhaal. Dus ik kan er nu gewoon makkelijker bij. En nu heb ik dan, nu probeer ik mezelf, ik heb het niet een, zeg maar, een naam gegeven van, oh, ik moet elke week iets of zo. Maar als ik nu denk, oh, dat zou een liedje kunnen zijn, dan kan ik wel een idee, eigenlijk meteen bij een idee komen. En dat heb ik heel lang niet gehad.
1: We gaan dit hele gesprek opsturen naar jouw oude school, de Popacademie.
0: Oh.
1: Dat helpt. Ja, dit is ook weer zo'n handig advies. Van ga dit eens een maandje doen. Nou heb je uit al dat materiaal, dus Cheap Perfume, gekozen om... dat is nu je nieuwe single. Waarom stak die er bovenuit?
0: Omdat het eigenlijk best wel een vrolijk zomers gevoel geeft. En nou ja, het was natuurlijk voorjaar. Ik dacht, nou, dat is een goed begin. En het is ook wel... Het is natuurlijk een... alles is serieus, maar alles is ook niet serieus, zeg maar. En dat was ook wel een beetje mijn motto van, Els, neem jezelf soms niet te serieus. Want het moet ook, nou, waar we het net over hebben gehad, hoe we het gesprek begonnen over het imposter syndroom. Het moet altijd perfect, het moet goed. Wat is perfect, zeg maar? Soms moet je het ook, je moet het serieus nemen, maar ook weer niet te serieus.
1: Mm-hmm.
0: Dus, en dat is dit liedje eigenlijk ook. Dit kwam voort uit een gesprek met een vriendin. En dit is eigenlijk ook wel een beetje een knipoog van... Dit ging dan over een soort van relatie die ze had gehad. En die gast die wilde eerst niet en toen weer wel. En dus toen zei ik tegen haar van... Dit is echt zo'n goedkoop parfum wat je dan opspuit. En wat dan 5 dagen blijft hangen, weet je wel. Dus zo was het eigenlijk ontstaan. En dus dat is in feite natuurlijk best wel serieus. Want zij baalde daar heel erg van. Maar ja, soms kan je ook iets draaien in het niet serieus. En dat is wel denk ik ook... tekenend voor wat ik mezelf die challenge heb gegeven van, Els, neem het niet zo serieus, want het hoeft niet allemaal perfect te zijn. En je kan niet elke dag een 6 gooien. Dat

0: gaat niet. Mm. En soms gooien ze een keer een 2 en dan gooien ze een keer, misschien gooien we helemaal, dan gaat het helemaal mis. Maar is dat erg? Nee, dat is niet erg. En soms ook door dingen te doen en het gewoon maar te doen, zonder dat je misschien motivatie voelt, kom je altijd ergens. En dus dat was wel een overkoepelend thema, zeg maar, hierin.
1: Nou, dit is wel een 6, dit liedje. Laten we even luisteren. Kom ik daarna weer bij je terug, als je het goed vindt.
0: Ja, is goed.

0: Hoor ik een beetje Prince hierin, Elske de Waal?
1: Ja, het grappige was, daar heb ik dus nooit over nagedacht. Tot wij deze single gingen uitbrengen. En toen was er nog iemand die zei, hey, ik hoor dat.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oh ja, shit. Maar ja, goed. Je moet beter daar ben ik ook blijkbaar door geïnspireerd. Want ik heb ook wel veel naar Prince geluisterd. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gerealiseerd tot we het hadden uitgebracht. Toen dacht ik, oh ja, daar zit wel een sausje overheen.
0: Ja, nou, maar dat is... Ik denk dat heel vaak, want ik hoor het altijd heel snel als iets bekend klinkt. Omdat ik natuurlijk veel liedjes draai. Maar, maar ik denk altijd, het is toch heel logisch als je iets luistert en je vindt iets mooi, dan neem je dat toch altijd met je mee.
1: Dus ik denk dat ook. En ik denk ook, uiteindelijk is alles natuurlijk ook al wel een keer gedaan. Ja. In wat voor vorm dan ook. Ik bedoel, we moeten ook niet... En dat slaat ook weer op wat ik net zei. Van ja, je moet het serieus nemen. Je moet het werk serieus nemen. En erin stoppen wat je erin stopt. Maar het is ook gewoon een speeltuin. Dus ja, dan kan het wel eens gebeuren dat je dingen in je onderbewustzijn gewoon meeneemt. Van iets wat je leuk vindt. Ja, klopt.
0: Nou, ik hoor ook een heel klein beetje Christel erin. Met wie je hebt samengewerkt natuurlijk.
1: Oh ja,
0: dus dat zit er ook een beetje in.
1: Grappig,
0: En ik hoor een hit hoor. Hoor ik. Dus laten we hopen dat ik gelijk heb.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: En wat ik dan wel grappig vind, is dat Cheap Perfume is ook gewoon echt een hele goede titel. Maar dat vind ik altijd zo knap, dat die titels, als je gaat zoeken op Cheap Perfume, kom je ook nu op dit liedje uit. Terwijl het is gewoon een goede titel.
1: Ja, oh ja, dus als je dat intypt bedoel je, en dan kom je als eerste bij dat liedje. Oh,
0: niemand heeft dat nog bedacht.
1: Dat is ook weer goed, ja.
0: Nou, alles heeft het, dus wat zijn je plannen, behalve de komende tijd heel druk zijn met deze hit?
1: We zijn al wel ook weer bezig met andere liedjes, dus het plan is wel om dit jaar in ieder geval, misschien 2, 3... misschien 4, je weet het niet, liedjes uit te brengen. Dus dat is wel zeker het idee. En wie weet komt er daarna een EP of een album. Dat is niet te zeggen, maar in ieder geval op een meer regelmatige basis liedjes uitbrengen. En ik denk dat deze richting ook qua stijl grijpt best wel terug op hoe ik ook een beetje ben begonnen. Die soulvolle popliedjes. Ik denk dat goed bij me past. En ik hoop dat ik daarmee veel ook ga spelen. En dat mensen het gaan horen en zeggen, goh, leuk.
0: Nou, ben je ook een goede samenwerker, blijkbaar? Want je hebt met heel veel mensen samengewerkt. Zit daar nog iets in het vat?
1: Ja, dat zou ik wel heel erg leuk. Ik zou het wel heel leuk vinden ik heb nooit echt... niet echt veel duetten bijvoorbeeld opgenomen. Of ik heb wel veel samengewerkt. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om om misschien met andere artiesten samen te werken. Maar goed, hoe en wat, dat moeten we nog bekijken.
0: Nou,
1: dat hangt ook een beetje van het liedje af, hè. Of het past bij degene bij wie ik in mijn hoofd heb. En we gaan het zien. Ja.
0: We gaan het zien. En dan ga ik nog even de Bluebirds draaien, gewoon voor de leuk. En heel veel succes nu met Cheap Perfume, maar natuurlijk
1: dankjewel
0: met alles wat je doet. Dankjewel, Elske.
1: Dankjewel.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Ik ben Yvonne en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Wil en ik kom uit Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Jan, Elvis-imitator en kom uit Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 1:30 precies. In Monnikendam is het nu 18 graden. Je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Trainer Rick Kruis vertrekt bij FC Volendam. Eigenlijk had hij nog een contract voor 2 seizoenen, maar afgelopen weekend degradeerde de club naar de eerste divisie. De club schrijft dat ze in goed overleg uit elkaar gaan. Wie Kruis gaat opvolgen is nog niet bekend. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van iemand die een explosief plaatste bij een restaurant in Amsterdam-Oost. Gebeurde in januari van dit jaar. Op beelden is te zien dat iemand een explosief uit zijn zak haalt en bij het terras plaatst. De politie denkt dat de verdachte een minderjarige jongen is. Hij is herkenbaar in beeld. Wie hem herkent, wordt gevraagd zich te melden bij de politie. 2 minderjarige meisjes zijn afgelopen weekend mogelijk door een onbekende bespied in een kleedhokje van het zwembad in Den Helder. Ze waren zich aan het omkleden toen ze door een kier een telefoon of camera op zich gericht zagen. Mogelijk werden er beelden gemaakt. Toen ze riepen dat de camera zichtbaar was, zou de filmende persoon direct zijn weggelopen. De meiden hebben aangifte gedaan bij de politie. Het zwembad wil helpen de dader te vinden en geeft aan dat als ze weten wie het is, diegene een ontzegging van het zwembad krijgt. De politie heeft 3 tieners aangehouden voor een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk. Bij de steekpartij raakten gisteravond 3 mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. 1 van de slachtoffers is later aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was van de steekpartij is nog niet duidelijk. En in het Amsterdamse Hartmuseum is binnenkort een bijzonder schilderij te zien. Namelijk een bekend schilderij van de Franse schilder Matisse. Het heet La Blouse Roumaine en hangt normaal in het Centre Pompidou in Parijs. Het wordt vrijwel nooit uitgeleend, dit is pas de 2e keer. Het werk is te zien in een grote overzichtstentoonstelling in het Amsterdamse Museum aan het eind van het jaar. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
12: Dankjewel Lotte. En dan de verkeersinformatie, die krijgen we natuurlijk van Jan. Oh, de verkeersinformatie, het zou grappig zijn als Jan Visser de verkeersinformatie ging doen. En dan ik het weer. Nee, dat zou helemaal niet grappig zijn. Jan Visser geeft ons natuurlijk een overzicht van het weer.
14: Er is vanmiddag veel zon, maar er komen ook nog wat wolkenvelden voor. Het blijft vrijwel overal droog. En de temperatuur komt op Texel uit op 17 graden. Ook in de regio Den Helder en op Wieringen. En in het zuiden van de provincie, onder meer in Nieuw-Vennep, Amsterdam, Hilversum, daar wordt het maximaal zo rond de 22 graden. De wind waait mee zwak tot matig uit het noordoosten. Aan de kusten op het IJsselmeer kan de wind soms nog vrij krachtig zijn. Morgen een zwakke tot matige oostenwind, vrij veel zon, maar in de middag ook een beetje bewolking. Het wordt morgen warmer met temperaturen tussen 20 graden op Texel en 25 ten zuiden van het Noordzeekanaal.

0: Nog steeds een icoon in de muziek van dit moment. Dus leuk dat we hem hier ook draaien. Want ik had het eerder over Harry Styles. En toen stuurde ze je daar, ja, die is toch voor de jeugd? Ja, Billie Eilish ook. Maar geeft niet als we af en toe een beetje bijblijven.
1: Is er nog iets te doen?
0: Natuurlijk, er is altijd iets te doen in Noord-Holland. Dus zo'n drukke provincie. En gelukkig hebben we onze Sjoerd Hilarius. Die sturen we het de provincie door om te gaan kijken bij dingen die misschien voor jou thuis ook heel leuk zijn. In dit geval is hij druk bezig met rondjes en vierkantjes, toch, Sjoerd?
2: Astrid, een hele goede middag vanuit het zonnige Amsterdam. De Brouwersgracht, werkelijk een schitterende locatie. En ik heb afgesproken met Pieter. En ik denk dat hij hier moet wonen, want er hangt een heel groot affiche voor de deur. Hij is namelijk van het geometrisch abstract. En dan denk je natuurlijk, geometrisch abstract. Hoe zat dat ook alweer? Nou, dat gaan we dan even aan... Ha, Pieter, oh. Hey, goedemiddag. Hallo, hallo, hallo. Ik zit net tegen Astrid te zeggen, geometrisch abstract. Is dat dan Mondriaan?
3: Dat is Mondriaan, ja.
2: Vierkantjes.
3: Ja, geometrisch is gewoon meetkunde.
2: Ik zag een poster buiten hangen, want er is op dit moment ergens een...
3: Expositie. Die is in Artina Missitia. Nog een paar dagen tot en met de zondag.
2: Ja, maar ik denk, ik wil toch bij jou kijken thuis. Ja. Want daar hangt van alles aan de muur. Kijk, hier, heb je er alweer eentje? Jij maakt dit zelf ook?
3: Ja, ik maak het zelf ook.
2: Je hebt hier een fotootje van Mondriaan, inderdaad. Ja. Ik weet nogal dat die Victory Boekie Woekie... die is toen voor een godsvermogen is die verkocht, hè?
3: Ja, 48 miljoen als ik het wel had.
2: Ja.
3: Dat was op dat moment het vijf na het duurste kunstwerk aller tijden.
2: Maar dan ga ik een beetje vloeken in de kerk, Pieter. Dat snap je natuurlijk ook. Voor vierkantjes. Of voor rechte lijntjes.
3: Nou, ja.
2: Ook het vuur spreekt in je oog. Nee.
3: Ik vond het in de tijd niet zijn geweldigste werk. Ik ben er nog een beetje dubieus over. Maar het is wel het is heel groot werk.
2: Ja.
3: Het is daarvoor zat hij met... Toen was het echt heel duidelijk geometrisch abstract wat hij maakte.
2: Ja.
3: Echt rechte lijntjes. Vierkant.
2: Ja. Wat trek jou daar zo in? Want je hebt het ook hier hangen. En je maakt het dus ook. Wat trek jij dan?
3: Het laat het soort het unieke van kunst zien. Je gaat er een soort bij nadenken van wat stelt het allemaal voor.
2: Dat klopt, ja. Ja, ik vind het zo ook heel mooi, want ik hou sowieso van recht.
3: Ja,
2: alles bij mij staat ook recht, weet je wel? Bij mij is het hele huis volgens mij geometrisch abstract, want het moet bij mij... Het geeft ook een soort van geordenheid.
3: Ja, zonder meer, ja.
2: Ja, toch?
3: Ja. Het is heel duidelijk en het is het laat de essentie zien van kunst.
2: Is het moeilijk? Want ik denk aan mezelf, ja, het is een lijntje trekken, toch? Doe jij het uit de hand of met een lineaal?
3: Nee, ik doe het met Photoshop.
2: Ja, inmiddels is dat al zo. Je hebt de Mondriaan natuurlijk niet.
3: En dan kan je gewoon een recht lijntje maken. Dat wordt helemaal uitgebeeld of het 90 graden is. En dan kan je de dikte zelf bepalen.
2: Is het dan nog kunst?
3: Ja.
2: Als je met de computer maakt?
3: Tuurlijk is het kunst. Het is... Sterker nog, ik denk dat je tegenwoordig dat de kunst naar dit soort dingen gaat. Mm. De mensen bekijken het ook heel snel. Hè? De jonge mensen zitten op TikTok. Dan heb je binnen 1 of 2 seconden heb je wat gezien. Dus de kunst moet heel simpel, duidelijk zijn, direct aanspreken.
2: Maar denk jij dat Mondriaan dan, want die had natuurlijk nog geen computer. Dat hij zo uit zijn... Uit zijn hand deed, zo mooi.
3: Ja, precies, misschien met... Maar ook dat hij met plakband deed. Of,
2: toch wel, hè?
3: Of een lineaaltje.
2: Ja.
3: Maar het is heel lastig werken, want dan gaat al die verf ook aan die lineaal zitten.
2: Ja.
3: En als je dan schuift, dan krijg je... Ja, nou ja.
2: Blijft dat Mondriaan mysterie misschien?
3: Ja.
2: Dat is ook wel leuk, hè? Om te worden een beetje, toch?
3: Ja,
2: zo te laat.
3: Daar heb ik me nog niet zo in verdiept hoe je dat deed. Dat is een interessante vraag.
2: En waar kunnen we, als we nu geïnteresseerd zijn, waar kunnen we nog kijken?
4: Waar is het?
3: Nu, deze expositie is in Arti en Amasitia, de oudste kunstenaarsvereniging van, nou, ik denk Nederland, maar daar dan waarschijnlijk ook van de hele wereld. En
2: in Amsterdam.
3: Dat zit in Amsterdam op het Rokin.
2: Ja.
3: Reuze interessant.

0: Maar nu in het voorprogramma van Harry Styles deze week staat dus Robin. Wat echt, ik durf het best te zeggen, geen aanrader is voor een live optreden.
1: Nee?
0: Het was echt een beetje gênant. Maar in Londen, als Harry Styles straks naar Londen gaat, dan treedt dus Shania Twain op in het voorprogramma van Harry Styles.
1: Maar ze hebben ook samen wel eens opgetreden.
0: Ja,
1: ja, dat
0: ja
1: klopt.
0: Heel
1: ze
0: leuk.
1: Iets elkaar. Ja,
0: ja, dus
1: leuk.
0: Nu overweeg ik toch om ook nog naar Londen te gaan. Erg,
1: toch
0: hè?
1: Wel, ja.
0: Maar gewoon voor Shania.
1: Oké, okay, ja, altijd voor Shania.
0: Nee, maar dit is toch, dit is ook nog steeds een heel goed liedje waarin
1: zeker
0: ze bezingt dat ze niet onder de indruk is van mannen vanwege hun auto, maar dat hij gewoon lief moet zijn.
1: En het
0: dat
1: schijnt ook over Brad Pitt te gaan, hè, dit
0: ja
1: nummer.
0: Ja.
1: Stond in een tijdschrift, stond hij met een auto en zijn blote shirt.
0: Dus
1: dat zei zoiets van, ja, hallo, wie denk je dat je bent?
0: Maar het schijnt, er zit letterlijk in de tekst, so you're Brad Pitt.
1: Ja.
0: That don't impress me much.
1: Klopt, ja. Maar het gaat dus ook echt over hem.
0: Ja, ja, dat kan wel zo stoer uitzien, maar doe nou maar eens aardig. Ja, hele wijze les. Goed. Over aardig doen gesproken, straks is Nick hier natuurlijk weer. En heel veel goede muziek heeft hij meegenomen. Waaronder Prins, verklap ik vast. En ik heb nog voor je Odyssey en Going Back to My Roots. En dan zijn wij er morgen weer, hè Maarten?
1: Zeker. Aantje morning.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze. C'est un beau moment.

0: with you. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Dit is een uittip.
6: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
5: Dit was een uittip.
9: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
10: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
11: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
12: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
13: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Marije uit Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Eén minuut over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De rechter heeft een oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkopen van informatie uit de systemen van de rechtbank. Ook heeft ze een man afgeperst. In het centrum van Huizen is vanmorgen een man gereanimeerd na een val met zijn fiets. Hoe dat gebeurde is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Het was op Koningsdag druk in het openbaar vervoer in Amsterdam. Het vervoersbedrijf GVB heeft een record aantal reizigers geteld op de Noord-Zuidlijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

Het is Taylor Swift bij NH met Opo Light. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de woensdagmiddag van NH. Een nieuwe studie die laat zien dat vrouwengezichten gemiddeld als aantrekkelijker wordt beoordeeld dan die van mannen. Zelfs door andere vrouwen overigens. Het verschil neemt af naarmate mensen ouder worden. De onderzoekers hebben geen verklaring voor dit wereldwijde fenomeen. Kan ik me niet voorstellen, want ik heb een ontzettend krap gezicht. Dat even voor een andere keer, hè. Ik dacht wel, kunnen we liedjes bedenken bij dit onderwerp? Liedjes over mooi zijn, je fantastisch voelen? Laat me weten. 088 850 51 52.

aantrekkelijker worden beoordeeld dan die van mannen, zelfs door andere vrouwen. Ja, het verschil neemt af naarmate mensen ouder worden. De onderzoekers hebben geen verklaring voor dit wereldwijde fenomeen. Misschien kunnen we gewoon concluderen dat vrouwen knapper zijn. Kan dat? Als we dit mogen opmaken uit dit onderzoek. Dankjewel. Liedjes die hierbij passen. 088, 850, 51, 52. Prince zat ertussen. The most beautiful girl in the world. Maar deze kwam ook veel binnen. James Blunt hoor je bij NH. You're beautiful.

0: Het is Milky bij NH met Just The Way You Are. Het is bijna 2:30. Oostertijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: De WK-selectie is zojuist bekendgemaakt. Ik ga je zo meer vertellen daarover.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Ik ben Dion en ik kom uit Horen. Dus niet Hoorn, maar Horen.
16: Ik ben Lucia en ik kom uit Castricum.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 momenteel. In Blaricum is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De WK-selectie is zojuist bekendgemaakt. Wat voor Noord-Holland opvalt is dat de heilloze Kees Smit daar geen deel van uitmaakt. Van Ajax gaat alleen Wout Weghorst mee naar het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Verder doet er wel nog een aantal andere Noord-Hollanders mee. Onder andere Mickey van de Ven uit Wormer en Teun Koopmeiners uit Castricum. Over een kwartiertje houdt bondscoach Ronald Koeman een persconferentie. In het centrum van Huizen is vanmorgen een man gereanimeerd op straat. Hij was hard gevallen met zijn fiets. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Hoe het nu met hem gaat is ook nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Een oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam moet 3 jaar de cel in. Is omdat ze informatie uit de systemen van de rechtbank verkocht. Ook heeft ze een man afgeperst. Ze was zelf gokverslaafd en kende deze man van het gokken. Voor die verslaving moet ze zich laten behandelen. Volgens de politie heeft de vrouw misbruik gemaakt van haar positie en heeft ze zich laten leiden door haar verlangen naar geld. Twee minderjarige meisjes zijn afgelopen weekend mogelijk door een onbekende bespied in een kleedhokje van het zwembad in Den Helder. Ze waren zich aan het omkleden toen ze door een kier een telefoon of camera op zich gericht zagen. Mogelijk werden er ook beelden gemaakt. Toen ze riepen dat de camera zichtbaar was, zou de filmende persoon direct zijn weggelopen. De meiden hebben aangifte gedaan bij de politie. Het zwembad wil helpen de dader te vinden en geeft aan dat als ze weten wie het is, diegene een ontzegging van het zwembad krijgt. En in het Amsterdamse Hartmuseum is binnenkort een bijzonder schilderij te zien. Namelijk een bekend schilderij van de Franse schilder Matisse. Het heet La Blouse Roumaine en hangt normaal in het Centre Pompidou in Parijs. Het wordt vrijwel nooit uitgeleend, dit is pas de 2e keer. Het werk is te zien in een grote overzichtstentoonstelling in het Amsterdamse museum aan het eind van het jaar.
0: O jee, ik hoop dat de beveiliging goed is.
1: Dat hoop ik ook.
0: De laatste keer dat wat uitgeleend is, ging niet heel goed, hè? Met die gouden maskers.
1: Ik weet niet of dat de laatste keer is dat er iets is uitgeleend. Maar ik neem aan dat het goed beveiligd is.
0: Ja, daar gaan we vanuit.
1: Ja.
0: En anders goed verzekerd.
1: Daar ga ik ook vanuit.
0: Ja, toch? Ja.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, Nick. Er is vanmiddag veel zon, maar er komen ook nog wat wolkenvelden voor. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur komt op Texel uit op 17 graden, ook in de regio Den Helder en op Wieringen en in het zuiden van de provincie, onder meer in Nieuw-Vennep, Amsterdam, Hilversum. Daar wordt het maximaal zo rond de 22 graden.

0: Er is London Beat bij NH met A Better Love.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen. Wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Susan Vega samen met DNA met Tom's Dinner. And instead I pour the milk. Zo'n liedje die de hele dag in je hoofd blijft hangen.

Oké, het is aan jou. Welk liedje wil jij liever horen zo meteen? Is dat die keuze A? Dan kies je voor Susan Vega met DNA met Tom's Dinner. Of kies je voor keuze B? Romeo met Coming Home 088 58 51 52.

0: Bij NH met Homewrecker.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Susan Vega en Diner met Tom's Dinner. En keuze B, Romeo met Coming Home.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: En de meeste stemmen, zo'n 60%, kiest voor keuze B, Romeo. Hoor je bij NH. Dit is Coming Home.

Nick Heyman bij je. NH, zometeen tijd voor de verjaardagskalender. Ben jij jarig vandaag of ken je iemand? Zet jezelf er op 088 850 51 52. Tina Turner hoor je bij NH.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je allemaal mee. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
3: Ja, de nacht is mijn leven. Ik hoop het.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag
5: van 5 tot 7
2: op de radio bij NH. Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
6: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
11: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
12: Ik ben Peter uit Zaandam.
13: Ik ben Maas, oud en helder.
14: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
5: En benieuwd over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De selectie van het Nederlandse elftal voor het WK is bekendgemaakt. Wat opvalt is dat de heilloze Kees Smit daar geen onderdeel van uitmaakt. Op dit moment is bondscoach Ronald Koeman bezig met een persconferentie waarin hij de selectie toelicht. Een oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam moet 3 jaar de cel in. Ze verkocht informatie uit de systemen van de rechtbank. Ook heeft ze iemand afgeperst. En op Koningsdag vorig jaar was het hartstikke druk in het Amsterdamse openbaar vervoer. Vervoersbedrijf GVB heeft een record aantal reizigers geteld op de Noord-Zuidlijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan €1 miljoen waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
12: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
0: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
18: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
20: kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: David Guetta, Teddy Swims, Toes en I bij NH met Gone, Gone, Gone.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is Chris uit Amsterdam vandaag jarig. Hij is 59 jaar geworden. Gefeliciteerd, Chris. En ook Amber uit de Purmerend is jarig vandaag. Amber is 38 jaar geworden. Amber, ook jij van harte gefeliciteerd. Toetertje voor jou.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Zet ik jou bij ons op de verjaardagskalender. Goedemiddag Noord-Holland, de woensdag van NH met 10cc. Dit is Dreadlock Holiday.

0: Vaak bij NH.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1994. Zo werd Veronica commercieel. Luister mee.
2: Goed beschouwd is Veronica nu waar die wezen wil, na 35 jaar. Want rond 1960 was het de piraat onmogelijk op legale wijze commercieel uit te zenden. Dat kan nu wel. En Veronica grijpt alsnog die kans. Vandaag maakt de omroep bekend dat het samen met tv-producent Endemol een nieuwe Nederlandse commerciële zender begint. Dat betekent automatisch dat Veronica uit het publieke omroepbestel stapt.
0: Nou, maar sindsdien ook niet meer weg te denken vanuit de commerciële tv. Mocht je nou de radio hebben aangezet toen de tijd, op 27 mei 1994, heb je die niet kunnen missen. Ze scoren namelijk een hit. Wakefield hoor je bij NH met Saturday Night.

0: Phil Collins bij NH A Groovy Kind of Love. Het is bijna half vier de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, de persconferentie van Koeman is net klaar over de WK-selectie. En je hoort zo of hij zelf eigenlijk een beetje vertrouwen heeft in het WK.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Ik ben Francis, ik kom uit Mokum.
11: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorren.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1 minuut over half 4, momenteel in Amsterdam is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal is vanmiddag bekendgemaakt. Daarin is ook een aantal Noord-Hollanders opgenomen, zoals Mickey van de Ven en Teun Koopmeiners. Maar NH-sportverslaggever Erik-Jan Brinkman zegt dat er ook een kleine teleurstelling is.
14: Opvallend is de afwezigheid toch wel van het grote talent van AZ, Kees Smit uit Heilo. Zat er bij de vorige interlandperiode bij, maar niet geselecteerd voor de WK-selectie. En wat wel weer grappig is om te zien, dat Koeman kiest voor Gustil op het middenveld. Dan kan hij ook als spits uit de voeten, de speler van PSV. Amsterdam, verleden bij AZ.
1: Coach Ronald Koeman is net klaar met de persconferentie waarin hij de selectie toelichtte. Hij lijkt tevreden over zijn selectie.
15: Niets is onmogelijk en daar gaan we voor. En ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen. Dat we een team hebben wat moeilijk te verslaan is. Maar om een aantal keer tegen een groot land te winnen, dat is nog ver weg.
1: Van Ajax gaat alleen Wout Weghorst mee naar het toernooi. Over ongeveer 2 weken begint het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam moet 3 jaar de cel in. Is omdat ze informatie uit de systemen van de rechtbank verkocht. Dat deed ze aan een man die betrokken zou zijn bij explosies en brandstichting in Den Haag en de beschieting van een huis in Waalwijk. Ook heeft ze een man afgeperst. Ze was zelf gokverslaafd en kende deze man van het gokken. Voor die verslaving moet ze zich laten behandelen. Volgens de politie heeft de vrouw misbruik gemaakt van haar positie en heeft ze zich laten leiden door haar verlangen naar geld. Op Koningsdag vorig jaar was het razend druk in het Amsterdamse openbaar vervoer. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft een record aantal reizigers geteld op de Noord-Zuidlijn die dag. Bijna 200.000 mensen stapten in de metrolijn. Het totale aantal reizigers nam het afgelopen jaar wel af in het Amsterdamse openbaar vervoer. Ze denken dat het komt doordat veel mensen thuis werken na corona en ook is de elektrische fiets in de stad steeds populairder. Let extra op als je de natuur ingaat of in bent geweest de afgelopen dagen. Warm weer, regen en een lang Pinksterweekend zijn ideale omstandigheden voor teken, zegt een bioloog tegen RTL. Een teek moet je zo snel mogelijk verwijderen als je er eentje hebt. Ongeveer 20% van de teken is namelijk besmet met de ziekte van Lyme. De bioloog zegt dat je jezelf ook goed moet controleren als je in de tuin bezig bent geweest. Dat schijnen niet veel mensen te weten. 1/3 van de tekenbeten wordt namelijk opgelopen in de tuin. De ene persoon wordt trouwens ook vaker gebeten dan de andere. Maar hoe dat precies kan, is niet helemaal duidelijk. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Nick. Er is vanmiddag veel zon, maar er komen ook nog wat wolkenvelden voor. Het blijft vrijwel overal droog. En de temperatuur komt op Texel uit op 17 graden. Ook in de regio Den Helder en op Wieringen. En in het zuiden van de provincie, onder meer in Nieuw-Vennep, Amsterdam, Hilversum. Daar wordt het maximaal zo rond de 22 graden. De wind waait mee zwak tot matig uit het noordoosten. Aan de kust en op het IJsselmeer kan de wind soms nog vrij krachtig zijn. Morgen een zwakke tot matige oostenwind, vrij veel zon, maar in de middag ook een beetje bewolking. Wordt morgen warmer met temperaturen tussen 20 graden op Texel en 25 ten zuiden van het Noordzeekanaal.

0: Daar is Lily Allen bij en haar met Smile.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen, wat wil je liever horen? Goed als je meestemt via 088 850 51 52 voor keuze A Blondie met Denise. Ja, daar kun je dus op stemmen. Of toch liever die keuze B. Dat mag ook. Dan kies je voor Laura Brenninger met Self Control. Oké, het is dus aan jou. Kies je voor die keuze A, Blondie met Denise, of voor het keuze B, Laura Brenninger met Self Control. Stemmen doe je nu 088 850 51 52. 088 850 51 52.

0: Dit is Nylo Ren bij NH met Dinner Party. Zometeen naar de 4 uur is vandaag tijd voor vandaag de dag. Zometeen met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dank je wel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou was, wat wilde jij nou liever horen? Koos je voor die keuze A, Blondie Denise? Of werd het toch die keuze B? Laura Brenneke met Self Control.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dan zijn ze zeker in de meeste stemmen. Zo'n 60% kiest voor keuze B. Laura Brenneken hoor je bij NH.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
7: Dit was een uittip.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
7: Dit was een uittip.
10: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
11: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
12: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De selectie van het Nederlandse elftal voor het WK voetbal is bekendgemaakt. Wat opvalt is dat de heilloze Kees Smit daar geen onderdeel van uitmaakt. Een van de gewonden bij een brand op een woonboot in Wormerveer is overleden. Dat laat de politie weten. Er loopt nog een onderzoek naar de brand op de boot. En een oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam moet 3 jaar de cel in. Ze verkocht informatie uit de systemen van de rechtbank. Ook heeft ze iemand afgeperst. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de situatie op de weg. Jammer, hoe is die?
16: Er staan op dit moment 7 files. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot, 9 minuten vertraging. 11 minuten op de A22, Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. En de laatste, de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Markenbinnen en de aansluiting met de N244. 10 minuten vertraging.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
20: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
22: Vandaag de dag
23: met Patricia Nagelkerken.

0: goedemiddag allemaal op deze woensdagmiddag. 27 mei is het en Jelmer die zit aan mijn zijde. Goedemiddag Jelmer.
1: Hallo, goedemiddag.
0: We waren er al vroeg bij vanmorgen.
1: Nou, toen kwamen ook nog de ijspegels uit mijn neus.
0: Ja, toen was het koud.
1: Oh.
0: Ik liep met de hond te wandelen. En wie kom ik daar tegen? Jelmer en zijn man.
1: Ja.
0: Op weg naar de sportschool, waar ik even later ook
1: goed,
0: nog heen ging.
1: Ja, we hadden een hele meeting. Daar hebben we alles weer bepaald voor de show. Dus ja. De dag is alweer lang.
0: Zeker weten. Die zagen er tiptop uit trouwens. Het was echt heel leuk. Je kwam echt zo aanfietsen als twee mannen die dachten, we gaan eens even goed die sportschool in. Helemaal voorbereid, ready.
1: En, dat hebben ze geweten. Die hele sportschool is al afgebroken, joh. Dat is ongekend. Toen kom jij
0: ook nog bij
1: als superheld.
0: Maar ik vind het wel leuk, want het was lang geleden dat wij weer eens echt even goed gesport hadden.
1: Het was lang geleden.
0: Oh. Nou, dat hebben we goed gedaan. Even een applaus voor onszelf. Lotte, die is er ook bij. Ja. Lotte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is jouw dag begonnen?
2: Nou, ik heb vooral meteen lekker de ramen opengezet bij mij thuis. Want het was binnen echt nog zo warm. En ik vond het heel lekker om dan die ramen even open te doen.
0: Ik had hetzelfde inderdaad. Alles even lekker opengezet en toen koelde het meteen af.
2: Maar verder niet met een sportschool of een wandeling of zo.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nou ja, goed.
1: Jij zat, hier ook weer vroeger, hè?
2: Ja,
1: zo is het ook weer.
0: Ook nog eens een keer. Goed, leuk dat jullie er zijn allemaal op deze woensdag, de 27e mei. Dat is het vandaag en het is de internationale dag van de otter. En nou is dat toevallig mijn lievelingsdier zo ongeveer.
1: Echt?
0: De otter. Ja, oh, ik
1: is
0: ben
1: dat
0: dol
1: je lievelingsdier?
0: Ja, nou ja, de hond ook wel. Maar de otter vind ik echt zo aandoenlijk.
1: Ja, dat is echt zo'n cutie.
0: En dan gaan ze zo op het water dobberen op hun rug. En dan dobberen ze tegen elkaar aan. En dan gaan ze zo met die pootjes gaan ze een beetje zo zwaaien, lijkt
1: het. Heb je wel eens gezien een otter met een babyottertje?
0: Ja,
1: dat babyottertje dan zo hier op die buik
0: op dat en
1: op dat borstje ligt. En dan
0: het is te lief. Het is te lief. Annie M. G. Schmid maakte ook ooit een heel schattig liedje. Een kinderliedje eigenlijk over drie oude ottertjes. Die wilden gaan varen. Oh. Het is een beetje een verdrietig liedje eigenlijk. Want ze krijgen overal nul op het request. Ze mogen niet. Oh. Dit is de versie van Hetty Blok die het liedje zong. En Hetty Blok, moet je weten, die was van Ja, zuster, nee, zuster. Zuster Clivia speelde zij. Ik denk voor veel mensen van toen wel een bekende stem. Drie

0: Want let op.
1: Dan
0: zo zielig.
1: In een bordje op alle bottertjes. Verboden voor ottertjes.
0: Oh. Ja, dit is echt heel zielig. Alleen, het loopt heel mooi af. Want uiteindelijk gaan ze van alles proberen. En dan uiteindelijk besluiten ze om een fiets te huren. En dan komen ze bij de fietsenverhuur. En dan staat er... Ottertjes mogen voor niets.
2: Oh,
0: nou, is dat een happy ending?
2: Leuk.
0: Ja, toch? Was een mooi
2: even nog een laatste vraagje, hoor. Maar was Hetty Blok zangeres?
0: Ja, ze klonk een beetje... Maar ik denk, dit was een live opname. Dus ze was voor publiek.
2: Nooit live.
0: En ik had het idee dat ze was inderdaad tegen haar nog de tekst ook een beetje erbij aan het zoeken. Dus het was volgens mij een beetje spontane actie.
2: Oh,
0: zo
2: ja.
0: Moet je het maar zien.
2: Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat laten we het gewoon maar zien.
0: De ottertjes van Hetty Blok. Heerlijk. Hey, het is ook de dag dat we even gaan bellen met misschien wel de beste ijsjesmaker van Noord-Holland. En Jelmer, toen ik zijn naam noemde, begon jij gelijk helemaal te trillen en te zweten.
2: Ja,
0: en afkeek
2: Wim Laan.
0: Ja,
2: Wim Laan.
0: Jij kent die ijsjes?
2: Oh, zijn ijs. Ja, ik weet niet of je dit al hoort of we al aanstaan bij hem. Maar dat is lekker. En hij helpt Noga, niet normaal. En we
0: lekker.
2: Hadden het dan met kerst. Kwam er zo'n ding van Wim Laan. Die hij dan verkocht. Was zo lekker.
0: Wat heerlijk. Maar ja, net nu het mooi weer wordt, heeft hij besloten om te stoppen, Jelmer. Dat is dus minder mooi nieuws eigenlijk.
2: Ja, dat is
0: voor
2: minder
0: jou.
2: Mooi nieuws. Ja. Ja,
0: maar
2: ja,
0: waarom?
2: Hij heeft het al zo lang gedaan
0: dat
2: ook.
0: Denk ik ook.
2: Dus, God.
0: We spreken hem zo. We gaan het allemaal horen.
2: Ja.

0: Sienna, Spyro hoorde je. Lekker nummer, Material Lover was dat.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, met dit mooie weer is het druk natuurlijk bij de ijswinkels. Want hoe heerlijk is het om als het zonnetje schijnt een verkoelend ijsje te likken met smaak mokka, pistache of yoghurt amarene. Dat is mijn favoriet.
3: Is dat je favoriet?
0: Eén van mijn vele favorieten. Maar in Den Helder moeten ze nog even extra van genieten. Want de ijsmaker Wim Laan die stopt na deze zomer met zijn beroemde ijssalon aan de Keizerstraat. En dat is niet zomaar een ijssalon, Jelmer, begrijp ik ook van jou. Het is wel echt een begrip in Den Helder.
3: Nou, en daarbuiten.
0: Ja?
3: Ja, echt, Wim Laan ijs is Wim Laan ijs. Ik denk dat iedereen die opgegroeid is in Den Helder wel eens heeft gezegd, op een warme zomerdag zullen we lekker een
0: Laan ijsje. Even naar Wim Laan, een Laan ijsje.
3: Zo lekker.
0: En nou wil je ermee stoppen, dat is toch niet best. Goedemiddag, Wim.
4: Hey, goedemiddag.
0: Hallo daar. Ja, je hoort het al. Er zit in elk geval in de studio één grote fan van jouw ijsjes.
4: Ik hoor het.
0: Ja. Maar hij is dus niet de enige natuurlijk. Want heel Den Helder en daarbuiten loopt uit voor de Laan ijsjes. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk al?
4: Totaal bestaan wij 132 jaar.
0: Oh, zo. En wanneer kwam jij erbij?
4: Ja. Sorry?
0: Wanneer kwam jij erbij?
4: Wanneer kwam ik erbij? Nou, ik hielp 50 jaar geleden hielp ik al bij mijn oom en mijn tante in de zaak. En de zaak zelf heb ik 32 jaar geleden overgenomen.
0: Zo zeg. Ja, dan vind ik op zich dat je ook wel het recht hebt om op een gegeven moment te stoppen. Maar je gaat denk ik wel heel veel mensen teleurstellen, toch?
4: Ja, nee, het is onvoorstelbaar wat er gebeurt. Het lijkt wel of er een bommetje ontploft is in Den Helder.
3: Een ijsbommetje. Maar,
4: dit is, ja, ik wist wel dat het wel nieuw zou zijn, maar dit is wel heel bizar.
0: Ja.
4: Dus onvoorstelbaar.
0: Dat zag je niet aankomen. Dus de zaak is nog voller dan anders. En iedereen wil jou even spreken.
4: Druk en hoop reacties. En hoop kranten en radio en tv die allemaal langskomen voor interviews. En dus heel bedrijvig, ja.
0: Brengt dat jou niet een beetje aan het twijfelen? Dat je denkt, jeetje, nou als mensen het, ja, als mensen het zo erg vinden, dan gaan we nog maar even door.
4: Ik snap het.
0: Maar nee.
4: Maar ja, wat het is. Je stelt zoveel mensen teleur. En dit is natuurlijk iets waar je zelf ook al een tijd mee bezig geweest bent. En dat was geen makkelijke beslissing. En, maar ja, goed. Het moet een keer gebeuren.
0: Ja, ja, en waarom is dat moment nu gekomen eigenlijk voor jou?
4: Nou, kijk, ik heb een pensioengerechtigde leeftijd. En ja, je wil ook nog eens even met je kleinkinderen genieten. En kijk, ik ben nog nooit tot zomers op vakantie geweest. Want ja, dat kan bij ons natuurlijk niet.
0: Nee.
4: Dat lijkt me ook wel eens leuk om in de zomer weg te gaan.
0: En, nou, valt dus best tegen hoor, Wim.
4: Ja, is dat zo? Nou, ja. Dat ga ik allemaal ondervinden.
0: Ja. Hey, maar nou ja, goed, je gaat heel veel mensen dus achterlaten die nog snakken naar jouw ijsjes. Of heb je gewoon een opvolger aan wie je alle geheime recepten mee gaat geven?
4: Nee.
0: Oh.
4: Nee, want dan had het niet zo'n teleurstelling geweest voor de mensen.
3: Vind ik wel jammer.
0: Ja.
3: Dus we moeten het echt vanaf nu voor altijd zonder laan.
4: Nee, dit seizoen ben je nog hartelijk welkom. Tot begin oktober ben ik gewoon open.
0: Ja, maar Jelmer vertelde net dat zij met de kerst bijvoorbeeld altijd een speciale taart haalden.
3: Ja.
0: Weet je ook welke dat dan is, Wim?
4: Ja. Nou, heel misschien. Ik probeer. Want ik lig ook bij Albert Heijn met de rollen. Ijsrollen. En dus ik probeer om het zo te doen dat we met kerst allemaal nog ijs kunnen krijgen bij Albert Heijn.
3: Kijk.
0: Hey,
3: kijk. Ja, dat is een schrale troost, maar wel een troost.
0: Ja. Ik zie de opluchting op het gezicht van Jelmer.
4: Meer

0: zou ik niet doen.
1: Oké, Wim. Nou, we hadden het net al even over onze favoriete smaken. Jelmer, wat was jouw?
2: Ja, ik hoorde.
0: Ja, dat is gewoon de simpele.
1: Gewoon de simpele?
0: Gewoon de simpele. Ja, dat is van die ijstaart. Is dat vanille, Wim? Noem je dat gewoon zo? Dat is echt die ijstaart. Roomijs.
3: Ja, nee, het is allemaal de basis in ons roomijs. Ja. Alleen de ijstaart die we met kerst maken, dat is met chocola en noga. Nee, dat is favoriet.
1: Lekker, lekker, lekker, lekker.
0: Maar de roomijs, daar zocht ik even naar. Roomijs.
1: Ja, dat is jouw favoriet. Ja, absoluut. Ja, ik ben van de yoghurt amarene, vind ik altijd heel lekker. Maar wat is nou voor jou als ijsmaker de absolute favoriet? Als je nog één ijsje de rest van je leven mocht eten, welke werd het dan?
3: Ja, nou, ik eet alleen maar mijn eigen ijs. Dus,
1: ja, maar straks nee, maak je dat niet meer.
3: Maar ik bedoel, in de zomer, dat is ook zoiets. In de zomer ben je alleen maar in je eigen zaak.
1: Oh, ja.
3: Dus eet ik alleen mijn eigen ijs.
1: Ja, maar welke smaak dan?
3: Vanille roomijs.
1: Ook vanille roomijs. Niet iets met kersen
3: meer hebben
1: of
3: wij
1: met...
3: niet, hè. We hebben maar één smaak.
1: Oh, dat is het. Nou, dus ja, dat doen
3: dat
1: jullie
3: was
1: heel
3: nog
1: erg
3: niet bekend
1: goed.
3: Bij jou.
1: Nee, nee, ik ben nooit langs geweest. Misschien ga ik het deze zomer nog redden.
3: Dat wordt toch een keer tijd dan.
1: Ja, ik denk het ook, Wim. Ik heb echt iets gemist in mijn leven.
3: Nee, we hebben één smaak ijs. En dat kan je wel met noga of met chocola of met slagroom. Ja. Met die toppings eroverheen. En het is altijd vers. Het is nooit ouder dan 2 uur. De machines draaien. De hele dag door.
1: Oh, wat lekker, lekker, lekker, lekker. Nou, we krijgen hier helemaal zin in een ijsje. Maar fijn dat je toch even bij ons in de uitzending wilde zijn om te vertellen over dit besluit dat je hebt genomen. En we hebben dus nog een hele zomer, Wim.
3: Zeker weten.
1: Oké, geniet van je laatste seizoen.
3: Dankjewel. En jullie succes met het programma, hè?
1: Dankjewel. Dag, dag.
3: Tot ziens.

0: Iglesias met Escape hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En straks kun je in dit programma weer lekker meepraten in de uitzending. Dat vinden we altijd leuk als je dat doet. En we gaan moeiteloos over van het ijs naar het bier. Want over bier gaan wij het hebben. En Jelmer die houdt wel van ijs, maar niet heel erg van bier volgens mij.
1: Nee.
0: Ik lust wel een biertje op z'n tijd. Vooral in Frankrijk, ja. Maar we vragen vandaag aan jullie. Hoe zit dat? Drink jij nog wel eens een pilsje, een stout, een IPA, een bok, een blondje of een 0.0? Of gaat je voorkeur toch uit naar andere drankjes? Praat mee in de uitzending. Als je nu belt of appt 088-850-51-52, dan horen we je zo. Na het nieuws van 4:30. En Lotte, wat zit er in dat nieuws?
2: In Amsterdam komt binnenkort misschien een nieuw soort biep. Niet zoals we hem kennen met boeken, maar wel vertel ik je zo.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuw-Niedorp.
5: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
6: Ik ben Dirk
7: uit Amsterdam.
8: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 16:55. In Heerhugowaard is het 20 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam moet 3 jaar de cel in. Is omdat ze informatie uit de systemen van de rechtbank verkocht. Dat deed ze aan een man die betrokken zou zijn bij explosies en brandstichtingen in Den Haag en de beschieting van een huis in Waalwijk. Ook heeft ze een man afgeperst. Ze was zelf gokverslaafd en kende deze man van het gokken. Voor die verslaving moet ze zich laten behandelen. Volgens de politie heeft de vrouw misbruik gemaakt van haar positie en heeft ze zich laten leiden door haar verlangen naar geld. Teleurstelling bij de familie van de heilloze AZ-speler Kees Smit. Hij zit namelijk niet bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Die is vanmiddag bekendgemaakt. De zus van Kees blijft toch positief.
11: Ja, het is heel jammer, maar ja, volgende keer beter natuurlijk. Het is hem wel gegund hoor, alleen er zijn ook andere goede spelers. Het is een hele nuchtere jongen, dus ik denk wel dat het doet hem wel wat natuurlijk, maar hij zal er niet wak van liggen. Over 4 jaar weer een nieuwe kans en anders misschien over 2 jaar met het EK.
10: In de selectie is wel een aantal andere Noord-Hollanders opgenomen, zoals Mickey van de Ven en Teun Koopmeijners. Van Ajax gaat Wout Weghorst mee naar het toernooi. Dat toernooi begint ongeveer over 2 weken in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een van de mensen die gewond raakte bij een brand op een woonboot in Wormerveer is overleden. Dat laat de politie weten. 1,5 week terug was die brand. Er waren toen 2 mannen op die boot, waarvan zij geen eigenaar zijn. De politie is nog bezig met onderzoek naar de brand. Hoe het met de andere gewonden gaat, is niet bekend. En het grootste deel van de Amsterdammers ziet wel wat in een spullenbibliotheek. Waar je bijvoorbeeld een boormachine of tapijtreiniger kan lenen. Blijkt uit een peiling waar het Parool over schrijft. Het enthousiasme is het grootst onder jongeren, vrouwen en hoger opgeleiden. Later dit jaar wordt de eerste vestiging in de stad verwacht. Daarvoor gaat de gemeente waarschijnlijk samenwerken met andere partijen. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
9: Dankjewel Lotte. Dan naar onze weerman Jan Visser, want die weet wat voor weer het wordt.
12: Er is vanmiddag veel zon, maar er komen ook nog wat wolkenvelden voor. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur komt op Texel uit op 17 graden, ook in de regio Den Helder en op Wieringen. En in het zuiden van de provincie, onder meer in Nieuw-Vennep, Amsterdam, Hilversum, daar wordt het maximaal zo rond de 22 graden. De wind waait mee zwak tot matig uit het noordoosten. Aan de kust en op het IJsselmeer kan de wind soms nog vrij krachtig zijn. Morgen een zwakke tot matige oostenwind, vrij veel zon, maar in de middag ook een beetje bewolking. Het wordt morgen warmer met temperaturen tussen 20 graden op Texel en 25 ten zuiden van het Noordzeekanaal.
9: Gaan we nog even kijken naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Jammer, is het druk?
13: Het wordt langzaam drukker. Er staan op dit moment 12 files. De vertragingen vallen nog mee. Ik heb er 2 langer dan 10 minuten. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10, 12 minuten. En ook 12 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot.
14: This room's a mama. Hit it!

0: je van de Pasadena's hier bij NH. Het is 10 minuten over 4:30. Ik dacht hoogste tijd voor een biertje eigenlijk, jammer. Ja,
1: oh,
0: toch?
1: Lekker even een lekkere skunkop of zoiets.
0: Ja.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Nou, ik moet zeggen, jammer, ik zat dus gisteravond. Het was een heerlijke avond. Het was niet meer te warm en ik zat op mijn balkon. En ik dacht echt, oh, ik heb nu zin in even dit. En dan... Lekker, hè?
1: Ik zie je er ook helemaal zitten, even de benen wijd.
0: Ja, nee, benen omhoog. Benen wijd, wat is dat dan weer voor rare opmerking?
1: Ik denk altijd...
0: Zo, je denkt altijd bij mij dat ik met mijn benen wijd ga zitten.
1: Nee, luister, nu klinkt het opeens heel raar. Nee.
0: Morgen leek het allemaal nog zo gezellig te worden.
1: Luister,
0: maar...
1: ik zie gewoon iedereen die bier drinkt, dat valt gewoon een beetje op.
0: Die gaan bij het been zitten.
1: Die gaan bij het been zitten. Oh. Zo lekker, dat flesje op scoot. En die zeggen, oh.
0: Ja, maar die hebben dan meestal zo'n afdakje.
1: En dan inderdaad, hoor je... Dus daarom dacht ik,
0: dat
1: zie je helemaal zitten.
0: Nou,
1: het klonk misschien een beetje gekker.
0: Ja, het klonk een beetje raar. En ik zat zeker niet wijdbeens, want ik zat op mijn balkon. Dan kijkt iedereen natuurlijk bij de buurvrouw naar binnen. Hoi! Dat willen we natuurlijk helemaal niet. Maar goed, en ik moet er dan ook nog bij zeggen dat ik heel braaf aan de 0.0 zat. Maar wel heel lekker. Speciaal bier 0.0. Dat vind ik dan wel heel lekker, moet ik zeggen.
1: Heerlijk.
0: Nou, onze luisteraars ook. Want Christian die appte al. Wij drinken, ik drink graag een Texelse skumkoppen 0.0.
1: Oh, lekker. En Anja die zegt, met warm weer drink ik het liefst een colaatje zero. En verder koffie, thee of water. Of ook een alcoholvrij biertje.
0: Ja, toch hè? Ja, wij vragen vandaag, drink jij nog wel eens een pilsje, een stout, een IPA, een bok of een blondje? Of dus inderdaad een 0.0? Want we gaan dus met z'n allen steeds minder bier drinken. Blijkt uit cijfers. Nou ja, cijfers, het is niet helemaal duidelijk eigenlijk. Maar toch hoor ik wel vaak mensen die er goed van kunnen genieten. Je kunt meepraten als je even appt of belt.
1: 088-850-5152. Kom maar door.
0: Zo is het, het bekende nummer. We gaan er ook even over praten met iemand die er echt verstand van heeft. En dat is internationaal biersommelier Fiona de Lange. Goedemiddag, Fiona.
3: Een hele goede middag. Hallo.
0: Hallo. Goedemiddag. Hele rare vraag, maar jij gaat toch ook niet met je benen wijd zitten als je bier drinkt?
3: Nee, maar ik begrijp wat Jan me bedoelt. Ja. Het is gewoon de relax-modus.
0: Ja,
1: oh,
0: dat is het.
1: Dat is het.
0: Ja. En misschien mensen die heel veel bier drinken... hebben misschien ook wel een beetje een buikje. Dan zit het misschien wat comfortabeler met de beentjes wijd.
3: Oh, dat zou kunnen, Ik ook niet.
0: Nou, zo is het bij jou niet. Maar jij bent wel een echte bierkenner en bierliefhebber natuurlijk ook. En wij spreken jou natuurlijk wel eens vaker, Fiona, als het over bier gaat. Maar die bierconsumptie, begrijp ik, die daalt dus al jaren. Maar hoeveel precies, dat weten we eigenlijk niet, toch?
3: Nee, dat wordt een beetje angstvallig geheim gehouden. Maar ja, we kunnen ervan uitgaan dat de pilsmarkt met name echt aan het dalen is. En ze hebben dan natuurlijk ook graag over wat er dan aan het stijgen is. En jullie hadden het net al over die 0.0 speciaal bieren. Je ziet dat die afgelopen jaar dus 25% gestegen waren.
0: Nee.
3: Dus ja, je ziet wel dat die trend daar is. Maar wereldwijd loopt het hardst op dit moment qua bierconsumptie.
0: Ja. En dat zijn dan de gewone pilsjes, zeg maar.
3: En het speciaal bier is ook wel... er is een hele erge toename geweest. Mm-hmm. Waarop iedereen het allemaal ging proberen. En heeft de vruchten afgeworpen. Want we hebben gelukkig nu overal allerlei verschillende soorten bieren en smaken.
0: Ja, leuk is dat inderdaad. Ja. En heel veel brouwerijen ook.
3: Ja, klopt. Ja, in Nederland zouden er nog steeds ongeveer 900 zijn. Maar goed, als we kijken naar de echte hoeveelheden... dan is dat wel heel minimaal. Het is echt lokaal dan.
1: Maar was het ook niet een beetje een wildgroei... aan allerlei soorten bieren en brouwerijen op iedere hoek van de straat?
3: Tuurlijk. En dat past ook bij natuurlijk. Hè. Als de vraag er is in de consumptie. En dat is denk ik ook nodig om te groeien. En een volwassen biermarkt te krijgen met allerlei verschillende soorten.
0: Ja.
3: Dus daarom loopt het nu wel terug. Ja, dat hoort er dan ook weer bij.
0: Ja, maar er komen ook altijd weer nieuwe hypes. Kijk, wij zitten nu in de 0.0 fase blijkbaar. Mm-hmm. Dat heel veel mensen dat graag drinken. Zie je ook alweer andere trends of ontwikkelingen?
3: Jazeker. Wat ik verder zie is dat er heel veel brouwers zijn die ook met limonades bezig zijn. Omdat het toch in gezondheidsperspectief een oogpunt en zoete smaakvariaties past op dit moment. De jongeren willen graag iets laag alcoholisch. en smaken. Kijk, dus ja, dus al die fruitsmaakjes zijn wel echt in opmars.
0: Ah, ja.
3: En het gebruik van bier in cocktails en dergelijke. En daarnaast zie ik ook, wat ik verder ook nog zie aan mogelijkheden, is echt de wijn. Dus dat we een beetje meer de wijnkant op gaan. En de barrel agings bieren, die passen daar ook heel goed bij.
0: Wat zijn barrel agings bieren?
3: Dat zijn bieren die gebrouwen zijn en vervolgens op vaten, bijvoorbeeld wijnvaten, cognac, sherry, portvaten, gelagerd.
1: Oh, maar smaakt het dan naar wijn of naar bier? Wat blijft er dan nog van bier over?
3: Ja, precies. Ja. Dat is het mooie dus. Je krijgt van alles smaken mee. En je, op die wijnvaten krijg je dus ook echt wijntonen. En dat is, denk ik, echt iets heel moois.
0: Ja, wij zijn hier in de studio meer van de wijn. Maar goed, ik vind dan een biertje op z'n tijd nog wel lekker. Maar de combinatie lijkt me inderdaad wel grappig. Ja, dat je dan bier hebt met een beetje een wijnsmaak.
3: Dat zou ik zeker eens omheen kijken. Want we zien dan echt verschillende brouwers in Nederland die bier en ook België bieren maken.
0: We gaan erop letten. Wat is jouw favoriet eigenlijk, Fiona? Wat voor soort bier drink jij het liefst? Of heb je eigenlijk stiekem liever ook een wijntje?
3: Nee, ik drink geen wijn in principe, nee. Zeg ik heel resoluut. Nee, ik hou echt van een mooie triple. Van traditioneel, maar ook een IPA. Ook van de Amsterdamse brouwerijen vind ik daar een hele mooie van. En ja, in de wintermaanden, maar ook s'avonds als het wat kouder wordt, dan drink ik wel weer donkere bieren. Dus echte gerstewijnen. Dus dat is ook fantastisch.
0: Ja, lekker hoor. Nou, we krijgen er helemaal trek in. Dankjewel dat je even bij ons in de uitzending was, Fiona.
3: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dag.
3: Proost, hè.
0: Ja, proost. Ja, als je mee wilt praten over bier, dan kan dat zeker. Of via het bekende nummer 088 850 51 52.

0: Matt Simons, Catch and Release. Ja, we hebben het over bier vandaag. Dat is eigenlijk wel een goed onderwerp voor zo'n toch mooie, redelijk zonnige dag.
1: Absoluut.
0: Ik kan me voorstellen dat er veel mensen zijn die denken, nou, over biertje gesproken, staat er nog zo'n groene rakker bijvoorbeeld in de koelkast ergens?
1: Nou, weet je wat jij zegt dit nu? Zo'n groene rakker. Ik moet ook opeens weer een beetje terugdenken. Ik was altijd heel erg goed bevriend met een jongetje waarmee ik ben opgegroeid. En op een gegeven moment gingen we richting de leeftijd dat je mocht drinken. Maar hij was inmiddels verhuisd en hij had ook een hele andere vriendengroep. En toen kwam die vriendengroep binnen, want we hadden een feestje. En ik wist niet wat me overkwam. Want ze hadden zo'n kringverjaardag. Maar ik denk dat wel onder 3 van de 8 stoelen stond gewoon een krat. En die krat, als op het moment dat het 1 biertje leeg was, kwam die krat zo rats.
0: Lekker makkelijk.
1: En de volgende weer. En op een gegeven moment was alles een soort groen van de lege bierflesjes. Oh. En toen dacht ik echt,
0: oh.
1: Huh?
0: Ja.
1: En toen zei iemand, ja, wat wil jij? Ik zei, is er nog een klein laagje witte wijn?
0: Nee, we hebben alles, maar dat nou net niet.
1: En het voelde toen een beetje als een soort, ken je het imposter syndrome?
0: Ja, zeker. Daar ging het vanmiddag ook nog over bij Astrid toevallig.
1: Oh, echt?
0: Ja,
1: nou, ik had een beetje last van het imposter syndrome. Ik dacht, hoor ik hier wel?
0: Ja. Ik zak nu door de mand met mijn wijn tussen de bierdrinkers.
1: Ja, precies.
0: Nou, het is een beetje hetzelfde als je heel vaak bij mensen thuis komt en dat iedereen altijd zegt, een lekker kopje koffie. Koffie staat klaar. Ja. Maar ik hou niet zo van koffie. En dan vind ik het altijd best wel lastig om te zeggen, nou, ik wil eigenlijk liever thee.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, dat doe je dan toch niet zo snel.
1: Nee, het is een beetje alsof je iemands cultuur ontkent. Afkeurt.
0: Is het. Het ligt allemaal eigenlijk best wel gevoelig.
1: Ja, het ligt heel gevoelig.
0: Nou, daarover gesproken, ik vind het wel grappig. Er zijn tegenwoordig allemaal leuke namen, hè, van bieren. De Lellebel en de Ondeugd en de Vrouwendinges en de Sussum en zo.
1: Ja.
0: Mannenliefde. Ja, mannenliefde, ja, precies. We hadden een paar weken geleden een weekendje met de schoonfamilie en toen kwam mijn zwager, die kwam heel blij bij de barvrouw en die zei, ik wil de burgemeestersdochter. Dat is een blondje, toch? En ik hoorde dat. Ik denk, wat zegt hij nou?
1: Oh, echt waar? Ja. Oh, dat is heel
0: geestig. Ik wil de burgemeestersdochter. Het is een blondje, toch?
1: Oh, dat is wel goed bedacht.
0: Ja,
1: want dat moet je wel verzinnen.
0: Ja. En dan pak ik de burgemeestersdochter, want dat is een blondje.
1: Dat is een blondje.
0: Ja,
1: nou,
0: zo grappig.
1: Dat is geniaal.
0: Leuk, hè? Ja, die vond
1: wat
0: ik ook heel
1: dat
0: grappig.
1: Goed bedacht. Love it.
0: Goed, nou, er komen ook appjes intussen binnen van dorstige luisteraars die nu al zin krijgen in een biertje, alleen al doordat wij het erover hebben. Mark bijvoorbeeld, die zegt, ik drink nog steeds graag een koud pilsje op het terras, maar thuis pak ik vaker een speciaal biertje. Ja, dat snap ik wel, want zo'n speciaal biertje, dat vind ik zelf ook altijd wel echt heel erg lekker, moet ik zeggen. En Denise die zegt, een pilsje op z'n tijd, dat blijft lekker, vooral bij voetbal of als het heel warm is. Maar door de week ga ik dan toch eerder voor Spa-rood of Cola Zero. Nou, dat vind ik toch wel heel bijzonder jammer, want dat is wel heel verstandig natuurlijk.
1: Dat is heel verstandig.
0: Maar jammer in de zin van, zij drinkt dus geen biertje. Ik denk, wat zeg ik nu eigenlijk? Ik vind het jammer, ik vind het heel knap. Vander.
1: Ja, nou,
0: goed gedaan, Sandra.
1: Ja, heel goed gedaan. En Pietie zegt, ik wou dat ze vroeger de piepers erin gaar koken. In bier dan, hè? Maar na mijn 55ste drink ik 1 Franse Mierlo rood. Groetjes, Piet.
0: Oké, nou, dankjewel, Piet.
1: Dat is ook
0: goed. Ja, zo is het inderdaad. Hé, er is ook iemand die al heel lang gestopt is met drinken, maar die is wel helemaal van de 0.0 en dan liefst een wit biertje. Ja, dat
1: is natuurlijk
0: ook. Ik weet even niet wie dat schrijft, maar dat
1: is
0: wel
1: tricks, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Nou goed, het is duidelijk. We hebben allemaal inmiddels zin in een biertje, of het nou 0.0 is of niet.
1: Of het nou 0.0 is of niet.
0: Zo
1: of limonadebier hebben we net geleerd.
0: Ja, of bier, wijnbier. Dat vond ik ook nog wel interessant
1: te drinken.
0: Wijnbier. Leuk.

0: En if you could read my mind. We hadden het net over bier. Straks gaan we verder met de kegels. En hoor je waarom het stil dreigt te worden bij de kegelclub in Alkmaar.
1: Dit is een uittip.
2: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat... en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit... Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Dit is een uittip.
6: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
9: Ik ben Rachella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
10: Ik ben Nel uit de Akersloot.
11: Ik ben je Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:00 en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Een oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam moet 3 jaar de cel in. Ze verkocht informatie uit de systemen van de rechtbank en perste iemand af. Op de publieke tribune van de Amsterdamse raadzaal... hebben demonstranten vanmiddag een spandoek opgehangen met Hamas-teksten. Ook zwaaiden ze met Palestijnse vlaggen. Burgemeester Halsema reageerde woedend. En een van de gewonden bij een brand op een woonboot in Wormerveer is overleden. Dat laat de politie weten. Loopt er nog een onderzoek naar de brand op de boot? Straks hoor je er meer over. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dooral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten... dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over... en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden... om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst... nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande... dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: En de verkeersinformatie, die heeft Jelmer voor zijn neus. Hoe gaat het op de weg?
14: Het is redelijk rustig op de weg. Ook wel een keer lekker. Er staan 8 files, ik noem even het langste 3. De eerste, de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend, 9 minuten vertraging. 14 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. En de laatste, de N235, Amsterdam richting Purmerend. Tussen het Gouw en Ilpendam, 8 minuten vertraging.
15: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
20: Wie, ik?
19: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
20: Echt waar?
19: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
20: Dat is stoer van mij.
19: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
20: Woehoe!
19: Op sunweb.nl.
21: Vandaag de dag.
22: Met Patricia Nagelker.

0: is net een symfonie. Je hoorde de Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: En we zijn er nog wel even een paar uurtjes. En Jelmer, wat staat er op het programma voor het komende uur tot 6:00?
2: Het komende uur krijgen we natuurlijk weer het laatste sportnieuws. En het kan ook niet anders. Maar dat gaat over de WK-selectie van het Nederlands elftal. Spannend dus. En straks komt Onno van Bureau NH langs. En die gaat het dan hebben over een zware mishandeling in Den Helder.
0: Die heeft weer onze hulp nodig, dus dat horen wij graag van hem. Maar eerst iets anders. Het is het einde van een tijdperk voor de kegelsport in Alkmaar. Na maar liefst 126 jaar verdwijnt binnenkort de laatste plek waar nog gekegeld kan worden. En daarmee valt ook het doek voor de Alkmaarse kegelclub. Onze verslaggever Tom van Midden die was aanwezig vandaag bij een van de allerlaatste trainingen. Tom, goedemiddag. En even voor de luisteraar die misschien denkt, hoe werkt dat eigenlijk? Dat kegelen, hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, je hoort vaak dat het wel eens op bowlen lijkt. Hè? Ja. Alleen heb je met bowlen een veel bredere baan. Bij kegelen heb je een hele smalle baan. En dan gaat die bal zo richting de 9 kegels... Ja, die je dan om moet zien te gooien. Die staan ook nog in de ruit.
0: Ja, maar het klinkt alsof het makkelijker is dan bowlen eigenlijk.
3: Nou, ik heb niet hoor. Dat is... nee, dat is... Ik heb gezien dat het heel erg lastig is. Ik heb het niet zelf geprobeerd. Ik had mezelf wel voorgenomen. Ja. Maar je hebt een hele smalle baan waar je dan over moet gooien. En op het moment dat het dan maar net eventjes schuin gaat, ja, dan kukelt hij eraf. En dan heb je 0 punten.
0: Ja, dus dat is het. Die baan is ook nog een beetje schuin. Dus dat maakt het dan wel weer wat moeilijker dan met het bowlen.
3: Ja, je
0: met
3: moet
0: het
3: heel goed mikken, joh. Ja. Echt, ja.
0: Het is een bijzondere sport die dus al heel lang beoefend wordt in Alkmaar, namelijk 126 jaar. Waarom moeten ze nu stoppen na al die jaren?
3: Ja, het is best triest hoor. Er zijn eigenlijk meerdere redenen voor. De reden dat het nu stopt is dat de huur is afgelopen aan het pand bij de Terborglaan in Alkmaar. Maar ja, het zat er al een tijd aan te komen hoor, als we heel eerlijk zijn. Ja, het aantal liefhebbers dat is nogal gekrompen door de loop van de tijd. Het was eens heel erg populair. Ja, en in Alkmaar heb je nu nog maar 52 liefhebbers die dat doen, die bovendien toch een behoorlijk hoge leeftijd hebben. En weinig aanwas, dus ze wisten op een gegeven moment dat het klaar zou zijn. Nu zei je aan het begin dat er een... dat het de laatste plek is. Klopt niet helemaal. Je hebt ook nog in Haarlem. Daar komen we straks nog even over te spreken. Maar het is wel wel triest hoor. Voor die 52 liefhebbers van het kegelen. Die zien opeens hun club verdwijnen.
0: Ja, jij was bij die laatste training vandaag. Hoe was de sfeer dan?
3: Ja, gemixt. Er werd gelachen, herinneringen opgehaald. Maar ja, op het moment dat je dan een rondje maakt, heb je best wel veel teleurgestelde mensen die het gewoon heel jammer vinden dat hun tijdverdrijf verdwijnt. Nou, ik sprak ook even Carmen Boom. Laten we even luisteren naar haar.
4: De woensdagavond was gewoon onze kegelavond. Ja, en nou... moet je het anders invullen. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het emotioneel een beetje. Als je hier 50 jaar gelopen hebt, dat is niet niks. En dat dringt ook nog niet zo erg op me door.
0: Ja, toch wel wat emoties eigenlijk dus bij het sluiten van de kegelclub in Alkmaar. Maar je zei net, dat geeft misschien weer wat hoop, dat er nog wel ergens gekegeld kan worden in Noord-Holland.
3: Ja, precies. In Haarlem. Daar hebben ze ook nog een kegelbaan. En ook daar merken ze dat het best lastig is om leden te krijgen. Er is contact geweest tussen Alkmaar en Haarlem. En wat blijkt? Haarlem die verwelkomt nieuwe leden met open armen.
0: Ja, maar ja...
3: Maar ja, er zit best een afstandje tussen natuurlijk, hè?
0: Alkmaar en ik kan me voorstellen dat het juist gaat om die gemeenschap die ze hebben. Die kegelaars die al tientallen jaren met elkaar sporten eigenlijk.
3: Exact, ja. En de vrees is dus nu inderdaad hè, dat die groepjes, want het zijn verschillende kegelclubs bij elkaar. Elke tafel heeft dan één kegelclub. Die samenhang een beetje verdwijnt. Ik hoorde al plannetjes hoor, van verschillende kanten. De een heeft een kaartclub, de ander wil misschien nog gaan jeu de boule. Dus dat die groepjes dan toch nog enigszins intact blijven. Maar ja, die vrees is er wel dat alles uit elkaar valt.
0: Ja,
3: ik heb wel gehoord, minstens 8 leden die overwegen de stap richting Haarlem. En volgende week gaan ze voor het eerst eens even kijken hoe het daar is. Gaan ze een avondje meespelen. Ja, en het zou toch prachtig zijn als de club van Haarlem dan wat groter wordt.
0: Ja, dat is ook weer waar. Eerst is er komend weekend nog de allerlaatste borrel van de kegelclub in Alkmaar. Jij bent natuurlijk nu wel uitgenodigd, toch? Een soort erelid.
3: We hebben het er niet eens over gehad. Oh. Maar ja, dat zou zomaar eens leuk kunnen zijn. Maar weet je wat?

0: Ilse de Lange, Something Good. Ze begon een eigen muziekstudio en daar heeft ze dit nummer ook in opgenomen. En wat klinkt dat dan ook geweldig.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is weer die tijd voor de sport met Stefan Brandhorst vandaag. En Stefan, er is veel sportnieuws vandaag. Laten we beginnen met de WK-selectie van het Nederlands elftal. Die is vanmiddag bekendgemaakt. Wat valt er op voor ons?
2: Ja, goedemiddag Patricia. Ja, toch eigenlijk vooral dat Kees Smit niet meegaat.
0: Ah, ja.
2: Dat is toch wel een lichte verrassing, denk ik. De middenvelder van AZ die dacht toch wel serieus van het WK te mogen dromen. Omdat hij in maart al debuteerde voor het Nederlands elftal. Je merkt ook aan alles dat bondscoach Ronald Koeman toch echt wel gecharmeerd van hem was. Hè. Noemde hem op een gegeven moment ook Smitje. Dat weten we allemaal nog wel. Ja, dat is heel leuk hoe dat allemaal gaat. En dan wordt zo'n jongen best wel gehyped door iedereen. En de afgelopen dagen trainde hij ook zelfs mee op het trainingscomplex van de KNVB met een aantal andere spelers. Maar hij is dus toch afgevallen. Bondscoach Ronald Koeman koos voor de ervaren Martin Droon in de plaats van Kees Smit.
3: Op het moment dat Schouten wegvalt, kijk je naar je middenvelders. En dan kun je Smit van Lente niet vergelijken met Droon. En niet vergelijken met Schouten. Want dat is echt een controlerende middenvelder. Een slot op de deur op je middenveld. Wat Kees Smit en wat van Lente niet zijn. Ja, en dan zet je het af tegen de andere middenvelders die je wel selecteert.
0: Ja, en dat is dus niet Kees Smit, onze Kees. Je hoorde bondscoach Ronald Koeman, die heeft een ingewikkelde puzzel gelegd. Welke Noord-Hollanders gaan er wel mee?
2: Ja, dat zijn er toch ook best wel wat, hoor. Wat te denken van Mickey van der Ven, oudspeler van FC Volendam. Doet het goed in Engeland. Heeft zich ook al bewezen in het Nederlands elftal. Ook het afgelopen EK deed hij het erg goed. Teun Koopmeiners uit de Castricum speelde de laatste wedstrijd bij het Nederlands elftal verrassend als een soort rechtsbuiten. Ook in die rol kon hij goed voor pas komen in dit oranje. Met name omdat hij ook echt wel een goede vrije trappen heeft, goede corners. Dat is toch echt wel een wapen. En als je dan gaat kijken, hè, helaas geen één speler van AZ. Dat was dus de hoop die ze hadden met Kees Smit.
0: Ja.
2: Maar ook slechts één speler van Ajax die meegaat. Dat

0: Het is Wout Weghorst, de spits van de Ajax, die maakte dit seizoen 8 doelpunten. Niet het allerbeste seizoen uit zijn carrière, dus er was ook wel wat discussie of hij wel of niet mee moest. Nou, bondscoach Ronald Koeman verklaart het meenemen van Wout Weghorst.
1: Nee, maar hij heeft zijn rol bij ons. En ik denk in die rol dat hij nog heel goed bruikbaar is. En daar zie ik niet iemand anders die dat kan.
2: Ja, je bedoelt puur als spinshitter?
1: Nou ja, in momenten, in situaties van wedstrijden, dat je hem kan brengen.
3: Wat zei die man nou? Als een pinchitter?
0: Ja, een pinchitter. Ja, dat is een term die komt over uit het honkbal. Daar gebruiken ze wel eens spelers die dan binnen het lijnen komen. Als een soort extra stormram. Iemand die in het honkbal nog even de knuppel pakt en hem dan wel ver weg slaat.
3: Oh.
0: Ja, in het voetbal wordt dat vaak gebruikt als een term van een spits die vlak voor tijd nog even erin komt om de boel op te schudden. Dus dat is een beetje de rol van Wout Weghorst.
3: Ja, even de boel open te breken. Nou, dat kan hij denk ik wel goed.
0: Ja, het is wel een breekijzer.
3: Ja, toch? Goed, veel meer over die selectie van Koeman voor het WK vind je op onze site nhsport.nl. En ook op de socials. Hè, daar hebben jullie tegenwoordig een leuke pagina om te volgen. Op Instagram bijvoorbeeld. Maar er is ook nog ander nieuws vandaag. Dat hoorden we eerder al even van Lotte. Want bij FC Volendam vertrekt trainer Rick Kruis. Misschien niet helemaal een verrassing, of toch wel?
0: Ja, je kan het aan beide kanten wel uitleggen. Ik vind het wel enigszins een verrassing. Kijk, afgelopen weekend degradeerde Volendam uit de Eredivisie na strafschoppen van Willem II. Nou, dat verhaal dat kennen we inmiddels wel. Ja. Maar de trainer die was kritisch, stak de hand in eigen boezem. Maar wat vooral opvalt bij Kruis is dat hij altijd wel het vertrouwen heeft gekregen van de fans. Hij heeft een hele nauwe band met de technisch manager Patrick Busby. Rick Kruis, ook degene die Volendam 2 jaar geleden opraapte nadat ze gedegradeerd waren. Vervolgens werd hij kampioen en uiteindelijk met Volendam de Eredivisie in. Dus hij heeft het eigenlijk ook best wel goed gedaan. Maar vanochtend kwam dan toch het bericht dat beide partijen in goed overleg, zoals ze dat dan heel mooi zeggen, uit elkaar zijn gegaan.
3: Ja, dus dan weet je het eigenlijk wel. Dat klinkt als een ontslag. Maar goed, misschien heeft hij ook zelf besloten om te vertrekken vanwege die degradatie, toch?
0: Ja, dat zou natuurlijk ook wel kunnen. Het heilige vuur, dat moet er wel blijven. En het is natuurlijk ook best wel een klus voor volgend seizoen. Want Volendam speelde dan nu een seizoen in de Eredivisie. Volgend jaar weer een niveau lager. Ja, ze heten natuurlijk niet voor niets als bijnaam de heen en weer. Maar dat betekent dat de club er heel anders uit gaat zien. Met sowieso een hele andere selectie. Kruis die dus nu ook een stapje opzij doet. Dus er gaat echt wel wat gebeuren. Ik denk dat Kruis in ieder geval wel op een goede manier daar weg is gegaan. Niet op een vervelende manier. Maar dat het toch ook gewoon lastig is om het weer allemaal bij elkaar te rapen. Dus er gaat veel gebeuren bij Volendam. Dus zoals gezegd, een andere trainer. Hele andere technische staf. Ook veel spelers die hier zullen gaan vertrekken. Dus een drukke zomer staat er te wachten in Volendam.
3: Dat denk ik ook inderdaad. Nou, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. En al het laatste sportnieuws vind je natuurlijk op de site. En aan nieuws.nl, maar ook op nhsport.nl.
4: Vandaag de dag.

0: Wake me up before you go-go. Je hoorde Wham hier bij NH. En straks na het nieuws van 5:30... dan gaan we weer even boeven vangen. Bureau NH, maar eerst dus het nieuws van 5:30. Wat zit daarin, Lotte?
1: De politie is op zoek naar 3 verdachten van een mishandeling op het strand van IJmuiden. Ik vertel je zo meer.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
12: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Sarah uit Bergen.
14: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum. Thuis in heel
0: Het is 5:01. In Hoofddorp is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op het strand van IJmuiden zijn gisteravond 3 mensen mishandeld. Een groep van 5 mensen mishandelde eerst 1 van de slachtoffers. De politie zegt dat daar mogelijk een ruzie aan vooraf ging. 2 mensen wilden het slachtoffer helpen, maar werden vervolgens ook mishandeld. De daders renden allemaal een andere kant op. Ze zijn nog niet gepakt en dus is de politie druk op zoek. De slachtoffers hoefden niet naar het ziekenhuis. Een oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam moet 3 jaar de cel in. Is omdat ze informatie uit de systemen van de rechtbank verkocht. Dat deed ze aan een man die betrokken zou zijn bij explosies en brandstichtingen in Den Haag en de beschieting van een huis in Waalwijk. Ook heeft de vrouw een man afgeperst. Ze was zelf gokverslaafd en kende deze man van het gokken. Voor die verslaving moet ze zich laten behandelen. Volgens de politie heeft de vrouw misbruik gemaakt van haar positie en heeft ze zich laten leiden door haar verlangen naar geld. Een grote brand vanmiddag in een woonwijk in Castricum. Er kwam veel rook bij de brand vrij. De brand woedde in een huis dat deel uitmaakt van een groter complex waar ook bedrijven zitten. Mensen die in het gebouw aanwezig waren zijn geëvacueerd. Er raakte niemand gewond. Op de publieke tribune van de Amsterdamse raadzaal hebben demonstranten vandaag een spandoek met Hamas-teksten omhoog gehouden. Ook zwaaiden ze met Palestijnse vlaggen. Het gebeurde tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Burgemeester Halsema was woedend. De demonstranten zijn de raadzaal uitgezet. En wat wordt de nieuwe naam van de nieuwe stadswijk ten zuidoosten van Amsterdam? Inwoners van de gemeente Ouder Amstel mogen dat kiezen, schrijft het Parool over. Over anderhalf jaar moeten de eerste huizen in die wijk komen. Het gebied moet Duivendrecht verbinden met Ouderkerk aan de Amstel. Eerder konden inwoners namen insturen. Daaruit zijn nu de drie beste gekozen. Amstelvoorde, Buiten Amstel en Ouder Amstel. Inwoners van de gemeente hebben nu een unieke stemcode gekregen waarmee ze hun favoriete naam kunnen doorgeven. Volgende maand wordt de nieuwe naam bekendgemaakt. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel Lotte. We gaan verder met het weer. Dat ook vandaag toch best wel weer aangenaam was met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag Jan.
15: Patricia, goedemiddag.
13: Ja, het was wel even gek toen ik vanmorgen wakker werd en de deur opende. Toen kwam er echt zulke koele lucht binnen. Dat ik dacht, hè, wat is er nou toch gebeurd? Gisteren was het nog zo warm. En nu is het zonder regen en onweer opeens, nou, ik denk wel 10, 12 graden koeler.
15: Ja, het is min of meer zonder slag of stoot gegaan. Ja. Er waren een paar buien vanochtend in alle vroegte in Zuid-Holland. Daar viel onder meer in Voorschoten, Zevenhuizen, Bleiswijk. Er zijn enkele millimeters regen gevallen. Er was ook onweer daar. Maar in 95% van Nederland is het allemaal geruisloos verlopen. En dat heeft alles te maken met de stabiliteit van de atmosfeer. Dankzij aanhoudende hoge druk. Het bleef vandaag wel wat langer bewolkt. En de bewolking van een stagnerend koufrontje bevond zich precies boven onze provincie. En delen van Utrecht en Flevoland ook. Nu is het grotendeels opgelost, maar het bleef dus lange tijd bewolkt. Uitgezonderd de Noordkop, daar heeft de zon en Texel zo'n 10 uur tot nu toe geschenen. Maar bijvoorbeeld Schiphol, Amsterdam, Bijk aan Zee, maar 4 uur zon. Maar nu wordt het zonniger op dit moment. Dat is duidelijk. En de temperaturen die kwamen uit op zo'n 17 graden op Texel. Was ook de verwachting trouwens. Ja. En 21 graden tot 22 graden in de rest van de provincie. Ook dat is precies volgens het spoorboekje, om het maar zo te zeggen.
13: Je had het weer goed voorspeld, Jan.
15: Nou ja, goed voorspeld, maar het is in ieder geval wel fijn dat het uitkomt. Maar ja, dat je inderdaad een forse een stuk naar beneden, drogere lucht ook, dat was voor het gevoel ook wel fijn.
13: Zeker, ja. Ja, nou, zelfs vanavond een beetje fris hoor, vond ik vanmorgen. Maar ik had gewoon te weinig kleren aan, omdat ik natuurlijk nog een beetje in de sfeer van gisteren leefde. Dus ik ging naar buiten met de hond te wandelen in een heel dun t-shirtje. En toen dacht ik,
15: dat is even iets anders, hè? Ja. Nou ja, morgen dan is het opnieuw droog weer. Veel zon, nog steeds hoge druk. In dit geval boven de Noordzee. En dan gaan de temperaturen weer omhoog. Een graad of 20 op Texel. En zo'n 25 graden in het zuiden van Noord-Holland. En de wind is zwak tot matig uit het oosten. En vrijdag wordt het weer behoorlijk warm. Temperatuur boven de 25 graden. Luchtvochtigheid neemt ook toe. Dus het wordt allemaal wat klammer. En er is ook veel zon. Later komt er toch wel iets meer bewolking. En zeker in het zuidoostelijk deel van het land, of dat hier ook het geval is, onzeker. Maar in het zuidoostelijk deel van het land kunnen mogelijk enkele forse regen- en onweersbuien gaan ontstaan. Maar dan wordt het ook dik 30 graden weer.
13: Ja, ja.
15: En dan zaterdag ook wel een buienkans, maar toch voornamelijk in het binnenland. Het is een beetje een overgangsdag, het is nog warm. Maar vanaf zondag, dan worden de bakens verzet. Niet dat het nou pijpenstelen gaat regenen of langdurig slecht weer gaat zijn. Maar het wordt dan toch wel wat onstandvastiger, vooral medio volgende week.
13: Oh.
15: En de temperatuur die zakt naar waarde rond de 19 tot 20 graden.
13: Ja, wat misschien wel iets normaler is voor deze tijd, toch Jan? Hoewel eigenlijk niks meer normaal is, geloof ik. Maar
15: nee, er is niks meer normaal. He. Dat is, en het is, kijk, ik als je zo de berichtgeving volgt de laatste dagen. En dan zie je toch dat mensen zich heel druk maken over de warmte. Bezig zijn met de warmte. Genieten ook van de warmte natuurlijk. Dat hoort er ook bij.
13: Zeker.
15: Mooi weer. Maar het besef dat er bijvoorbeeld in de landen als Engeland, Frankrijk, Spanje records worden gebroken met soms wel 4 tot 5 graden.
13: Tegelijk.
15: Maandrecords. Dat is niet echt doorgedrongen.
13: Nee. En dat zegt natuurlijk wel iets over de staat van de wereld, van het klimaat.
15: Ja, en dan komt natuurlijk straks ook dat, we hebben het misschien binnenkort nog wel eens wat uitgebreider over, maar dat fenomeen van El Niño. En dat berekend wordt voor later dit jaar. En dat zal Nederland dan misschien niet zo direct deren. Maar als je kijkt wat er verwacht wordt, het is zelfs zo dat de grafieken moeten worden aangepast. Zo extreem gaat El Niño zijn.
13: Hey?
15: Dus dat zegt wel wat.
13: Maar natuurlijk, waar gaat dat dan vooral plaatsvinden, Jan? Want je maakt me een beetje bang.
15: Nou, El Niño is een fenomeen dat zich voordoet tot de Pacific. In de equatoriale zone, dus langs de Evenaar. Waar het zeewater, daar komt zo'n, dat noemen ze dan de meteorologie, een Kelvin Wave. Dat is een grote berg met warmte diep in de zeeën. Die verplaatst zich van het westelijk deel van de Pacific naar het oostelijk deel. Komt dan boven water. De oppervlaktewater wordt dan zeer warm. Nou, het is nu al het geval in de Galapagos-regio. Galapagos-eilanden, Peru, Ecuador. Uitzonderlijk warm zeewater. Over een groot gebied. En dat gaat enorme gevolgen hebben voor de atmosfeer. Ja. En dan gaan we overal in de wereld gaan we zeer grote extremen krijgen. Alleen, het is natuurlijk in de tropen en subtropen is dat sterker, omdat die wat dichter bij het vuur zitten.
13: Daar zullen de uitschieters heftiger zijn. En daar kunnen we niks meer aan doen, denk ik, Jan.
15: Nee, daar kunnen we niks aan doen. Kijk, het komt bovenop de klimaatverandering, maar het is een fenomeen wat zo oud is als de weg naar Rome.
13: Ja, we hebben er natuurlijk veel vaker over gehoord. Ja. Oké. Okay. Nou goed, dan zijn we weer een beetje gerustgesteld, Jan. En dan gaan we de komende dagen toch maar weer genieten van ook wel af en toe wel best wel mooi weer.
15: Ja, dat gaan we zeker doen.
13: Oké. Okay. Hey, dankjewel Jan en een fijne avond nog.
15: Hetzelfde.
13: Hoi hoi. Ja, dan gaan we toch ook maar verder gewoon met het verkeer, Jelmer.
16: Ook dat
13: hoe
16: nog.
13: Is het op de weg?
16: Er staan op dit moment 8 files. Ik noem even langs de 3. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet, 13 minuten vertraging. 11 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot. En de laatste, de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, 11 minuten vertraging.

0: Linda Ronstedt hier bij NH. It's so easy.
1: Bureau NH.
2: Bureau NH.
0: Ja, het is woensdag en dus is er weer een nieuwe aflevering van ons opsporingsprogramma Bureau NH te zien op tv. Gemaakt door Onno Vos. Goedemiddag, Onno.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we horen zo wat er in die uitzending allemaal te zien is. Maar eerst even een mooi resultaat dat je met ons wilt delen.
3: Yes, vorige week hebben we een mishandeling gehad in Castricum. Daar werden twee jongens mishandeld op station door vier andere jongens. En die vier andere jongens waren eerst geblurred getoond. En die konden echt de kans op zich te melden. Hebben ze niet gedaan. Toen zijn ze vorige week wel met hun kopie in beeld geweest. Dat hebben we vorige week in bureau NH laten zien. En ja, dat is behoorlijk goed opgepikt. Het is ook viral gegaan op de kanalen van NH. En met resultaat, de jongens hebben zich gemeld. Dus dat is, ja, is een heerlijk resultaat.
0: Ja, ja.
3: Ik zou bijna zeggen, daar doen we het voor.
0: Nee, absoluut inderdaad. Dat is goed nieuws dus. En wat zit er dan nu vanavond weer in de uitzending?
3: Vanavond hebben we wederom een mishandeling. Dit keer in Den Helder. Daar wordt bij een koffieshop in de Koningsstraat een 33-jarige man zwaar mishandeld door twee andere mensen. Ze staan met z'n drieën eerst in die koffieshop. Daar hebben we wat beeld van. Dan lijkt er eigenlijk nog niks aan de hand. Maar dan gaan ze met z'n drieën naar buiten. En ja, daarbuiten escaleert het. En twee van die mannen die slaan in op die 33-jarige man. Ze gebruiken daarbij ook een wapenstok. Die zie je ook door beeld vliegen.
0: Oh.
3: En nou, uiteindelijk, ja, die meneer heeft natuurlijk geen kans tegen die overmacht van twee. En die wordt geschopt en geslagen. En we gaan één verdachte laten zien. Want de andere verdachte is al bekend bij de politie. Dus we laten bewakingsbeeld zien. Uiteraard niet van het slachtoffer. Ook niet van de andere verdachte. Maar wel van de man die we nog zoeken.
0: Oké, goed. Dat is in bureau NH. Daar zit ook nog een andere zaak in van een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een nare vorm van oplichting. De babbeltruc, inmiddels berucht. Daar is een inwoner van Velsen de dupe van geworden. Wat is er gebeurd?
3: Ja, helaas zien we dat wel vaker, hè, de babbeltruc. Het varieert een beetje met hoe ze het precies doen. Maar vaak wordt de druk uitgeoefend op mensen door te zeggen van ja, er is iets gebeurd, u moet snel handelen.
0: Ja.
3: In dit geval kreeg een bejaarde man uit Velsen, die kreeg een sms. En daarin stond van ja, iemand in Rusland heeft geprobeerd om geld van uw rekening af te halen. Maar bel dit nummer, want dan komt alles goed. Nou, die meneer heeft dat nummer gebeld. En ja, dan krijgt hij een fraudeur aan de lijn. En ja, die heeft ervoor gezorgd dat er, iemand aan zijn deur komt die is met zijn pas er vandoor gaat. En er is in Soest gepind van de rekening van die meneer uit Velsen.
0: Oh.
3: En er is €600 opgenomen. Gelukkig ook hier beelden. En we hopen natuurlijk dat de kijkers van de bureau NH deze meneer herkennen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En dit gebeurde in december, hè?
3: Dus in december gebeurt, ja, klopt.
0: Ja, ja, dus nou, ik zou zeggen, kijk allemaal eventjes mee met de beelden die te zien zijn in bureau NH. En wie weet help je de politie en daarmee dan uiteindelijk ook weer de slachtoffers van de zaken die we daar gaan zien. Dankjewel, Onno, en we spreken jou volgende week weer.
3: Graag gedaan. Hoi.
0: Yep. Hoi, en bureau NH is dus de hele avond bij ons op tv te zien. Wordt elk half uur herhaald. En als je dat mist, dan kun je ook altijd nog even online kijken op nhnieuws.nl.

0: Let's hear it for the boy, Denise Williams. Ja, inderdaad, Jelmer. Jij bent de boy in dit geval. Wat gaan wij straks zoeken voor dagplaatje? Vertel het maar.
1: Ik ben das jongen en we zoeken Deutsche Lieder.
0: Deutsche Lieder,
1: ja.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
4: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
3: Zoals deze.

0: Dit is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
11: Ik ben Geke uit Oudorp.
12: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
13: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
14: Ik ben Marcia uit Haarlem.
15: Ik ben Björn uit Herengewaard.
16: Ik ben Marta uit Het Geest.
17: Ik ben Henk uit Oudesluis.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 6:00 precies en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
20: Goedenavond. De politie is op zoek naar 5 verdachten die mensen hebben mishandeld op het strand van IJmuiden. Gebeurde gisteren, mogelijk na een ruzie. Een van de mensen die gewond raakte bij een brand op een woonboot in Wormerveer is overleden. Dat laat de politie weten. Hoe het met de andere gewonden gaat is niet bekend. En de politie surveilleert sinds een paar dagen extra in het Amsterdamse Westerpark. Afgelopen week zouden meerdere vrouwen zijn bespuugd en beschoten met gelblasters, waar kleine waterbolletjes mee worden afgevuurd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar twee eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
19: Voor de files hebben wij Jelmer even aan het werk gezet. Jelmer, hoe gaat het op de weg?
0: Er staan op dit moment nog 5 files, dus dat valt gelukkig mee. 2 daarvan langer dan 10 minuten. De eerste de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Dat is een plotselinge bittere pil, dat is een half uur vertraging. En de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de N514 en de aansluiting met de N244. Daar is je vertraging een kwartier.
13: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
24: Vandaag de dag
25: met Patricia Naar.

0: Leo Sayer hoorde je hierbij en ha, Thunder in my heart. Het is 6:09. Straks gaan we op zoek naar een leuk dagplaatje, maar nu eerst...
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, gaan we weer even meekijken met onze verslaggevers. Onze ogen en oren van Noord-Holland. Ze maken mooie verhalen, reportages die je dan weer terugziet bij ons op de website, op nhnieuws.nl of op tv. En Jelmer, je hebt alvast even op die site rondgekeken of er wat leuks op stond vandaag, hè?
3: Absoluut. En er stond zeker wat leuks op de... Of nou ja, leuk met een geurtje, laat ik het zo maar zeggen. Als je een sterke maag hebt en je wil aankomende dagen met het mooie weer ook nog een stukje gaan zwemmen, dan kan dat op zich in het zwemwater van de Westeinder plassen. Het is wel afgekeurd, dat moet ik er wel bij zeggen.
0: Want?
3: En dat is gedaan vanwege ganzenpoep. Maar dat houdt lang niet iedereen tegen.
4: Al heel smerig als je op te stijgen met die kinderen. Binnen 3 dagen is het gewoon weer vies. En ja, hun gaan niet op hun blote voetjes er doorheen. En als je het water inspringt, je ruikt gewoon de lucht van het grond. Dus ja, echt vies.
0: Heeft u wel dit weekend veel mensen hier zien zwemmen?
5: Ja, er is hier van het weekend wel een aardig koppeltje volk geweest, ja.
6: Als ik ze zie drijven, heel veel poep, dan wel, denk ik. Maar als ik het niet zie, dan denk ik, ja, het is er niet. Dus ja, ga ik gewoon zwemmen.
0: Oh,
3: maar ik zal je
0: echt
3: vertellen.
0: Niet doen, niet mij bellen.
3: Nee, absoluut niet. Nee. Je kan er ook nog wel een beetje ziek van worden.
0: Nu, dat heb ik wel eens gehad.
3: Je hebt dat gehad, of ganzenpoep?
0: Nou, ik weet niet of het ganzen waren, of misschien eenden. Dat zou ik ook kunnen. Maar je kunt zwemmersjeuk krijgen. En dat krijg je dus allemaal door dus uitwerpselen van vogels in het water. En dan krijg je dus hele nare, hele jeukende harde bultjes.
3: Oh.
0: Echt heel naar was dat.
3: Oh, ik dacht, die gaat een keer kotsen, dan is het wel weer
0: weg. Nee, je krijgt echt afschuwelijke bultjes. En dat duurt weken voordat die weer weg zijn.
3: Nou,
0: ik ga nooit meer in dat soort water. En zeker niet als je het dan ziet drijven.
3: Nee, want ik heb dus de reportage natuurlijk eventjes bekeken. Maar je ziet niet eventjes een keuteltje drijven. Het lijkt wel een soort, nou ja, dekbed van...
0: Nee,
3: ja, het is echt
0: de mensen moeten er niet in gaan. Doe het niet. Maar goed, als je het toch doet, dan krijg je misschien wel zwemmersjeuk. Dan wens ik je heel veel sterkte.
3: Succes.
0: Ja, goed. We nemen je ook nog even mee naar de kop van Noord-Holland. Naar Den Helder. Daar zit onze collega Carina Gutker. Die zit te midden van een bijzonder journalistiek samenwerkingsproject. Wij van NH slaan namelijk de handen ineen met de onderzoeksredactie van de Pointer Pop-up redactie van KRO en NCRV. Samen met streekomroep Noordkop 24/7. Nou, het is een hele mond vol. Maar het komt er dus op neer dat we met de regionale omroepen en de landelijke omroep samen daar een pop-up redactie hebben opgezet om van alle kanten onderzoek te doen naar het leven en de leefbaarheid in Den Helder. We horen natuurlijk vaak over wijken waar armoede en overlast en achterstand de hoofdrol spelen. Maar hoe ervaren die bewoners dat nou zelf? Dat hopen ze te horen. En Carina, die zit daar. Carina, ja, vertel eens, hoe ziet dat eruit, zo'n pop-up redactie?
7: Nou, wij zitten op een hele mooie plek, al zeg ik het zelf, in de Visbuurt, in een voormalige kerk, de Maranatha-kerk. Die is verbouwd tot een... Ja, het was een tienerhuiskamer. Het is nu een soort buurthuis met een barretje eraan en een lange keukentafel. En daar zitten wij tussen met onze... laptopjes en opnameapparatuur van Pointer.
0: Ja, van kom maar op eigenlijk, op zoek naar verhalen. Jullie zitten daar nu precies een week. Hebben jullie al veel bewoners gesproken?
7: Veel zou ik niet willen zeggen. Mensen lopen wel naar binnen. We hebben wel wat mensen gehad die hun verhaal hebben gedaan. Maar ik heb ook het gevoel dat of misschien nog niet iedereen durft. Of een beetje de kat uit de boom kijkt. Wij zijn daarom nu meer actief naar mensen zelf aan het toe gaan. En we hebben vorige week woensdag een meet-up gehad. Wat de aftrap was van dit project. En ook daar hebben we... al wat mensen gesproken uit deze wijk en andere wijken die hun verhaal hebben gedaan.
0: Ja, want wat is precies jullie bedoeling? Wat hopen jullie?
7: Onze bedoeling is om te onderzoeken hoe de leefbaarheid in de wijken is. En dan specifiek bepaalde wijken noemen ze dan kansrijke buurten. Daar wil de gemeente Den Helder op inzetten. Door die wijken veiliger te maken, om maar zo te zeggen. Veiliger, leefbaarder. En dat zijn wij nu aan het onderzoeken van hoe is het nu echt gesteld in die wijken. En dat proberen wij een beetje boven tafel te krijgen. En op dit moment zijn we bezig met verhalen over jongeren. Wat is er voor jongeren te doen? Het schijnt dat in Den Helder vrij veel schoolverlaters zijn. Vroege schoolverlaters. Hoe komt dat? Wat doen die jongeren dan als ze niet naar school gaan? Is er genoeg voor de jongeren te doen? Nou, zo hebben we net gesproken met een buurthuis. As we speak uit een interview met een vrouw die zelf een vroege schoolverlater was.
0: Oh ja. Ja, dus jullie willen echt de verhalen horen van de inwoners van Den Helder, de nieuwe diepers. Hoe lang blijven jullie daar nog zitten? En kunnen mensen gewoon inderdaad langskomen en een bakje met jullie doen?
7: Ja, dat kan zeker. Wij zitten er, dit is nu de tweede week, wij zitten er 4 weken in totaal. En zitten er van woensdag tot en met zaterdag. En ja, je kan altijd binnenkomen, ook op zaterdag. Okay. En op de vrijdagen zitten ze ook in buurthuizen. Andere buurthuizen, behalve de Maranatha-kerk.
0: Oké. Okay. Nou goed, mensen weten jullie hopelijk te vinden de komende weken. In die Maranatha-kerk dus. En anders lopen ze jullie misschien wel tegen het lijf. Ergens in de stad, in Den Helder. Oh, jullie zijn op zoek naar de verhalen van de mensen die daar wonen. Hoe gaat het nu echt in Den Helder? En de resultaten daarvan die komen de komende weken allemaal ook tuurlijk bij ons online via de website nhnieuws.nl. Dankjewel, Carina Gutker.
2: Vandaag de dag
1: bij NH.
2: Patricia Nagelkerken.

0: Nee hoor. Niks ervan. Ik mis je heus niet. Je hoorde John Waite. Missing You.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, het is weer die tijd dat we gaan zoeken naar een plaatje dat goed past bij de dag van vandaag. Nou, jammer. We lazen vandaag een nieuwtje. Dat de Dam in Amsterdam weer het toneel gaat zijn van een groots en meeslepend staatsbezoek.
3: Ja.
0: Want Frank-Walter Steinmeier, de bondspresident van Duitsland, die komt met zijn vrouw Elke Budenbender een bezoek brengen aan Amsterdam.
3: Ah, dacht zo. Ja, dat gebeurt allemaal op de Dam. Daar wordt het stel dan eerst officieel welkom geheten, natuurlijk door onze koning en koningin. Daarna komt het orkest van de Koninklijke Landmacht. Die gaat dan zowel het volkslied van Duitsland als het volkslied van ons land spelen. Dan gaan ze allemaal ceremonieel eerbetoon van militairen. Dan gaan ze lunchen.
0: Gaan ze ook weer die kanonnen afschieten waarschijnlijk? Dat doen ze ook altijd bij een staatsbezoek.
3: Echt?
0: Ja, op het marineterrein. Boom, boom, gaan er een boom, boom, boom.
3: Ik denk ook dat er een boom, boom, boom.
0: Ja.
3: En dan gaan ze ook nog een krans leggen op bij het Nationaal Monument.
0: Dat lijkt me ook.
3: Dus het is een prachtige aangelegenheid, maar voor ons ook een prachtige aangelegenheid om eens op zoek te gaan naar een mooi plaatje.
0: Leuk. Duitse liedjes dus.
3: Duitse liedjes.
0: Oké, vertel. Wat had jij bedacht?
3: Ik? Oh, vandaag, jongens.
0: Oh, dan krijgen we wat.
3: Ja, het best bewaarde geheim is dat ik ongelooflijk van Duitse popmuziek hou.
0: Oh.
3: Dat is het best bewaarde geheim omdat niemand het wat interesseert. Maar ik ben ongelooflijk fan van de band Provinz. En dit nummer is waanzinnig. Dus

0: Ja, lekker hoor.
1: Dit is niet normaal.
0: Robin!
1: Dit is niet normaal.
0: We gaan eens even William bellen of hij dat gewoon in de playlist wil zetten.
1: Ja, maar ik weet het. Ik heb
0: moet
1: het al een keer geprobeerd. Maar,
0: oh, gaat niet lukken, niet?
1: Ik weet het nog niet.
0: Oh, goed.
1: Hey, nou, en jij dan?
0: Ik moest denken aan deze.
2: Verdammt, ik lief dich nicht. Ach ja.
0: Ja, dit vind ik ook een fantastisch Duits nummer.
1: Ja,
0: hier zit alles in. Drama.
2: Ik wil dich nicht verlieren.
0: Oh! Ja.
1: Oh ja, leuk hè?
0: Heerlijk. Ja, ik krijg nu al helemaal zin aan alle suggesties die binnen gaan komen via ons bekende nummer.
1: 088-850-5152. Heb ik wel één vraagje. Als je de mogelijkheid hebt om het te appen, ook omdat het in het Duits is, doe het alsjeblieft.
0: Ja. Want dan... Beter, ja.
1: Ja, bij Duits is het niet zo goed.
0: Het wordt makkelijker. Dus

0: The Big Yellow Taxi van The Counting Crows samen met Vanessa Carlton. Wat zijn er toch een hoop mooie Duitse liedjes. Er komt van alles binnen. Ik verheug me heel erg op straks na het nieuws van 6:30. Want dan gaan we allemaal stukjes laten horen. En dan is één van die inzendingen ook de dagplaat van vandaag. En die gaan we helemaal draaien. Na het nieuws dus van 6:30. Nou, daar verheug ik me ook wel op hoor, Lotte. Maar toch minder dan de Duitse liedjes. Wat zit er in het nieuws?
1: En binnenkort kun je in Amsterdam een bijzonder kunstwerk gaan bekijken. Ik vertel je zo meer.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Ik ben Ivana uit Medemblik.
11: Ik ben Jan uit Beverwijk.
12: Ik ben Jolanda uit Avenhoorn.
13: Ik ben Ali uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01. In Bloemendaal is het 20 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. De politie surveilleert sinds een paar dagen extra in het Amsterdamse Westerpark. Afgelopen week zouden meerdere vrouwen zijn bespuugd en beschoten met gelblasters daar. Daarmee worden kleine waterbolletjes afgeschoten. En dat kan gevaarlijk zijn als die balletjes in je gezicht of ogen terechtkomen. Naast de extra politiesurveillance komt er ook extra handhaving en voorlichting op scholen over geweld tegen vrouwen. Het stadsdeel gaat binnenkort het ook nog even hebben over meer maatregelen in het park. Op het strand van IJmuiden zijn gisteravond 3 mensen mishandeld. Een groep van 5 mensen mishandelde eerst 1 van de slachtoffers. De politie zegt dat daar mogelijk een ruzie aan vooraf ging. 2 mensen wilden het slachtoffer helpen, maar werden vervolgens ook mishandeld. De daders renden allemaal een andere kant op. Ze zijn nog niet gepakt en de politie is dus druk op zoek. De slachtoffers hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van de mensen die gewond raakte bij een brand op een woonboot in Wormerveer is overleden. Dat laat de politie weten. 1,5 week terug was die brand. Er waren toen 2 mannen op die boot waarvan zij geen eigenaar zijn. De politie is nog bezig met onderzoek naar de brand. Hoe het met de andere gewonden gaat, is niet bekend. En in het Amsterdamse Hart Museum is binnenkort een bijzonder schilderij te zien. Namelijk een bekend schilderij van de Franse schilder Matisse. Het heet La Blouse Roumaine en hangt normaal in het Centre Pompidou in Parijs. Het wordt vrijwel nooit uitgeleend. Dit is pas de tweede keer. Het werk is te zien in een grote overzichtstentoonstelling in het Amsterdamse Museum aan het eind van het jaar. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. En dan het weer. Dat krijgen we van onze eigen weerman Jan Visser.
15: Vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking en de temperatuur daalt op veel plaatsen naar een graad of 10 tot 11. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is meest matig van sterkte. Donderdag staat in het teken van veel zon en tamelijk hoge temperaturen. Op Texel worden 20, in het zuiden van de provincie 25 graden... en de wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten.
0: Ja, doe Jelmer, gibt es noch Stau in Noord-Holland?
16: Stau. Ja, drei bijzonderheden, ja. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Batuverdorp en Afrit Haarlem is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. 12 minuten vertraging, 8 minuten vertraging. Op de A10, knooppunt Amstel, richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt Nieuwe Meer. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar ook dicht. En de laatste, de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en de uitsluiting met de N514. Bijna een half uur vertraging.

0: Hi, Under the Moon, je hoorde Tambourine hier bij NH. Het is de hoogste tijd voor een leuk plaatje. Dat past bij deze dag.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Dat zeg ik. En we gingen op zoek naar Duitse plaatjes, jammer, vanwege het aanstaande staatsbezoek dat vandaag bekend is gemaakt van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier met zijn vrouw Elke Budenbender.
3: Ja, maar natuurlijk.
0: Toch vind ik Duits een leuke taal om te spreken.
3: Prachtig.
0: Liebes.
3: Ik vind het echt... Ik heb gek op Duitse muziek.
0: Ja, ja, het heeft hard, iets, hè?
3: Het
0: ja,
3: heeft
0: wat grappig.
3: Absoluut iets. Ja, ik vind het een prachtige taal.
0: Ja, ik ook. Ich auch. En wat ik ook heel erg leuk vind, is als je in Zwitserland bent, hoe ze dan Duits spreken. Dat met je Zwitser-Duits. En dan gaat het een beetje meer zo van... Tannacht en dan gewoon ben je aan...
3: Het is meer Zweeds, denk ik. Of
0: nee,
3: Noors,
0: tannacht, dat is je Zwitser-Duits. Ja, dat is aber sicher. Ik ben vroeger wel eens in Zwitserland op vakantie geweest, hoor.
3: Zo,
0: en toen
3: stond
0: ik in de supermarkt en zei ik de Wurstli en Blikli. Nou, toen snapte hij me meteen.
3: Zo.
0: Toen zocht ik knakworst in blik.
3: Nee, maar het kaas ook niet van je broodje.
0: Zwitserse
3: keten. Kom hier.
0: Nou goed, maar dit is een heel ander verhaal. We gingen dus op zoek naar Duitse plaatjes. En er kwamen er zoveel leuke suggesties binnen. Laten we even beginnen gewoon met...
3: We beginnen met
0: de mooiste
3: suggestie van Henny en Frank van Peter Maffay. Doe.

0: ja, we moeten verder. Ja, want Marja, die kwam nog met... Ja, ik weet niet of ik dit goed ga zeggen. Die Dora's en die Marina's.
1: Leuk.
0: Ja, heel grappig.
1: Nou, het volgende nummer, ja, dit, mocht je hem niet kennen, ga hem opzoeken. Dit is echt een van de mooiste platen die ooit zijn gemaakt, vind ik echt. Het komt uit de koker van Ingrid en het is Nena met In Mijn.

0: zomer is even helemaal weggeschreven.
1: Oh, mooi.
0: Prachtig, ja. Het is ook echt heel mooi.
1: Maar je moet hem ook helemaal eventjes helemaal uitluisteren.
0: Gaan we een ander moment doen.
1: Ja, sorry.
0: Nee, zo is het gewoon. Wil en Jos, die wilden namelijk Peter Fox nog horen.

0: geweldig. Ja, die Duitsers kunnen best wel goed muziek maken. Hè?
1: Niet normaal, echt niet normaal.
0: Joke, die kwam met Nicole. Dat kennen we nog van het Songfestival, volgens mij.
2: Een beetje vrede, een beetje zonne. Voor deze erde, op der wir wonen.
0: Ik ken de tekst niet meer helemaal, maar een beetje vrede.
1: Een beetje vrede. Beel, die komt met, denk ik, Dove, dat het moet zijn. En dan die 1983 in het Duits.
0: Ja, die ken ik ook wel, hoor. Hé, maar anders ga je toch lekker naar Duitsland op vakantie? Waarom niet?
1: Ja.
0: Ga er maar zo over nadenken.
1: Ja, ik vind het hartstikke
0: leuk. Ja, de muziek is leuk in elk geval. Dat sowieso.
1: Ik ben niet zo van...
0: Wienerschnitzels?
1: Van de precies. Ja.
0: En oh, je drinkt ook nog een bier.
1: Nee,
0: dat is waar. Maar ze hebben ook hele lekkere wijnen, hè?
1: Ja, Duitsers.
0: Dat is wel zo.
1: Dat is wel een keer leuk.
0: Oeh. Nou, voor een weekendje misschien.
1: Voor een weekend.
0: Maar wat is uiteindelijk nou vandaag de dagplaat geworden, Jelmer? Ja, hou ons niet langer in spanning.
1: Nee, gaan we niet doen. Het is de keuze van Hilco, Bart, Gerrit en Arnold. We gaan voor Ich bin wie du. Natuurlijk, Marianne Rose.

0: Skyboy, Duncan Lawrence hoorde je. En ik blijf toch altijd onder de indruk van dit nummer. Ik vond het zo'n mooi nummer. En ik we hebben toen toch ook gewonnen?
1: Ja, nee, sorry.
0: Je moet huilen. Oké, okay, goed. Ja,
1: nee, ik moest
0: een sinaasappelschil wegslikken. Een
1: klein boertje laten.
0: Ik dacht dat je dat hoorde. Nog steeds van die cola? Van het begin?
1: Van die cola.
0: Heb je drie uur geleden gedronken?
1: Ja, maar ik dacht dat jij zei... En ik dacht echt dat je te horen was. Dus ik dacht, je gaat een heel even snel verhaal
0: ophouden. Ik klets er gewoon overheen.
2: Goed. Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Goed, het was de dag dat Pieter en Anne er in de ontbijttafel achterkwamen dat ze niet dezelfde dingen strijken.
3: Ja, maar het is er ook voor eventjes kledingstromen kun je niet voor je beddengoed gebruiken, toch? Anne, strijk jij je beddengoed niet?
4: Wie strijkt er nou zijn beddengoed?
3: Mijn
0: moeder.
4: Waarom?
3: Omdat het dan lekker mooi strak is. Waar lig jij altijd onder die gekreukelde zooi? Waarom altijd als ik een normaal onderwerp begin, doe jij iets heel geks? Maar wacht eventjes, wat strijk jij nou meer allemaal niet aan? Je theedoeken?
4: Strijk jij je theedoeken?
3: Strijk je theedoeken
4: ook
3: niet?
4: Die hangen toch raar,
3: wat maakt het nou weer uit? Wat is dit nou? Wat krijgen we nu?
0: Ik ben team Anne in dit geval. Ik strijk dat ook allemaal niet, zeg.
1: Zal ik wat vertellen?
0: Nou ja.
1: Ik strijk helemaal niks.
0: Nee, ik ook niet. Echt, echt helemaal niks.
1: Ik heb niet eens een strijkbout.
0: Nee, dat heb ik wel. Dat heb ik wel voor Frans, want die heeft nog wel een paar overhemden die af en toe gestreken moeten worden. Dat doet hij trouwens ook zelf. Maar Pieter, die kan mooi praten, want zijn vrouw doet dat dus allemaal. Dus hij kan wel heel verontwaardigd tegen Anne lopen doen. Maar hij doet dat dus niet zelf.
1: Ja.
0: Ja. Nee, en ik snap Anne, want ik vind het helemaal geen probleem. Lekker gekreukeld, lakentje, wat maakt dat nou uit?
1: Boeien!
0: Goed, het was ook de dag dat Astrid en Maarten in June tot 2 Pim Pam Pet speelden. En het ging over avondeten met een N. En het antwoord leverde veel enthousiasme op.
5: Nachos.
6: Dat vind ik een goed avondeten persoonlijk.
5: Mexicaans.
6: Wij vrouwelijk meteen helemaal op bij het idee dat we vanavond nachos mogen eten.
3: Alsof we het ook krijgen gelijk.
6: Ja, precies. Alsof dit gevolgen heeft.
0: Ja. Nou, wie weet, zit er iemand thuis te luisteren die dan denkt... zal ik eens even voor mijn lieve Astrid of voor mijn lieve Maarten... een portie nachos maken?
1: Zal ik nu weer een sterk verhaal vertellen?
0: Ja, doe maar even.
1: Gisteravond nachos bij het avondeten.
0: Ja.
1: Gisteravond heb ik nachos gegeten als avondeten.
0: Alleen nachos?
1: Nee, maar dan wel met zo'n lekker...
0: Guacamole?
1: Ja, met guacamole.
0: Tomaatje?
1: En heel veel groenten en bla bla bla bla bla. Maar dan heb je dus nachos. Je hebt van de Hallo Vers.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: In het Engels.
0: Ik snap je. Bonjour fresh.
1: Ja, die ja. En dan heb je dus allemaal gehakt en dingen. Of nou, niet gehakt, vegetarisch gehakt. Maar goed, anyhow, met nachos.
0: Oh, en was het lekker?
1: Was hartstikke lekker.
0: Het klinkt wel goed eigenlijk.
1: Het was de gezonde nachos, dus het kan prima.
0: Ja, het kan uitstekend. Maar ik dacht eigenlijk dat ze bedoelden gewoon van die nachos die je gewoon in een dipsaus dip.
1: Ja,
0: alleen
1: was,
0: maar dat.
1: Dit ook, maar dan met een gezonde, hele gezonde dipsaus.
0: Okay. Nou, dat klinkt op zich goed inderdaad. Ja. Ik krijg ook wel zin in een nachootje. En dan een 0,0 biertje erbij. Zijn we hartstikke gezond bezig. En over gezond bezig zijn. Wij spraken vanmiddag ijsmaker Wim Laan uit Den Helder. Hij stopt ermee en dat is jammer, want hij is echt een begrip in Den Helder. En dat bleek wel toen hij zijn laatste seizoen aankondigde.
7: Ik wist wel dat het wel nieuw zou zijn, maar dit is wel heel bizar.
0: Ja.
7: Dus onvoorstelbaar. Een hoop reacties en hoop kranten en radio en tv die allemaal langskomen voor interviews. En dus heel bedrijvig, ja.
0: Brengt dat jou niet een beetje aan het twijfelen? Dat je denkt, jeetje, nou als mensen het, ja, als mensen het zo erg vinden, dan gaan we nog maar even door.
7: Ik snap het.
0: Ja.
7: Moet een keer gebeuren.
0: Ja, dat is ook zo. Maar jij vindt het wel jammer, hè, Jelmer? Want jij kent hem.
1: Het is heel jammer.
0: Ja.
1: Het is heel jammer. Ik hoop dat hij doorgaat met af en toe nog eens.
0: Ja.
1: Met het kerstijs.
0: Ja, dat was wel zijn plan. Dus dat is het goede nieuws. Hey, morgen is er weer een dag en dan komt er bij ons op de site een artikel te staan over de 99-jarige zeg maar Simone, die doet nog iedere dag aan skincare. Ja, beautiful. Vind ik wel knap, hoor.
1: Ja,
0: vind je toch?
1: Knap.
0: Want op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat je denkt, laat maar zitten. Maar nee, zij zegt, je wil toch een beetje knap zijn.
1: Ja, maar dat is zo.
0: Dat denk ik ook. We gaan er morgen veel meer over horen, zien en lezen bij ons bij NH. Op de radio, op tv en ook online op de website nhnieuws.nl. Intussen wensen wij jullie allemaal een heerlijk avondje.
1: Geniet er lekker van.
0: Zeker weten. Doei doei.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Dit is een uittip.
10: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar... tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
9: Dit was een uittip.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Bart in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
11: Ik ben Sammy en kom uit Oudekerk aan de Amstel.
12: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
13: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Oudorp.
14: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
18: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? U.S. investors are going to need clarity going forward.
17: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
19: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
17: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Jij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je allemaal mee. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag
5: van 5 tot 7
2: op de radio bij NH.

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismond-Schagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
7: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
6: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze.

0: 7 tot 9. Hier, bij NH.
1: Och, het is zo prachtig. I will never be with you.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
7: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
6: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
8: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
6: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1966. De Muziekmiddag.
1: 1978.
0: 1983.
1: De Muziekmiddag. 1963.
0: 1982.
1: 1977.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Het is 10:00.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
6: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
5: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
7: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
5: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten, en ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: had gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10.

0: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Celibili, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Het is 1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Donderdagavond, Over de Top, met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival op te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze. C'est un beau moment.

0: ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag